0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij

0: IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapenwol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Oh. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd om de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is daar 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst Speciale Interventies die omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer nu. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel
7: met Pieter Kok.

0: Dan Hartman met I Can Dream About You. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Gadver, er zit een enorm grote vlieg op mijn computer. Het is 2 juni en Anne is erbij voor redactie en productie.
1: Hallo.
0: Ik heb natuurlijk een krant.
1: Nee, wat is het voor vlieg?
0: Gewoon een vieze strontvlieg. En hij is
1: nu
0: dood.
1: Oh, hij is echt dood.
0: Ja, hartstikke dood inderdaad. Weg ermee. En vrouw, wat is er aan?
1: Nou, dat vind ik heel heftig eigenlijk.
0: Nou, de computer is nog heel. Dat is ook wat waard.
2: En die krant?
0: Ja, daar zit wel een vieze dode vlieg op dit moment.
2: Het was wel zo'n groene, ja.
0: Ja, het was echt zo'n vieze. Nee, hij zit nog op de.
1: Nee, hij ligt zeker hier.
0: Oh, dat is een ander deel dan. Hoezo pak je dat met je hand, Frank?
2: Ja, met mijn tenen wordt het lastig. hij is inderdaad groen en doormidden.
0: Ja, want de andere helft zit dus nog op de krant.
2: Ja, het is een prachtig diertje, hoor. Jonge jongens, hè.
0: Nou ja,
2: gaan we nog eventjes ter aarde bestellen straks.
0: Ja, Anne, moeten we een ceremonie regelen nog
1: hiervoor? Nou, dat lijkt me wel het minste wat
0: ja, vind je het wel
1: vermoord.
0: Nou ja, moord. Ja, ja.
1: Ja, zo, hij is wel dood, ja.
0: Ik dacht dat ik anders was. Dat je hier zo geschokt over doet, over het neerstaan van een vlieg. Zo wordt het al een hele lange dag.
1: Hij vloog gewoon weg. Anders.
0: Hij vloog helemaal niet weg. Hij zat hier gewoon stil op mijn computer.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, top.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Ik heb geen beest op mijn hoofd gehad vandaag.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezin.
0: Ik durf ook niet meer.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoopquiz. Daarna stond je met Dark Before the Dawn.

0: ABBA met Take a Chance on Me.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb hier een verse krant voor mijn neus. Helemaal schoon.
2: Zonder dode vliegen erop?
0: Zonder dode vliegen erop.
2: Ah.
0: Klaar om een mooie quiz te spelen. En de quiz is eigenlijk de makkelijkste quiz van heel Noord-Holland. Je hoeft namelijk alleen maar te raden welke krantenkop er niet waar is. Je krijgt er 3 van mij. En eentje hebben we een klein beetje verbouwd. En ja, die klopt niet meer. En als je dat doorgeeft via 088-850-51-52... dan pak je die eer van een ontbijttafel. Die staat op het spel en het is best wel lekker om je dinsdag mee te beginnen. Dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Er gaat weer een bus naar hel.
1: Kop 2.
0: Strooizout gebruikt om slakken te bestrijden.
1: Kop 3.
0: Toeschouwer vervangt zieke muzikant tijdens optreden in Sydney. Nou... Eén van deze 3 is dus niet waar. De vraag is eventjes, welke is dat? Doorgeven doe je via 088-850-51-52... voor die eer van de ontbijttafel.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1, er gaat weer een bus naar hel? Is het kop 2, strooizout gebruikt om slakken te bestrijden? Of is het kop 3, toeschouwer vervangt zieke muzikant... tijdens optreden in Sydney? Ik hoor het graag van je voor de eer van de ontbijttafel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Queen met A Crazy Little Thing Called Love.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog een keertje voor je op. Het is voor mij ook dinsdagochtend, hè. Even een kopje erbij natuurlijk. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Er gaat weer een bus naar hel.
1: Kop 2.
0: Strooizout gebruikt om slakken te bestrijden.
1: Kop 3.
0: Toeschouwer vervangt zieke muzikant tijdens optreden in Sydney. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag helaas voor Nico en Monique en Jeannette met kop 1. Er gaat weer een bus naar hel. Ja, het is een semi-grapje. Het is in Polen. Bus 666 heet hij. Is ooit veranderd naar 669 omdat christelijke organisaties er boos over werden. Mm-hmm. Maar het bedrijf Flixbus heeft deze lijn overgenomen. Vond het oude nummer eigenlijk wel handig. Dat ding rijdt in Polen van Warschau naar hel. Dus 13 uur doe je het erover in die bus.
2: Nou, ik vind het wel lang.
0: Ik denk dat het ook wel een beetje een helle rit is, wat dat betreft.
2: En als het heel warm is?
0: Dan is het helemaal...
2: Dan is het
0: helemaal,
2: dus nooit een hele leuke plek om te zijn.
0: Nee, zeker niet. Nee, en ook als het... Nou goed, je wil sowieso niet 13 uur lang in een bus. Toch? Nee, liever niet in ieder geval.
2: Nee, liever niet. Liever in de trein.
0: Gaan we door naar, in dit geval, Chantal, Els, Paul, Cynthia en Lidie. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Toeschouwer vervangt zieke muzikant tijdens optreden in Sydney. Ja, dit is eigenlijk wel de droom van iedere muzikant die een stukje kan spelen natuurlijk, hè, Ann. Laten we wel wezen.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Wat gebeurde er? De pianist werd ziek tijdens het optreden, tijdens de pauze.
2: Ja.
0: Kon niet meer verder spelen. Mm-hmm. Toen is er gekeken, is er iemand anders in het orkest die zijn partij over kan nemen of iets dergelijks? Ja. Was er niet.
2: Kon niet.
0: En toen kwam de dirigent het podium op en die zei, ja jongens, het kan niet doorgaan. De pianist is ziek geworden.
2: Ja.
0: Of is er heel misschien in de zaal...
2: Een dokter.
0: Iemand, ja, is er een dokter in de zaal die ook heel goed piano kan spelen. Nee, maar die dus van bladmuziek af kan spelen bijvoorbeeld. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om.
2: Ja.
0: En dan het liefst iemand die ook een klein beetje weet wat er gespeeld moet worden.
2: Mm-hmm.
0: Toen was er dus een gassie van een jaar of 20, geloof ik.
2: Mm-hmm.
0: En die zei, ik wil het wel proberen.
2: Ik doe dat wel.
0: En er bleek ook nog solo in het stuk te zitten.
2: En die heeft wel stoer.
0: Ja, heel stoer. En die heeft hij toen geïmproviseerd. En ongelooflijk. Fantastisch.
2: Als je dit zou kunnen, zou je dit dan doen?
0: Nou, hij
2: zou
0: moest
2: je ook, hand opsteken?
0: Hij moest door zijn vriendin, heeft zijn hand opgestoken, geloof ik.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, die zei van, ga dit nou maar doen. En ik denk dat je niet heel snel gaat roepen, ik kan dit, toch?
2: Ja.
0: Tenzij je echt zeker weet dat je het kunt.
2: Ja, ja, als je heel veel zelfvertrouwen hebt.
0: Ja, wanneer heb je dat nou? Goed, gaan we door naar de krantenkop die niet waar is. Dat is vandaag natuurlijk kop 2. Strooizout gebruikt om slakken te bestrijden. Nee, egels. Ja. Dat doen ze op een boerderij in Kolijnsplaat in Zeeland. Waar je ook heel lekker visje kunt eten aan de haven trouwens. Egels eten slakken natuurlijk. 10 egeltjes uit de opvang zijn gehaald om het probleem te bestrijden. En gaat hartstikke lekker. Iedereen tevreden, behalve de slakken dan.
2: Ja, lijkt me niet vrij.
0: Nee,
2: wist ga je dat egels slakken aten?
0: Nee, wist je niet.
2: Hey.
0: Die rennen niet zo snel weg, hè. Dus Mark, je hebt ze ook snel te pakken.
2: Is ook zo.
0: Ja, dus wat dat betreft ideale basis om nog eens wat te bestrijden. In je tuin. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel samen met het applaus gaat naar, hou je vast, voor Marco, Joke, Gerrit, Saskia, Manfred, Gieske, Rodi, Gea, Bert en Marcel. Gefeliciteerd.

0: Met Irene uit Heemstede.
1: Met Hans uit Landsmeer.
2: Ik ben Evelien
3: en ik kom uit Wormerveer.
4: Ik ben Caroline uit Oudorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:30 in Aalsmeer, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij een restaurant aan de Blokdijk in Weidenest is vannacht een grote brand uitgebroken. Het restaurant is verwoest door het vuur. Rond 4 uur ontstond er daar dus die grote brand. Ik praat erover verder met Wendy de Graaf, woordvoerder van de veiligheidsregio. Mevrouw de Graaf, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Is de brand al onder controle allereerst?
8: Nou, op dit moment is er nog geen seinbrand meestergegeven door de brandweer. Ze zijn er nog druk mee bezig. Dat komt ook omdat het pand wordt als verloren beschouwd, maar de laatste delen zullen door een kraan uit elkaar gesloopt moeten worden om zo bij de laatste brandhaarden goed te kunnen blussen.
7: Ja, flinke uitslaande brand. Dus zijn daar mensen gewond geraakt?
8: Nee, er is niemand gewond geraakt. Er was op dat moment niemand in het pand aanwezig.
7: En hoe heeft die brand daar dan kunnen ontstaan?
8: Ja, dat is op dit moment nog onbekend. Wat ik wel weet is dat de politie inmiddels al heeft gedeeld dat zij onderzoek gaan doen naar mogelijk brandstichting.
7: Ja, want er stonden daar leuzen op de muur geschreven. Kunt u daar iets over vertellen?
8: Nee, dat is mij verder niet bekend wat daar gestaan heeft. Dus daar heb ik ook geen informatie over.
7: Nee, maar de politie doet daar onderzoek naar. Komende uren zijn jullie daar nog druk waarschijnlijk met blussen.
8: Ja, dat klopt. Daar zijn we nog bezig druk met nablussen. Daarom blijft de N506 blijft ook nog eventjes afgesloten, omdat daar brandslangen over de weg heen liggen. Dat zal de komende uren nog wel even zo zijn.
7: Ja, verkeer moet dus omrijden. Is er nog gevaar op rook voor de omgeving bijvoorbeeld?
8: Nee, op dit moment valt het mee met de rook. Wel is er mogelijk stankoverlast van de brand. En daarvoor kunnen mensen hun ramen en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten.
7: Nou, mevrouw de Graaf was dat voor woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord over de grote brand in een restaurant in Weidenes. Het restaurant dat kan als verloren worden beschouwd en de politie doet onderzoek naar brandstichting. Ander nieuws is er ook, want bij een steekpartij in een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is gisteravond een dode gevallen. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie kreeg rond 7:30 de eerste melding dat er gestoken zou zijn.
9: De plaatsen troffen wij een aantal slachtoffers. We hebben direct ook medische zorg verleend. We hebben 3 slachtoffers aangetroffen, waarvan eentje helaas is overleden. De 2 andere slachtoffers die hebben we naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling.
7: Ja, er was even flink wat commotie daar. Korte tijd onrustig bij dat bedrijfspand ook nadat de politie kwam. Agenten met getrokken wapens hielden het pand onder schot.
9: We proberen de risico's natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en zo veilig mogelijk te werken voor onze collega's. En daar is het soms bij nodig dat we ons vuurwapen ter hand nemen.
10: Waren er op dat moment nog mensen binnen die eventueel gevaarlijk konden zijn?
9: Dat wisten we op dat moment natuurlijk nog niet. Nu is het gebied in ieder geval veilig genoeg om sporenonderzoek te gaan doen.
7: Ja, en dat heeft de politie dus de afgelopen nacht ook gedaan. Hoe dat nu ervoor staat, dat onderzoek, en of het al klaar is, dat moet nog blijken vandaag. Verslaggevers van ons gaan natuurlijk die kant op. De 2 slachtoffers die gewond raakten, die zijn naar een ziekenhuis gebracht. En ja, het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar ze moeten steeds vaker wachten, omdat volgens Liander het stroomnet te vol zit.
11: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
7: Ja, 3 jaar wachten op een laadpaaltje. Net beheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met liefst 50% stijgen.
6: Poeh, dat is wel pittig.
7: Dus iedereen wil.
6: Maar men is ook in paniek aan het aanvragen, heb ik begrepen. Hè?
7: Ja.
6: Je denkt,
7: oh ja,
6: als ik over 3 jaar wat nodig heb, kan ik beter nu aanvragen.
7: Alvast beginnen, ja.
6: En dan merk ik het wel als het helemaal zover is.
7: Ja, nou ja, of dat nou helemaal werkt, dat is de vraag. Het is gewoon geduldig wachten, denk ik. Vanaf hier nog 3 kwartier.
6: Jij zit natuurlijk in een nieuwbouwwijk.
7: Ja.
6: Hoe is dat allemaal gegaan? Was daar allemaal geen probleem? Iedereen gewoon een dikke inductieplaat en een warmtepomp.
7: Ja, een Perilex en een...
6: Wat is een Perilex precies?
7: Ja, weet ik ook niet. Oh. Dat is een bepaald stopcontact waar mijn keuken aankomt.
6: Nee, echt?
7: Ja.
6: Wauw.
7: Ja, en sindsdien doet hij alles elektrisch.
6: Wat heerlijk.
7: Maar wij konden er nog net gebruik van maken, denk ik. Dus we hadden mazzel. Als je mijn huis wil kopen.
6: Ga je het verkopen, ja?
7: Oh ja.
6: Maar nu alweer, Frankje?
7: Oh ja, luister nou.
6: 2 jaar.
7: Ja, ik woon er net 2 jaar, maar ja, het heeft wel een stroomaansluiting.
6: Ja, hey, kijk. Dus
7: misschien kan
6: ga je wel een beetje op de hei zitten met een zonnepaneel.
7: Ah, gezellig, met één zo'n gaspitje. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Ja, een wisselvallige dag staat er op het programma. Meerdere gebieden met buien trekken over ons land. En landinwaarts kan er soms wat onweer voorkomen. Koud is het niet, hoor. Het is een graad of 24 vandaag.
6: Ja, wat lekker, Frank. Dankjewel. Ja. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
1: Nou, wel 3 files al. Eentje op de A7 van Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit A van Hoorn en Purmerend. Net iets meer dan 5 minuten. Op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. 10 minuten, komt door wegwerkzaamheden. En op de N244 van Alkmaar richting Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk ook bijna 10 minuten.

0: Sandy Coast met True Love, That's a Wonder.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker of een akkerbouwer, een krantenbezorger, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag beginnen we de dag sportief met personal trainer Stijntje. Stijntje, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe laat begint de eerste les, Stijntje?
2: 7:00.
0: Oh, jeetje. Ben je wel een beetje op tijd dan?
2: Ja, zeker. Ja, ik sta eigenlijk al ter plekke.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, dus ik moet mijn bakfietsje nog even uitladen. Neem nog een slok koffie en daar ben ik er helemaal klaar voor.
0: Oké, en wat voor training is dit? Is dit mijn hele groep weer? Of wat gaat er gebeuren?
2: Dit is personal training. En dat is iemand die al, ik geloof 5,5, 6 jaar bij mij traint. En dat is een zwemmer. Een hele lange man van bijna 2 meter die heel goed naar me luistert. Dus dat is heel grappig. En dat doen we al elke week 5, 6 jaar met veel plezier.
0: Ja, en wat voor training staat er dan op het programma voor vandaag? Want de zwemmen hoef je hem niet te leren, dus begrijp ik.
2: Nee, nou ja, hij heeft net een vrij lange swim gedaan in het buitenland. Dus echt zo'n lange afstandszwemmer. Dus even kijken hoe het lichaam ervoor staat. Maar dan hebben we het over veel balans in de core, schoudertrainingen. Dus ja, het is eigenlijk een... Ik vergeet de benen ook nooit. Die gebruik je al binnen met zwemmen, maar... is natuurlijk wel een groot deel van je lichaam. Dus ja, het is eigenlijk een beetje full body... met de nadruk op bovenlichaam en core.
0: Ja, en om ervoor te zorgen dat de boel ook een beetje losgemaakt wordt... na een flinke zwemtocht waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja ook. En je moet ook wat meer conditie doen. Dus er zit ook nog een soort van killer conditieblokjes tussen. En dat wordt helemaal leuk, joh.
0: Ja. Is hij een genieter als het om stuk gaan gaat? Of is hij...
2: Goeie vraag. Ja, ik sta daarmee. Oh, je bedoelt hier ter plekke. Ja, kijk, ja. Een stuk gaan, denk ik. Ik denk gelijk aan die zwemprestaties.
0: Ja, nee, ik heb gewoon een trainer met jou heb ik het over, Stijntje.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, okay.
2: Iemand die gaat als het gaatje. Ja,
0: okay,
2: hoor, absoluut.
0: Dat goed. Mooi zo. En ja. Jij zelf dan? Heb jij, want jij bent natuurlijk zelf ook niet vies van een gek stukje sporten van tijd tot tijd. Soms denk ik, je gaat lekker op vakantie en dan blijkt dat je opeens met de fiets gaat. 6000 kilometer fietsen.
2: Juist.
0: Maar heb je zelf nog grote plannen de komende tijd?
2: Nou, ik doe nu net even rustig aan, want ik heb net de Mozart-marathon gelopen.
0: De Mozart-marathon?
2: Ja, hoor.
0: En wacht even, is het bij Salzburg in Oostenrijk?
2: Ja, zeker.
0: Mozart, de Mozart-marathon. En hoe gaat dit? Zijn daar liederen bij betrokken? Of hoe, heeft iedereen een gekke pruik op misschien?
2: Nou, ook niet. Er is zelfs
0: jammer.
2: Gewoon geen muziek bij betrokken. Nah. Geen publiek. Het is een ultra-trail in de bergen.
0: Oh.
2: Dus ja, weet je, het is
0: Het is geen marathon, of wel?
2: Nou, ook nog eens niet. Het is 45 kilometer in dit geval.
0: Het is 45 kilometer en er is geen muziek en het heet de Mozart-marathon. Goedemiddag.
2: Ja, maar wel heel veel eten, dus dat was het goede nieuws. Maar ik merk dat daar moet ik, als ik zulke afstanden heb gelopen... Je doet het ook omdat het allemaal onverhard is en heel veel hoogtemeters... doe je er echt 2 keer zo lang over dan een gewone marathon.
0: Ja.
2: En dat is ook heel normaal, maar dan ben je dus wel... lang onderweg en ik merk dat mijn lichaam dat moet daar ietsje langer in op een andere manier van bij komen dan een wegmarathon. Een wegmarathon loop ik 2-3 dagen moeilijk en dan ga ik weer.
0: Ja.
2: En hier denk ik, oh ja, ik wil eigenlijk alleen maar slapen en eten.
0: Ja, heerlijk
2: maar
0: ook trouwens.
2: Dat zal in de loop van deze week denk ik opknappen en dan ga ik, wat is mijn volgende uitdaging? Ik heb begin juli heb ik een 4-daagse fietstocht dwars door de Lage Landen.
0: Tuurlijk.
2: Van 700 kilometer. Dus.
0: Ach, lekker.
2: Ja,
0: dus altijd wat te doen. Altijd wat te doen in het leven van Stijntje. Ik zit in de tussentijd even beelden te kijken van die Mozart-marathon.
2: Ja,
0: dat
2: joh.
0: Is wel behoorlijk een beetje stevig qua klimmen en zo. Mensen lopen ook met stokken en zo. Heb je dat ook gedaan?
2: Zeker. Ja, ik loop ook met stokken. Ja, nee, dat heb je wel echt nodig. Omdat je echt best wel snel omhoog gaat.
0: Ja.
2: En ik heb naar beneden toe trouwens echt een ruk balans. Dus ik donder snel om.
0: Oh jee.
2: Ja, dus daarvoor zijn
0: die stokken ook
2: handig.
0: Ja. Maar hoe lang heb je erover gedaan dan? Over deze 45 kilometer?
2: Ik heb 8:20 over gedaan.
0: Ja, en toen was je er wel. Maar toen was je ook wel gesloopt.
2: Nou, gesloopt.
0: Wat was het warm? Hoe waren de condities?
2: 27 graden.
0: Och,
2: dus het
0: jeetje,
2: was inderdaad
0: ook nog.
2: Warm.
0: Ja. Brok heet, gaat verdarren, zeg.
2: Nee, lekker hoor.
0: Ja, want je hoort allemaal van die gekke verhalen over hitteberoertes en zo de afgelopen dagen.
2: Ja, heftig, hè?
0: Daar schrik je er toch ook wel van, of niet? Ook geoefende lopers en dergelijke, hè?
2: Ja, dus ik heb er echt ook over nagedacht. Want het is juist ook geoefende lopers. Hè, geoefend. Kijk, het kan getrainde en ongetrainde mensen gebeuren. Maar het is zoals ik er naar kijk, hè? Voordat ik gelinst word.
0: Het is ook
2: ervaring. In de zin van, kan je luisteren naar je lichaam? Weet je wanneer je moet stoppen? En zie je het verschil tussen diep gaan en, oh, dit gaat echt niet goed.
0: En over de grens gaan, ja.
2: Ja, kijk, er zijn ook mensen die kunnen gewoon echt slecht tegen warmte. En daar heb ik ook sporters tussen zitten. En die besluiten om niet te gaan. Dat vind ik heel verstandig.
0: Ja, dan moet je het niet doen.
2: Ja, ik ga goed op warmte, maar ik zou niet heel diep gaan op bijvoorbeeld een halve marathon met dit weer. Omdat ja, je weet, het is geen weer om een PR te lopen.
0: Nee, precies. Dat moet je gewoon op een ander moment doen.
2: Dat moet je op een ander moment. Nou ja, niks moet natuurlijk. Hè, want als je opgegroeid bent in Costa Rica, dan wacht je hierom. Maar ja. Dat is hoe. En ben je een beetje hitte getraind? Ga ook af en toe even lopen in als het warm is.
0: Ja.
2: En niet helemaal oplopen. Ja, maar het is, weet je, er gaan natuurlijk steeds meer mensen super bucketlist dingen, hè? Marathon.
0: Ja,
2: en het is echt een pittige belasting voor je lichaam. Het is gewoon ook niet voor iedereen altijd geschikt om te doen.
0: Nee. Je moet er echt wel goed voor trainen en je moet vervolgens ook wel een klein beetje weten wat je aan het doen bent. En niet alleen maar, toch?
2: Ja. Ga er gewoon niet onbezonnen in.
0: Nee.
2: En ik wil niet dat.
0: Ja, ga er gewoon niet onbezonnen in.
2: Nee,
0: dat is sowieso verstandig.
2: Goed.
0: Ik ga jou niet langer van je werk houden, Stijntje. Want over 10 minuten staat die boomlange zwemmer voor je neus. Waar de zweep overheen moet. Dus even de zweep in uitpakken en de kettlebells klaarzetten.
2: Dat kan gewoon met de blote handen.
0: Oh, ja. Maar ik wil je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: ELO, The Electric Light Orchestra met All Over the World. Ann?
1: Ja?
0: Er is ons beloofd dat er een beetje regen komt vandaag, hè?
1: Zo,
0: daar is beloofd, ja. Dat is ons wel beloofd.
1: Vanaf nu alleen maar, toch?
0: Ik heb ook zoiets gehoord. Of dat echt zo is, daar moeten we het over hebben. En ook of je je daarop voorbereidt. En hoe, dat hoor je zo.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
4: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
5: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
6: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
7: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
8: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Weidenes woedt vanochtend een zeer grote brand in een horecagelegenheid. Op het pand waren volgens de politie verontrustende leuzen aangebracht. De politie doet nu onderzoek naar brandstichting. Op beelden is het te zien dat het gaat om racistische teksten. Vanwege het blussen van die brand is de N506 voorlopig dicht, zegt de veiligheidsregio. En bij een steekpartij in Heerhugowaard is gisteravond iemand overleden. Twee anderen raakten gewond. Wat er vooraf ging aan die steekpartij, dat wordt nog onderzocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
13: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
12: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
14: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
12: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 3 files, eentje op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, 5 minuten. Een lange op de N9 van Den Helder richting Amstelveen, tussen afrit Egmond en Akersloot, 20 minuten. En als laatste op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urson Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
26: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Phil Collins met Dance into the Light. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege dinsdagochtend. Zou een beetje water aan moeten komen, maar is het al zover? Het is 2 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En dat je er ook bij bent. Ja, jongens, het wordt al best wel een week lang aangekondigd. Er komt regen aan.
2: Is niet waar.
0: Ja, het zou moeten gebeuren. Ik zit al de hele ochtend bij mijn radar te verversen en dergelijke om te kijken of dat ook echt een beetje onze kant op komt.
1: Ja.
0: Want in Noord-Holland lijkt het, zover ik kan zien, allemaal weer mee te vallen. Maar goed, het moet wel gebeuren. Maar ik vroeg me af, Frank, wanneer heb jij voor het laatst je gras gemaaid?
2: Nou, als je vraagt wanneer ik dat gedaan heb, weet ik het niet. Als je vraagt wanneer mijn vrouw voor het laatst het gras gemaaid heeft.
1: Je hebt toch laatst een grasmaaier gekregen?
2: Nou, ja.
0: Wat?
2: Ja.
1: Toch?
2: Maar dat was eigenlijk een verticutaire machine.
0: Ja, een verticutaire machine heb je
1: gekregen. Nee, vorig jaar.
0: Maar daarvoor? Nee, het jaar daarvoor.
2: Ja, toen ik 40 werd, kreeg ik een grasmaaier. Ja.
0: Daar waren we bij al.
1: Ja. Ja.
0: Maar, heel eventjes.
1: Gebruik jij nou?
0: Wanneer heeft Kim voor het laatst het gras gemaakt?
2: Ik denk vorige week of zo.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, hoezo?
0: Nou, omdat het dus gaat regenen.
2: Ja.
0: En dan kun je niet gras maaien.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oh, dat zou ik meteen even tegen Kim zeggen.
0: Ja.

0: Albert Hammond met It Never Rains in Southern California.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: In Weidenes is vanochtend vroeg rond 4 uur brand uitgebroken in een horecagelegenheid aan de Blokdijk. Aan de lijn heb ik woordvoerder van de politie Jan-Martijn Stout. Meneer Stout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is die brand inmiddels onder controle?
3: We hebben om 3:05 inderdaad melding van een brand binnengekregen bij een horecagelegenheid in Weidenes aan de Blokdijk. En de brandweer is druk bezig met het onder controle krijgen van de brand. En ik zie hier dat er rook gaat richting Oostblokker en Westwoud. Dus we raden ook mensen aan om daar de deuren en ramen dicht te houden.
0: Ja, maar dus om te zeggen dat het al volledig onder controle is, is nog een beetje te vroeg dus, als ik het goed begrijp.
3: Ja, dat is aan de brandweer om te vertellen.
0: Ja oké. Wat is er precies gebeurd daar? Want ik begrijp dat u brandstichting onderzoekt.
3: Ja, inderdaad. Wat er precies is gebeurd, dat gaan we natuurlijk nauwlettend onderzoeken. Maar in diverse media zijn ook teksten te zien die op het pand geklad zijn. En wij vermoeden dat de brand aangestoken is.
0: Ja, want die houden verband met elkaar, de tekst en de brand, denkt u?
3: Dat moeten we nog bekijken natuurlijk, maar dat is zeker deel van het onderzoek.
0: En wat zijn dat voor teksten die op de muur staan?
3: Nou, de teksten die ik gezien heb, die hebben een racistische inslag. Maar we moeten echt kijken of dat ook verband houdt met de brand.
0: Ja, maar in dit geval zou het dus ook uitgaan van brandstichting. Als ik het zo mag interpreteren.
3: Dat moet nog blijken. En vandaag komt de forensische opsporing sporen onderzoeken. En we zijn er serieus mee bezig.
0: Ja. Ons verslaggever Sjoerd Hilaris is onderweg daar naartoe. En daar gaan we zo meteen meer van horen. Maar dan meteen ook een andere vraag. U gaat ook over de regio Heerhugowaard. Daar is gisteren 1 persoon overleden bij een steekpartij en 2 personen gewond geraakt. Wat is daar precies gebeurd?
3: Gisteren om 7:55 kregen we een melding van een ernstig steekincident aan de Kolomstraat in het

0: industrieterrein van Heerhugowaard. Mijn collega's die troffen daar ter plaatse 3 slachtoffers aan. En helaas is 1 slachtoffer overleden. De andere 2 zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor medische behandeling. En we doen nu onderzoek op die plek om te kijken wat er exact gebeurd is en wie hier dan mogelijk verantwoordelijk voor is.
1: Ja, ik heb begrepen dat het pand ook onder schot gehouden is, of in ieder geval jullie zijn gewapend daarop afgegaan. Was er het vermoeden dat de dader zich nog binnen bevond op dat moment, of wat was de situatie toen?
0: Ja, bij zo'n ernstig incident nemen we natuurlijk geen enkel risico. En dat geeft ons dan ook de bevoegdheid om ons vuurwapen ter hand te nemen. Om ervoor te zorgen dat we een veilige werkruimte hebben en dat we mensen goed kunnen helpen.
1: Ja, weten we hoe het gaat met de 2 gewonden?
0: Nee, zij zijn momenteel nog in het ziekenhuis. En verder is dat voor de medici om te bepalen hoe het met ze gaat.
1: Ja, duidelijk. Goed, een hoop gebeurd is in Noord-Holland de afgelopen nacht en gisteravond. En ik krijg op dit moment te horen dat Frank, jij hebt meer informatie over de brand in Wijnes.
2: Ik zit mee te lezen met het incidentbericht van de veiligheidsregio. En die zeggen dat het zijn brandmeester is gegeven.
1: Oké, dan weten we dat ook. Zijn we ook weer op de hoogte. Dank politiewoordvoerder Jan-Martijn Stout over deze brand in Wijnes. En dan ook nog de situatie in Heerhugowaard. Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel de behoefte is tot wat getuigen misschien daar, hè?
0: Ja, zeker. En er zijn natuurlijk ook veel bedrijven omheen die mogelijk bewakingsbeelden hebben die ons onderzoek verder kunnen helpen. Of mensen die dashcambeelden hebben van de omgeving. En ook in Wijdenes zijn getuigen van harte welkom. En beelden zijn eenvoudig te delen via ons tipformulier op politie.nl.
1: Goed, dank u wel. Politiewoordvoerder Jan-Martijn Stout was dat over die brand in Wijdenes dus en de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard.

Dinner Party. Je luistert naar NH. Het is 8 minuten voor 7:30. Zometeen tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weer met Jan Visser. Komt de regen daadwerkelijk uit de hemel vallen? Je hoort het zometeen na

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Opa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
9: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwe Sloot.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 19:30 en op meer is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De brand bij een horecagelegenheid in Weidenesse is onder controle. Vanochtend vroeg brak er brand uit bij een restaurant daar aan de Blokdijk. De politie gaat nu uit van brandstichting.
13: Ja, inderdaad. Wat er precies is gebeurd, dat gaan we natuurlijk nauwlettend onderzoeken. Maar in diverse media zijn ook teksten te zien die op het pand geklad zijn. En wij vermoeden dat de brand aangestoken is.
12: Ja, die brand is dus aangestoken, vermoedt de politie. Op de muren zijn racistische teksten geschreven. De politie onderzoekt dus of ze verband houden met die brand. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel moest een naastgelegen paardenstal ontruimd worden. En ook was de N506, de provinciale weg daar, lange tijd afgesloten. Of die nu alweer open is, is nog niet helemaal duidelijk. De wachttijden bij de polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Veel verschillen dus. Vooral bij polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, zegt deze dokter.
14: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
12: Ook bij oogheelkunde zijn de wachttijden lang. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Bij een steekpartij in een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond een dode gevallen. Wat er precies gebeurd is, dat onderzoekt de politie nog. Het was na inval van de politie korte tijd onrustig bij dat bedrijfspand. Agenten met getrokken wapens hielden het pand gisteravond onder schot.
15: We proberen de risico's natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en zo veilig mogelijk te werken voor onze collega's. En daar is het soms bij nodig dat we ons vuurwapen ter hand nemen.
5: Waren er op dat moment nog mensen binnen die eventueel gevaarlijk konden zijn?
15: Dat wisten we op dat moment natuurlijk nog niet. Nu is het gebied in ieder geval veilig genoeg om sporenonderzoek te gaan doen.
16: Ja, dat was een fragment van gisteravond. Wat er uit dat sporenonderzoek is gekomen, dat is nog niet bekendgemaakt. De twee slachtoffers die naar een ziekenhuis moeten, ook daar is de toestand nog niet van duidelijk. Basisscholen komen steeds vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zitten, die kunnen terecht bij het Jeugdeducatiefonds.
17: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
16: Ja, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdrage aan schoolreisjes, excursies en een schoolkamp. Gemiddeld is dat zo'n 1400 euro per aanvraag. Ja, dan ga ik ineens over het weer praten. Dat is altijd een beetje ingewikkeld. Maar vandaag start het KNMI met de nieuwe hittekrachtindex. De index is een manier om de impact van hitte aan te geven. Hoe hoog die is, hangt af van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de wind en de zonnestraling. Zo kan 25 graden de ene dag prima aanvoelen en de andere dag helemaal niet lekker zijn. En de hittekrachtindex die is vanaf nu te vinden in de app van het KNMI.
18: Ik ga met angst en beven hier naar vragen bij Jan Visser.
16: Ja, ik heb ben benieuwd. Ik vind dit ook doodeng.
18: Ja,
16: gauw door. Ja. Ja, met de billen bloot dan maar.
18: Ja.
16: Jan, klopte het wat ik zei?
19: Ja hoor, Bar. Ja, het klopt, Frank.
18: Gelukkig maar. Dat scheelt dan weer. Jan, vinden we het ergens op slaan? Sluit jij nog even af, dan kan ik gewoon naar de
16: Heer
18: met Jan.
16: Ja, anders kunnen we niet. Wacht even. Meer precies. Nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Precies. Dan mag ik namelijk naar Jan Visser voor het weer. En de hittekrachtindex of iets dergelijks. Wat was nou de hittekrachtindex? Ja, zo heet het echt. Jan, wat is dat precies?
19: Ja, goedemorgen, Pieter.
18: Goedemorgen, sorry
19: Frank,
18: hoor. Ja.
19: Han. Ja, dat is een manier. Kijk, je weet het zelf eigenlijk al een klein beetje. Ja. Soms is het 25 graden en is de lucht droog en dan voelt het lekker aan. En een andere keer is het 25 graden en is de luchtvochtigheid aanmerkelijk hoger. En dat doet het benauwd aan.
18: Was afgelopen zondag, hè?
19: Ja, bijvoorbeeld.
18: Afgelopen zondag toen stond ik langs een sportveld en alle sporters gingen echt stuk voor stuk helemaal kapot door de hitte. Terwijl het was 24 of 25 graden. Maar
19: ja, het was helemaal niet zo warm.
18: Nee.
19: Maar goed, het is, je zag het ook bij de verschillende halve en hele marathons die door het land zijn gelopen. Waarbij veel mensen onwel zijn geworden.
18: Ja.
19: Ja, dat soort omstandigheden zijn van belang natuurlijk.
18: Maar hoor ik een voorzichtig positief geluid van jou, Jan Visser, over de hittekrachtindex?
19: Ja hoor, want het is, ik vind het wel best wel een goed initiatief. Want ik krijg daar ook wel eens wat vragen over. Want mensen zeggen ook wel van 25 graden, maar hoe voelt het dan aan?
18: Ja,
19: En dat is vooral voor mensen met gezondheidsklachten. COPD en zo is het bijvoorbeeld van belang. En dan is die hittekrachtindex, die vind ik op zich, vind het eigenlijk nog belangrijker dan bijvoorbeeld een code geel.
18: Okay.
19: Want dat is meer een waarschuwing.
18: Ja.
19: Er kunnen buien optreden. En veel mensen die beschouwen code geel als zoekdekking. Nou, dat is een beetje overdreven.
18: Ook een beetje veel van het goede.
19: Daarom. Ja. Maar dit vind ik wel op zich wel een prima initiatief.
18: Okay. En is deze index dan 1 tot en met 10 of zo? Waarbij 10 een heel hoge hittekrachtindex is? Of weet
19: je
18: dat
19: dan? Je moet hem zelf nog even goed nader bestuderen.
18: Frank zit in de tussentijd te zoeken, toch? Of niet? Ja. Op de hittekrachtindex?
16: Oh, ik zie alleen maar die code geel. Zoekdekking. Wacht even. Ik moet even uitzoeken. Wacht even.
18: We gaan dit helemaal tot de bonen uitzoeken.
19: Ja, hij verschijnt in ieder geval in de weer-app van het KNMI.
18: Oké, laten we dan eventjes gewoon naar vandaag gaan. Wel code geel ook inderdaad, maar zoekdekking, Jan?
19: Nee, ik zoek geen dekking. Het is zo dat het vanochtend, we hebben te maken met een lage drukgebied. Dat bevindt zich ten noordwesten van de Britse eilanden. Dat bracht gisteren daar al plaatselijk regen van betekenis. Hier en daar meer dan 30 millimeter. En dat konden ze ook wel gebruiken trouwens. Gezien ook de droogte en de hitte van de laatste tijd. Nou, dat hele systeem, of althans de fronten ervan en de bijhorende storingen in de bovenlucht, die bepalen vandaag het weerbeeld bij ons. Vanochtend, we hebben de afgelopen nacht een passage gehad gehad van een zwak warmtefront. Hier en daar een spatje, maar verder gebeurde er weinig. Maar de wolking is inmiddels wel toegenomen, dikker geworden. En er wordt hier en daar al wat lichte regen gemeld of een bui. Sint Pancras smelt bijvoorbeeld al wat regen. Dat is het beeld voor de ochtend. Vrij veel bewolking, plaatselijk wat regen of een bui. En dan vanmiddag komt aan de voorzijde van een koufront, dat op zichzelf niet zo heel actief is, maar aan de voorzijde ervan ontstaat ook door kou in de bovenlucht een actieve storing. En die trekt vanmiddag met forse regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over ons land. En dus ook over onze provincie. Het zijn wat geclusterde buien, dus het kan enige tijd flink regenen. Het is niet zo dat ze heel lang blijven hangen. Op het eind van de middag en in de avond zijn de buien weer grotendeels vertrokken. Maar ze kunnen plaatselijk neerslag van betekenis gaan brengen. En onweer uiteraard ook. Kleine kans op wat hagel en windstoten. Maar de meest actieve gebeurtenissen zitten boven het noordoosten. Want daar wordt het nog 25 graden. En bij ons komt de maximumtemperatuur uit op 21 graden. En het is wel een beetje benauwd vandaag, ja, maar niet al te. En er is niet veel wind. Wind speelt trouwens ook een rol bij het index natuurlijk. En de wind is zwak tot matig uit het zuiden. Nou, morgen dan hebben we een ochtend met een paar buien. Ook met kans op onweer aan de kust. Zeewater begint een rol te spelen. De wind is zuidwesten en matig. Morgenmiddag is er af en toe wat zon. Later kan er wat regen vallen. En morgenavond krijgen we dan te maken met de fronten van een nieuwe actieve oceaandepressie. En gaat het opnieuw regenen. En verder wordt het morgen zo rond de 19 tot 20 graden. Bij een toenemende wind aan de kust tot vrij krachtig uit het zuidwesten.
18: Oké, duidelijk. Er komt dus wel wat water aan. Maar het hoeft niet overal ook echt veel te zijn, als ik het goed begrijp. Hè? Maar de geclusterde buien kan ook betekenen dat zij je voorbij gaan.
19: Ja, klopt. Ja. Het is wel een vrij gesloten front, hoor. Maar de intensiteit van, ja, goed, het woord buien zegt het al, dat is ook de ene plaats meer en de andere plaats minder.
18: Oké, parapluutje op de pak. En dan gaan we zo meteen eens even verder kijken hoe lang we die nog nodig hebben. Goed, Jan?
19: Ja, gaan we doen.
18: Tot straks.
19: Tot straks.
18: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: Op 8 plekken. We hebben 8 files en je krijgt de langste 3. Allereerst die op de A7, Zaanstad richting Horen, tussen Purmerend Noord en Horen, 10 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, ook 10 minuten. En op de N242, Middenmeer richting Alkmaar, sta je vast tussen Herengewaard en de aansluiting met de A9, ook 10 minuten, komt door wegwerkzaamheden.
18: Zometeen jouw kansen op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na Fiction Factory met Feels Like Heaven.
21: Goedemorgen.

0: Catch My Disease.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies, helemaal 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je ook maar enig idee hebt waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Hartstikke leuk als je daar naartoe kunt gaan met z'n tweetjes. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Hiermee worden je handen weer soepel.
0: Hiermee worden je handen weer soepel.
4: Hiermee worden je handen weer soepel.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor Dierenpark Blankendaal.
4: Hiermee worden je handen weer soepel.
0: Hiermee worden jouw handen weer soepel. Gewoon even die telefoon pakken en dat nummer draaien. 088-850-5152. En erachter komen of je het een beetje bij het goede eind hebt. Hè? Dat is de enige manier om die kaarten te winnen. En denk erom niet gaan zitten bellen stiekem via WhatsApp. Maar doe dat gewoon even keurig, strak en netjes met de telefoon. Want op die manier kan ik je hier in de uitzending krijgen. Want je moet wel in de uitzending komen natuurlijk. En kijken of je het goed hebt om die kaarten te winnen.
4: Hiermee worden je handen weer soepel.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo.
5: Goedemorgen, Pieter. Ja. Met Frank Sleutelberg.
0: Frank Sleutelberg uit...
5: Heemskerk de Broekpolder.
0: Kijk, prachtig. Mooie plek, hè?
5: Ja, wat leuk dat je me belt.
0: Ja, nou, insgelijks. Wat kan ik voor je doen? Wat denk je dat het antwoord is?
5: Nou, ik denk dat het vaseline is wat Dario heeft gezegd.
0: Eens even kijken of je gelijk hebt, hoor. Ach, nee, hij is niet goed. Balen, volgende keer beter, hoor.
5: Helaas, pindakaas. En ik wens jullie een leuke dag.
0: Dankjewel.
5: En misschien tot morgen weer.
0: Joe, doei, doei.
5: Doe je best, man.
0: Doei.
4: Hiermee worden je handen weer soepel.
0: Dat is echt de gezelligste bellen die ik in jaren aan de lijn gehad heb. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Nou, ik ben minder gezellig, denk ik.
0: Wat is je naam?
6: Handcreme.
0: Wat zei je?
6: Handcreme.
0: Je zegt handcreme. Wat is je naam?
6: Hans, sorry.
0: Hans, minder gezellig Hans. Laten we eens even kijken of je gelijk hebt.
4: Handcreme.
0: Handcreme is helemaal goed, Hans.
6: Nou, wat goed.
0: Ben je dan wel wat vrolijker? Dat scheelt misschien. Twee kaartjes voor Dierenpark Blankendaal zijn voor jou, Hans.
6: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk. Wie ga je meenemen? Weet je dat al?
6: Ja, Hans is hier voor mij.
0: Ach, wat gezellig. Ik wens jullie heel veel plezier met z'n tweetjes.
6: Ja,

0: G-Night met Mr. Big Stuff.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en deze locatie is natuurlijk Weidenest deze ochtend, waar vanochtend vroeg een brand is uitgebroken. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Nou, ik sta nu op een kleine 10 meter van het restaurant af. Een Grieks-Italiaans-Turks restaurant met de naam Ora. Ja, in principe is het dak zit er nog redelijk op. Je kan het woord restaurant nog zien. Er staat welkom. De brandweer is op dit moment nog druk bezig met een hoogladder om te blussen. Er komt nu ook, moet ik eventjes opzij gaan, een grote tractor aan. Die waarschijnlijk wat spullen die hier ingestort zijn, om die alvast weg te halen. Ja, Frank zei het al in het nieuwsbulletin. Hè, een grote brand vannacht in het restaurant hier. Restaurant en café. En de politie die vermoedt inderdaad dat het te maken heeft met opzet. Ik kijk eventjes naar de gevel en daar staat op oprotten. En daar staat aan de andere kant ook oprotten. En dan staat er een verschrikkelijk lelijk scheldwoord. Een ziekte met daarachter misschien de afkomst van de eigenaren. Die ik overigens het net weg zag lopen. Die niets willen zeggen dat ze ook meerdere panden hebben. Ja, dan loop ik er eventjes omheen en dan zie ik ook dat de rook, die komt er, daar komt er nog veel van af. Die gaat richting Oosterblokker, die kant op. En dan draai ik me nog eens eventjes om en dan loop ik eigenlijk even om het pand heen. Als dat mag, ik kijk even om me heen, want dan staat hier nog veel brandweer en politie. Ja, de achterkant is volledig ingestort. Je moet je voorstellen, je kan een beetje naar binnen kijken. Het is een soort serre-achtige omgeving aan de zijkant. Alles is daadwerkelijk ingestort aan de achterkant en niets meer van over, Pieter.
0: Ja, het is een vreselijke situatie, kan ik me voorstellen. Ik hoorde dat N506 ook was afgesloten. Is dat nog steeds het geval?
3: Ja. Ja, toen ik aankwam was de ene kant van de N506 afgesloten. En ook de andere kant van de N506 is afgesloten. Dan heb je het over een, laten we zeggen 2-3 kilometer. Dus je gaat richting Westwoud, die is afgesloten. En als je van Westwoud richting, Horen moet, is die ook afgesloten. Ik loop er nog heel eventjes een klein beetje omheen. En nu loop ik echt in de rook. En dat voel ik ook aan mijn ogen. Ik wil het toch eventjes zien. Ja, het is een... ik word nu ook door de brandweer naar de andere kant toegewezen. Je kan aan de achterkant zien, het is totaal verwoest, Pieter. En aan de voorkant zie je alleen nog de vlaggetjes van een Italiaans, Grieks en Turkse restaurant.
0: Ja, dankjewel. Verslaggever Sjoerd daar in Weidenest. Daar woedde vannacht een brand bij de horecagelegenheid aan de Blokdijk.
1: De ontbijttafel.
2: Van 6 tot 10.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Restaurant Black Olive.
11: Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
16: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
17: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
18: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De grote brand in Weidenesse is onder controle. Vannacht brak er brand uit daar in een restaurant. De politie denkt dat hij is aangestoken. Op de muur zijn racistische leuzen gekalkt. Bij een steekpartij in Herugowaard is gisteravond iemand overleden. De politie onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is. De steekpartij was in of bij een bedrijfspand. En de wachttijden bij ziekenhuizen die blijven oplopen. Bij sommige polyklinieken moet je meer dan een jaar wachten voor je geholpen wordt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
21: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
20: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
1: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft.
20: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 9 files hebben we en je krijgt de langste 3. Allereerst hier op de A7, Zaanstad richting Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen een kwartier vertraging. Komt door een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht. Ook file op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Nog 5 minuten, komt door wegwerkzaamheden. En het langste in de file sta je op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514, 40 minuten.
22: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
26: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
27: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
26: Echt?
27: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
28: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
32: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
33: De ontbijttafel
34: met Pieter Kok.

0: Boyzone met A Picture of You. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege dinsdagochtend. Er komt water aan. Er is al een spatregen gemeld in Sint-Pancras. Het is 2 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, de grote vraag is natuurlijk, waar gaan wij kijken?
2: Waar gaan we kijken?
0: Ja, waar gaan we kijken? Ja, ik hoor niet anders dan... Kijk, we gaan niet naar Amerika zelf, natuurlijk.
1: Oh, nee. Het WK.
0: Ja, het WK. Natuurlijk heb ik het over het WK.
2: Ja.
0: We gaan ergens kijken. Ik hou heel erg van thuis kijken.
2: Oh ja, ben jij thuis kijken?
1: Vind ik ook leuk?
0: Ja, maar ik kan ook wel kroeg kijken ook wel waarderen.
2: Oh, dat is ook leuk, hè?
0: Ja,
2: dat vind ik wel.
1: Dat vind ik heel leuk. Maar dan vind ik wel dat we even met de hele kroeg moeten afspreken... dat we dus alleen naar dat ene scherm kijken. En dat niet mensen even stiekem op hun telefoon gaan kijken. Want daar word ik echt kwaad van. Dat had ik de vorige keer.
0: Maar wat gingen ze op hun telefoon zitten kijken dan?
1: Ja, dan ging, want dat was eerder.
0: Eerder?
1: Ja, dat liep voor. En dan gingen ze op hun telefoon kijken. Omdat ze toch even wat eerder wilden weten.
0: Echt?
1: En dan gingen ze juichen. Ja,
0: dat moet je niet doen. Dat is vervelend, zeg.
1: Ja, dat vond ik echt niet leuk.
0: Nee.
2: Ik ben tegen meldpunten, maar je zou
0: je er wel even op zeggen.
1: Dat is echt niet leuk. Het is helemaal mijn kroegervaring verpest de vorige keer.
0: Ik weet dat op de 20e Nederland tegen Zweden speelt.
2: Ja.
0: En dat weet ik omdat mijn zoon de 21ste jarig is en dat de 20e viert.
1: Ah, leuk.
0: En heeft alle mensen die hij heeft uitgenodigd, wat echt krankzinnig veel mensen zijn. Heeft hij beloofd dat we dat op een groot scherm gaan kijken?
2: Wat leuk!
0: Maar ik heb geen groot scherm. Dus ik weet het niet. Die ga ik in ieder geval thuis zien. Met een beetje mazzel in de tuin.
1: Heeft niemand een beamertje?
0: Nou ja, daar moet ik een beetje naar op zoek gaan. Ben
1: dat moet hij toch lekker doen?
0: Nou ja, hij is veel beter in het bedenken en organiseren. Of althans, en iedereen uitnodigen.
1: Dan mag jij het feest uitvoeren?

0: Maar voor twee extra mensen is toch nog wel een beetje ruimte, toch?
1: Ja, nee, jullie zijn zeker welkom. Komen jullie kijken.
2: Gezellig,
1: ja.
2: Leuk. Wij kijken.
1: Nederland, Zweden, ja. Dan mag je alleen op je telefoon in de tussentijd.
0: Als het zomaar een beetje groot is.
1: Nee, het is, ja, dat kan ik nog niet beloven. Ik kan mijn grootste tv buiten zetten. Ik kan er twee buiten zetten.
2: Oh, dan krijg je dat te gedoe met de buren. Toch? Dat je voorloopt op de buren. We moeten wel binnenkijken. Pot dicht, gordijnen dicht.
1: Nee.
2: Anders worden spoilers, jawel.
1: Nee, maar ik zorg gewoon dat wij gewoon voorop lopen.
2: Maar hoe zorg je daarvoor?
1: Gewoon doordat ik dat gaat allemaal...
2: satellieten, allemaal
1: toestanden.
2: Hoog.
1: Nee, dat gaat helemaal goed komen.
2: Voor.
1: Nee, het is niet cast. Ik heb gewoon zo'n Ziggo-boxie. Dat komt helemaal goed aan.
0: Nee, Piet.
1: Niet zoveel stress.
0: We moeten erheen.
2: Daarheen?
1: Ja, daarheen gewoon.
0: Dan zijn we altijd als eerste.
1: Ja, dan ben je als eerste, ja.
0: We doen
1: kan niet eerder
0: daar.
1: Dan dat. Nee, dat kan ik niet betalen.
0: Jammer.
1: Dat komt ook doordat James 80 mensen heeft uitgenodigd voor zijn verjaardag.
2: Wat erg.
1: Gek geworden.
2: Je mag gewoon nee zeggen, hè?
1: Ja, dat is nu een beetje te laat.
0: 82, hè?
1: Oh ja, 82. Echt gezellig dat jullie ook komen, jongens. Wat een sfeer.

0: De Beatles met A Ticket to Ride.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: We moeten het hebben over de wachttijden in de zorg in Noord-Holland. Die lopen namelijk enorm op. Vooral bij de maag-, darm- en leverzorg, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen in Alkmaar, Horen, Haarlem en Hilversum kwamen zelfs uit op wachttijden van meer dan 100 dagen voor een afspraak met een specialist. Ook Monique Wegreef uit Grotebroek, die stond lang op de wachtlijst. En ik heb Monique aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe lang stond jij op een wachtlijst dan, Monique?
3: Ik denk dat ik de langste was, denk ik, ruim een half jaar.
0: Ja, en dat is al eventjes geleden, geloof ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat was in 2015, dus dat is even terug.
0: Ja, en waarom stond jij op die wachtlijst?
3: Ik heb de ziekte van Crohn. En er was een groot...

0: stuk van mijn dikke darm was ontstoken en dat moest verwijderd worden.
1: Ja, best een pittige operatie natuurlijk. Maar ja, dat duurde vervolgens zo lang. Doordat die wachttijd opgelopen was, is dat probleem ook erger geworden, toch of niet?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb best wel een ernstige kroon ook.
1: Ja.
0: Dus ik heb ook echt wel... uiteindelijk is het wel een spoed geworden. Dat de arts op zondag terug moest komen om mij te opereren.
1: Ja, voor de mensen die het niet weten, wat is die ziekte van Crohn precies?
0: Dat is een chronisch ontstoken verteringsstelsel.
1: Ja, precies. En soms moet daar dus daadwerkelijk geopereerd worden. En als daar wat meer haast bij is dan normaal, dan is zo'n wachtlijst eigenlijk iets om nog meer buikpijn van te krijgen, om het zo maar te noemen.
0: Nou, eigenlijk wel, ja.
1: Ja. Hoe is het nu met die wachttijden? Heb je daar nog steeds mee te maken ook?
0: Ja, zeker. Het is voor mij eigenlijk een standaard iets geworden. Ik neem het de ziekenhuis ook zeker niet kwalijk, hoor. Maar je merkt gewoon echt wel dat je met elk onderzoek moet je eigenlijk best wel lang wachten.
1: Ja, in jouw geval helaas, en heel vervelend natuurlijk, dat ook vaker voorkomt. Maar daardoor heb je er ook specifiek vaker mee te maken. Het is niet zo dat ze inmiddels weten wie je bent en dat ze denken, daar moet eventjes een beetje vaart voor gemaakt worden of zo.
0: Jawel.
1: Oké.
0: Bij mij, ik moet wel zeggen, ik heb wel het geluk dat ik echt dat ze me heel goed kennen. En dat ik eigenlijk vrijwel snel op een spoedlijst gezet word.
1: Ja.
0: Maar dan duurt het nog een maand à 2 maanden.
1: Ja. Heb jij enig idee hoe dit komt als je dat zo in de ziekenhuizen het reilen en zeilen ervaart daar?
0: Nou ja, wat ik heb begrepen is dat de MDL-artsen die gaan veel met pensioen op het moment. En daar komt een jonge garde voor terug. Je merkt nu toch wel dat het ook een trend is dat het geen fulltime willen werken. Dus ja, je hebt wel MDL-artsen, maar die werken allemaal part-time.
1: Ja, maag-darm-leverartsen inderdaad.
0: Ja.
1: Er zijn eigenlijk minder uren door artsen om te vullen, om het zo maar te noemen.
0: Ja, en ik heb wel het idee, maar dat is een aanname, dat de patiëntengroei ook wel inzet, zeg maar. Dus ja. Vooral binnen de Crohn en colitis wordt het wel meer, ja.
1: Ja, we hadden het er net al eventjes over. Maar kun je er eigenlijk zelf iets aan doen? Jij zegt, ze kennen me inmiddels zo goed dat ze er snel een spoedbehandeling van maken, omdat ze weten dat het nodig is bij mij. Maar helpt het ook als je met de vuist op tafel slaat? Of werkt het zo allemaal niet?
0: Ik heb wel... tuurlijk. Je moet aan de lijn blijven hangen. Blijven zeggen van, het gaat niet. En wat kan ik doen? En dan word je in de tussentijd word je wel echt met zware medicatie word je een beetje onderhouden, zeg maar. Ja.
1: Maar blijven bellen dus, bedoel je, met aan de lijn blijven hangen?
0: Ja, blijven bellen. En als het echt niet meer gaat, dan naar de spoedeisende hulp. Dat is eigenlijk wat dan nog helpt.
1: Ja, de zorgverzekeraars, we zien de reclames en die horen we ook allemaal voorbij komen. Die adverteren vaak met dat ze aan wachtlijstbemiddeling doen, et cetera. Heb je daar wat aan?
0: In mijn geval niet.
1: Nee.
0: Ik heb het geprobeerd, maar dan gaan ze kijken naar de dichtstbijzijnde ziekenhuis waar het snelst plek is.
1: Ja.
0: Nou ja, ik zit niet meer bij een streekziekenhuis, ik zit echt bij een academisch ziekenhuis. Ik ga niet in mezelf laten opereren in een ziekenhuis waar ze mijn dossier niet kennen. Dus in mijn geval heb ik er niet zo heel veel aan.
1: Nee, kan ik me voorstellen. Hoe probeer je de moed erin te houden dan op deze manier, Monique?
0: Doorgaan.
1: Ja.
0: Ja, het maar gewoon voor lief nemen. En dat kost je denk ik het minste energie. En natuurlijk, ik heb ook wel mijn baalmomenten en mijn wanhoopmomenten. Maar over het algemeen... gewoon maar voor lief nemen en dan denken van uiteindelijk komt die datum er wel.
1: Ja, want je zei er net ook wel van, je bent op zich wel positief. Als je geholpen wordt, word je goed geholpen dus.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker weten. Het is alleen lang wachten erop.
1: Ja, vervelend, boos en een beetje wanhopig ook soms, kan ik me voorstellen.
0: Ja, zeker. Ja, zeker weten, ja.
1: Hoe is het nu met je, als ik het vraag mag?
0: Het kan beter. Ja, okay. Nu zit ik ook weer met wel veel buikpijn. Waarschijnlijk niet door de Crohn. Maar ik ben nu door de MDL-arts ben ik doorgewezen naar de pijnpolie. En dan moet je weer wachten.
1: Weer wachten en dan mag je daar weer bij het volgende loket en dan blijven bellen. En,
0: eigenlijk wel.
1: Vervelende situatie. Maar dank dat we toch even mochten bellen vanochtend.
0: Geen probleem, helemaal geen probleem.
1: Monique Wegereveld staat uit grote broek over die enorme wachttijden waar ze mee te maken krijgt in haar behandeling van de ziekte van Crohn.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
11: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8:30. In Zuidermeer is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen bij een restaurant in Weidenes. Vannacht brak daar een grote brand uit bij de horecagelegenheid De Blokdijk. De politie die gaat uit van brandstichting, omdat er racistische leuzen op de muur zijn gekalkt. Deze buurman, in gesprek met verslaggever Sjoerd Hilarius, kan het eigenlijk amper geloven.
15: Net de eigenaar, prima, net restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
16: Want, ja, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest.
15: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
14: Ja, het was flink schrikken dus daar. Niemand raakte gewond bij de brand. Wel moest een naastgelegen paardenstal ontruimd worden. Wegen in de omgeving zijn nog altijd afgezet. Wanneer die weer opengaan is nog niet duidelijk. Vandaag staat in de rechtbank in Alkmaar een 20-jarige verdachte van de explosie en brand in een wooncomplex in Herugowaard terecht. Hij wordt vervolgd voor het veroorzaken van een grote explosie. Verslaggever Frank Veenhof volgt die zaak vandaag.
17: Ja, was het een bewuste aanslag of een ongeluk? Begin april vorig jaar was er een grote explosie en brand in een wooncomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. En een 20-jarige verdachte uit Spanbroek is volgens het OM verantwoordelijk voor de ramp die toen ontstond. En hij zou namelijk 2 cobra's op een jerrycan vol benzine hebben geplakt en die hebben aangestoken. Waarom hij dat heeft gedaan is nog niet bekend. Zelf ontkent hij namelijk alle betrokkenheid.
14: Ja, bij de explosie en de brand die daarna ontstond in het appartementencomplex raakten 4 appartementen zwaar beschadigd. 5 mensen raakten licht gewond. Meer dan 70 bewoners moesten hun huis verlaten. En 6 huisdieren kwamen om het leven. Bij een steekpartij in een bedrijfspand in Herugowaard is gisteren een dode gevallen. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. Het was ook even onrustig rondom dat bedrijfspand direct na de melding. Agenten met getrokken wapens hielden het pand onder schot.
4: We proberen de risico's natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en zo veilig mogelijk te werken voor onze collega's. En daar is het soms bij nodig dat we ons vuurwapen ter hand nemen.
15: Waren er op dat moment nog mensen binnen die eventueel gevaarlijk konden zijn?
4: Dat wisten we op dat moment natuurlijk nog niet. Nu is het gebied in ieder geval veilig genoeg om sporenonderzoek te gaan doen.
14: Ja, dat was een fragment van gisteravond laat. Ze hebben een groot deel van de nacht onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Twee slachtoffers zijn in ieder geval nog naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat is ook nog niet duidelijk. En er zijn nog steeds geen verdachten aangehouden. Vandaag begint het KNMI met een nieuwe hittekrachtindex. Die index is een manier om de impact van hitte aan te geven. Hoe hoog die is, hangt af van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de wind en de zonnestraling, alles bij elkaar dus. Zo kan 25 graden de ene dag prima aanvoelen, zeggen kenners, en de andere dag helemaal niet prettig zijn. Nou, dat weten we allemaal wel. De hittekrachtindex is vanaf nu te vinden in de app van het KNMI. Het is dan een getal tussen de 0 en de 10. En het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting, ook thuis vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten. Ook omdat volgens Liander, ja, dat verhaal hebben we vaker gehoord, het stroomnet vol is.
18: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen. En in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
14: Ja, netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Ze schijnen ook geschrokken te zijn van de aanvraag van dat hele grote scherm ergens in Westzaan.
19: Dat is gewoon gemeen.
14: Denk je dat hij het aan kan?
19: Ja, is eenmalig.
14: Ja.
19: Dat scherm staat al in de woonkamer bij mij. Dus dat is al aan. Maar en daarbij, als die aan is, dan hoef ik voor de rest ook geen verlichting meer aan in de woonkamer. En dan kan ook een deel van de straatverlichting
14: precies,
19: uit.
14: Precies, dan kan het dorp eigenlijk alles uitzetten ook.
19: Dan is dat, je kan iedereen gewoon de krant lezen in zijn huis, hoor. Ja.
14: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
19: Jan, hoe staan we ervoor in de provincie? Want daarnet een klein beetje water uit de lucht in St. Pancras, maar misschien is dat inmiddels wat meer geworden al overal.
20: Nog niet heel veel, maar er zijn wel een paar buitjes actief. Het is wat actievere buien zitten, vooral boven de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland, Domburg, waar het nu wat droger is. Dat had 5 mm net. Er wordt ook onweer gerapporteerd, ook in België trouwens. En dat eerste gebied met buien, dat zal in de loop van de ochtend over onze provincie trekken. Dus met andere woorden, nu op de meeste plaatsen op een enkele bui na nog droog. Hier en daar ook even wat zon, dat is niet veel. Maar in de loop van de ochtend wordt de kans op buien dus groter. Een tweede, veel actievere buienzone zit nu boven Calais en het zuidoosten van Engeland. En die bereikt ons vanmiddag. En dat zijn clusterende regen- en onweersbuien die lokaal flink kunnen doorpakken, uitpakken, hoe je het ook wilt zeggen. En de zwaarste buien trouwens in het noordoosten. Daar schijnt nog enige tijd de zon en loopt de temperatuur op naar 24 tot 25 graden. Ik bedoel dus Groningen en Drenthe. Ook bij ons kunnen het dus om forse buien gaan. Vanavond trekken de buien weg. De temperatuur komt uit op maximaal 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag nauwelijks wind en vanavond gaat de wind uit het westen waaien. Morgen een dag met af en toe zon, maar ook enkele buien aan de kust met kans op onweer. Maar in de middag wat meer zon en later weer een buienkans. En morgenavond neemt op de nadering van het frontensysteem van de nieuwe, behoorlijk actieve depressie bij Ierland-Schotland, die op donderdag boven oost van Schotland wordt verwacht, dus boven de Noordzee, neemt morgenavond de kans op regen weer toe. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 19 tot 20 graden. De dagen daarna blijven we beneden de 20 graden. Dus donderdag en vrijdag. Donderdag ook veel wind uit het zuidwesten. Morgenavond al langs de kust af en toe een krachtige wind al. En ook op het IJsselmeer windkracht 6 uit het zuidwesten. En vrijdag nog buienkansen en in het weekeinde niet helemaal droog. Maar toch wel, over het algemeen ziet het er wat minder nat uit.
19: Oh ja.
20: En zien we ook de temperatuur zeker vanaf zondag weer wat oplopen.
19: Oké, dus er komt alweer een einde aan deze wat nattere periode, als ik het zo mag zeggen.
20: Ja,
19: het
20: duurt niet erg lang, hè, deze natte periode. Want als je kijkt vanaf het weekend, nou ja, er kan nog een enkele bui vallen. Maar lang duurt het niet. Maar op de lange termijn moeten we nog even afwachten hoe het zich verder ontwikkelt.
19: Oké, het is nu niet zo dat je zegt, hierna wordt het weer één groot hoge drukfestijn.
20: Nee.
19: Oké, Jan, we zijn op de hoogte. Ik dank je en veel plezier met de paraplu de komende tijd dan. Hè?
20: Ja, zeker.
19: Voor ons iedereen in Noord-Holland. Dankjewel, Jan. Ann, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 15 files hebben we en je krijgt de 3 belangrijkste. Allereerst op de A7, Zaanstad richting Horen, tussen Purmerend Noord en Horen. Bijna 10 minuten, komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen Herengewaard en de aansluiting met de A9. Net iets meer dan 5 minuten, komt door wegwerkzaamheden. En op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk sta je het langst in de file tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. 35 minuten.

0: Dr. Hoek met Baby Max haar Blue Jeans Talk.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, in het kader van beroepen waar je misschien wel jaloers op kunt zijn. Wandeltochtmaker. Rutger Burgers uit Amsterdam, die is het. En hij heeft net een enorme wandeltocht uitgestippeld. De traagste tocht. Dat is een tocht van 248 kilometer tussen Amsterdam en Dieren. En ik heb hem aan de lijn. Rutger, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Allereerst, hoe word je wandelpadenbedenker?
3: Ja, dat ben ik eigenlijk als vrijwilliger mee begonnen ooit bij de Stichting Lange Afstand Wandelpaden, tegenwoordig Wandelnet. Ik had daar zoveel plezier in dat ik daar mijn beroep van heb gemaakt.
0: Ja, wat een ontzettend goed idee.
3: Ja.
0: Kan niet anders zeggen. Samen met je collega Rob Wolfs heb je deze traagste wandeltocht uitgestippeld. Maar wat is het precies?
3: Samen met de Brabander Henry van Zochel.
0: Oh, goed om die er ook even bij te doen.
3: Met z'n drie hebben we dat gedaan.
0: Waarom heet hij de traagste tocht? Doe je er gewoon heel erg lang over?
3: De traagheid van het wandelen is natuurlijk ideaal om het landschap te beleven. Dus voor wandelen moet je de tijd nemen. Dat willen we daar eigenlijk mee zeggen. En we hebben in heel Nederland zo'n 700 trage tochten. Rob, die woont in Dieren en ik woon in Amsterdam. Ja. En het leek ons leuk om die routes met elkaar, of om die plaatsen met elkaar te verbinden. Er ligt al een heel kralensnoer van trage tochten tussen die plaatsen. En we hebben afgelopen jaar, in 2025, hebben we die routes met elkaar verbonden.
0: Ja, wat mooi zeg. Ik ben zelf geen uitgesproken geoefend wandelaar. Maar ik heb wel een tijdje geleden een stuk van het Pieterpad gedaan. En daarbij stond in een gids, stond er bijvoorbeeld beschreven, hier wordt het een stukje verharde weg. Of hier zie je dat het een betonpad wordt. Dus zo specifiek werd de wandeltocht beschreven. Is dat ook de manier waarop jij dat doet? Of gaat dat weer op een andere manier?
3: Sowieso kiezen wij ervoor om trage tochten die staan ook voor een maximaal aantal, maximaal percentage onverharde wegen en paden. Het is eigenlijk niet eens nodig om te vermelden waar iets verhard of onverhard is. Want de traagste tocht die is gemiddeld 85% onverhard. En dat maakt het juist ook zo aantrekkelijk om te lopen.
0: Ja, en wat trager ook misschien.
3: Ja, soms wel. Soms moet je echt over hele mulle zandpaden of over een oneffen graspad. Dan moet je natuurlijk uitkijken waar je loopt en dan gaat het niet zo snel. Maar daar gaat het ook niet om.
0: Nee, ik krijg inderdaad de indruk dat het niet gaat om de snelheid en bijvoorbeeld het aantal kilometers dat je aflegt, hè?
3: Wij kiezen er heel bewust voor om alle dagetappes, het zijn 16 dagetappes, om die niet langer te maken dan 15, 16 kilometer. Ideale wandelafstand, daar kun je gewoon de tijd voor nemen.
0: Ja, met een uurtje of 7 is dat over het algemeen wel te lopen, een uurtje of 8.
3: Zeker. Ja. Gemiddeld lopen mensen zo 4 kilometer per uur. Dus in 5 uur heb je dat zeker gedaan.
0: Is er een hoop gedaan, oké. Heb je veel trage tochten uitgezet in Noord-Holland? Zijn er plekken waarvan je zegt dit zou je ook eens moeten proberen?
3: Ja, ik heb het net nog eventjes nagekeken hoeveel trage tochten er in Noord-Holland zijn. Dat zijn er totaal 57.
0: Hallo.
3: Ja, zeker. Dus we kunnen vooruit in Noord-Holland.
0: Ja, en zijn dat er dan de 57 ook voornamelijk onverhard en op deze manier uitgestippeld?
3: Zeker. Niet allemaal. We hebben zogenaamde trage tochten en daarnaast hebben we stadse tochten. Dat zijn er, daarvan heb ik er een aantal in rond Amsterdam bijvoorbeeld gemaakt. Stadse tochten zijn routes door de groene gangen van de stad, zeg maar. Daarbij hebben we niet dat percentage van minimaal 70% onverhard. Maar wel zoveel mogelijk voetpaden. Exclusieve voetpaden.
0: Ja, wat bijzonder allemaal dit. Wat leuk ook om dat een keertje mee te mogen maken op die paden. Waar zijn ze te vinden voor de mensen die geïnteresseerd raken? Die zeggen van ik wil wel eens kijken waar ik zou kunnen gaan lopen binnenkort.
3: Je vindt al onze routes op Wandelzoekpagina. Maar als je intypt trageetochten.nl, dan vind je ze allemaal.
0: Dan kom je er ook wel uit. Ja. Het lijkt me een prachtige, voor nou, misschien de mensen die het niet vaak doen, zo'n wandeltocht. Wat zou de reden zijn om mensen over de streep te kunnen trekken?
3: Gewoon genieten van het, het mooie Nederlandse landschap. En dat kun je het beste te voet doen. En onze trage tochten zijn daar bij uitstek voor geschikt.
0: Precies, lekker de tijd voor nemen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Ja, ja. Ja, ja.
0: Fijn dat we even mochten bellen. Wandelbladerbedenker Rutger Burgers over zijn trage tochten en de afronding van de traagste tocht van Amsterdam naar Dieren.

0: Padam. Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Een grote brand vannacht in Weidenes bij een horecagelegenheid aan de Blokdijk. Onze verslaggever Sjoerd die is er al de hele ochtend. Sjoerd, goedemorgen.
3: Goedemorgen Pieter. Terwijl de brandweerlieden nu druk bezig zijn met de brandslangen weer op te rollen. Ze zijn klaar met blussen. De hoogwerker, wat een uur geleden nog druk aan het blussen was, is nu weg. En het is nu taak aan de firma Salvage, die heel vaak dit soort dingen oppakt om de boel op te ruimen. Aan de achterkant van het gebouw, wat dus echt helemaal verwoest is. Daar zijn ze druk bezig met een graafmachine om al het overgebleven spul wat in as is opgegaan om dat op een hoop te gooien. Ja, en als ik dan voor me kijk, dan zie ik eigenlijk alleen nog het stukje ingang van het pand. Waar staat Ora Restaurant en Café. De vlaggetjes wapperen nog. Een Italiaans vlaggetje, een Grieks vlaggetje, een Turks vlaggetje en een Nederlands vlaggetje. Ja, en dan staan er dus inderdaad, zoals we al eerder noemden, staan daar leuzen op, zoals oprotten en ernstige scheldwoorden, ziektes met daarachter de herkomst van de eigenaren. Die heb ik er net nog even gezien. Die waren echt helemaal van slag uiteraard en wilden ook niet reageren. Ze hebben meerdere panden en zaten hier eigenlijk pas anderhalf jaar. De eigenaren die hiervoor zaten, het was hiervoor namelijk een wokrestaurant. Die heb ik nog net zojuist wel even gesproken. Ze wilden niet op radio reageren, maar wel naar mij toe. Die zeiden, het is verschrikkelijk om dit zo te zien. Ook omdat wij nog, we hebben daar zo lang gezeten, tientallen jaren met ons wokrestaurant. Anderhalf jaar geleden zijn we hier vertrokken vanuit Weidenes en nu treffen we het zo aan. Op mijn vraag van, zag u dit aankomen in de zin met leuzen die geschreven waren op het restaurant. Nee, nooit eigenlijk iets van gemerkt. Ja, het is bijzonder om te zien. Het ligt langs de N506. Die is dus ook afgesloten aan beide kanten. Zojuist heeft de politie al wat bekeuringen uitgedeeld, omdat er toch mensen zijn die langs de afzettingen gaan. En alles wordt nu een klein beetje opgeruimd, maar er is bar weinig van over, Pieter.
0: Ja, het is een trieste aanblik, kan ik me zomaar voorstellen. We hebben vanochtend al wat laten horen van ook een buurman die je daar gesproken hebt. Die zei ook van, ik heb nooit een onvertogen woord gehoord over de situatie. Hè? Over wat de reden zou kunnen zijn dat zoiets gedaan lijkt te zijn, moeten we erbij zeggen. Want de leuzen staan op de gevel en er is brand uitgebroken. Maar het verband tussen die twee moet natuurlijk nog officieel worden vastgesteld. Maar Sjoerd, het zijn uitgesproken racistische leuzen, toch? Om het zomaar te noemen, die erop geschreven zijn.
3: Dat kun je wel stellen natuurlijk. Hè. Er is duidelijk iemand met onvrede hier. Het kan natuurlijk ook buiten het dorp zijn. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Ik heb begrepen dat de eigenaren wel beelden hebben. Waarop je kunt zien wie de daders zijn. Die zijn doorgespeeld naar de politie. Ja, we zullen later misschien nog wel een keertje horen. Misschien nog wel bij ons of bij bureau NH. Wat daar nou precies heeft plaatsgevonden. En het is een zeer, zeer, zeer treurig aanzicht.
0: Ja, dankjewel. Onze verslaggever Sjoerd Hilarius bij die brand die woede in de horecagelegenheid in Weidenes vannacht en vanochtend.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl. Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
4: Dit was een uittip.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: Ik ben Carina uit Schorel.
7: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Ivo uit Hilversum.
9: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
10: Ik ben Rosa uit Volendam.
11: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
12: Thuis in heel
13: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Rond deze tijd begint in de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen de man die vorig jaar een enorme explosie zou hebben veroorzaakt in Heerhugowaard. Door de ontploffing in een appartementencomplex daar raakten 70 mensen hun huis tijdelijk kwijt toen. Grote graafmachines zijn momenteel bezig met de sloop van het restaurant in Weidenes. Vannacht brak daar brand uit. De politie denkt dat het is aangestoken. Op de muren zijn racistische leuzen gekalkt. En ja, hoe nu verder met die hoogrisicohonden in Nederland? Veel van die dieren moeten goed getraind worden om bijtincidenten te voorkomen, zeggen kenners. Maar hondenscholen die hierin gespecialiseerd zijn, vinden vaak geen locatie. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
16: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
15: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
17: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
15: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23.
13: 20 graden, denk ik dat ze wilden zeggen. En dan daarna ook nog.
8: Dit was het NRS Journaal.
13: Kunnen we naar de ANWB-informatie? Want die heb jij gekregen, Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
8: Ja, 5 files hebben we. Eentje op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 10 minuten. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Naar de A4 richting Den Haag, daar sta je 10 minuten vast. De A7 Zaanstad richting Horen tussen Purmerend Noord en Horen, 5 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is daar dicht. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de parallelrijbaan is daar dicht. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen de Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 minuten.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: Nick Kamen met I Promised Myself. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op een nou toch best redelijke dinsdagochtend. Helemaal als je behoefte hebt aan een beetje water uit de lucht. Bijvoorbeeld als je aardappelen verbouwt. Nou, dan kun je het er goed bij hebben, hoor.
1: Dat denk ik ook.
0: Een spatje regen. Er gaat vandaag uit de lucht komen. Maak je geen zorgen met al die aardappelen van je. Het is 2 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat je er ook bij bent. Jongens, ik ben aan het klussen in huis. Dat mag geen verrassing heten, want daar heb ik het veel over gehad de afgelopen tijd. Ben ik in een afrondende fase? Nou, niet echt. Maar...
1: Je woont er al wel weer in.
0: Ik woon erin. Het gaat ook de goede kant op. Maar het is nog niet af.
2: Maak het nou eens af.
0: Ja, ik ben daar de hele tijd mee bezig.
2: Schiet eens op.
0: Ja. Maar goed, het kwam in ieder geval gisteren de ontstompte situatie... dat schilder Dennis, die ook helpt met het behangen... die had gezegd... ja, ik moet nog één gaatje dichtmaken. Beetje ingewikkeld, maar dat red ik niet. Maar de behanger wil eigenlijk morgen komen. Dus toestand.
1: Gewoon de behanger voor.
0: Toestand.
1: Hup, dicht.
0: Nou, dat zou je kunnen doen. Maar het was best een gat ter grootte van, zeg maar, een meloen.
1: Oké.
0: Dus dat moet je niet doen. Ja, zoiets weet ik veel. Halve meloen. Halve meloen overdwars.
2: Ja, precies.
0: Nou, ja, dat zat daar gewoon.
2: Zat daar niet zo moeilijk.
0: Dat is wel. Dat zat er. En er was overheen behangen.
1: Dus,
0: dus ik haalde het oude behang eraf. Zal dat gat
2: dus het kan wel.
0: Ja, het kan ook wel. Maar niet met mijn nieuwe strakke behang natuurlijk.
1: Oké.
0: Okay. Dus daar moest het aan gedaan worden. Maar toen dacht ik van ja, ik hoorde een beetje zo dat schema. Ik dacht, dit gaat niet goed. Misschien moet ik het gewoon toch zelf doen, even dit gat dichtmaken.
1: Hè?
0: Ik had er wel eens over nagedacht al. En hoe zou ik dat doen? En toen zei Dennis, de schilder, die zei... Volgens mij moet je even dit doen, even dat. En dan een latje erachter en dan zus en zo. En dan even schroeven en schroeven is niet diep. Nou ja, zo'n soort verhaal. En toen dacht ik, volgens mij kan ik dit. En ik kan best wel wat qua klussen. Ik doe ook best wel

0: wacht even, ja.
1: Ik denk dat dit de fijnste reactie is die je kunt krijgen. Oh, ja. Ooit helemaal van een vakman. Ja. In opzichte van mij als hobby amateur pilomoos met betrekking tot kluswerk. Hij stuurde terug de tekst. Spatzuiver.
0: Lekker.
1: Ja, man.
0: Ja, lekker, Piet.
1: Lekker in de tas.
0: Oh.
1: En mijn klusje was spatzuiver genoemd. En ik ben een tijd niet zo gelukkig geweest.
0: Oh, ja. Beter wordt het niet.
1: Nee. Stoppen. Wow. Nooit meer klussen, denk ik.
0: Nooit meer
1: klussen.
0: Nou, ja. Ja.
2: Ja. Zei hij dat niet gewoon omdat jij zijn werk niet hebt gedaan? Is dat hij gewoon nog even...
1: Niet, zijn hij is de schilder. Hij wilde alleen maar extra klussie doen om even te helpen nog. Maar in het schema werd het even ingewikkeld.
2: Oh, dat is lief van hem.
1: Ja, dat is wel heel erg lief.
2: Ik dacht dat dit helemaal zijn klus was en dat hij dat nu hebt gedaan.
1: Nee. Hij is de schilder. En hij probeert alleen maar voor te zorgen dat het daarna ook nog eens een keer strak behangen wordt. Oh. Ah, doe ik nog even dit, doe ik nog even dat, weet je wel. Het gaatje moet eigenlijk even dicht. Heb ik gedaan. Spatzuiver.
0: Spatzuiver.
2: Ben helemaal trots.
1: Ja, wil je mijn spatzuivere gaatje zien dan?
2: Heel graag.
0: Nou, ik stuur hem wel door, hoor.
1: Zou ik denk bellen met de Oost Kerstbeker? Wat leuk!

0: Shannon Spyro met Material Lover.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, moet je voorstellen, na een populaire reality-serie, slippers, een snackbar, puzzels, liqueur, oneindige potten augurken en tafelzuur, is er nu weer iets nieuws voor Oos Kesbeke. Een tweede boek geschreven door Marcel Langendijk met al zijn fantastische en ook vaak Amsterdamse uitspraken erin. Ik heb Oos aan de lijn. Oos, goedemorgen.
2: Hey, een hele goede morgen.
0: Ja, dat is toch weer wat, hè?
2: Ja. Ja.
0: Als je dacht dat het niet gekker kon, de augurkenkoning en dan al die iconische uitspraken van jou in een boek gebundeld.
2: Ja, nou ja, inderdaad. De uitgever kwam met het idee van juist wat altijd van die gekke dingen. Er zijn ook mensen die niet eens begrijpen wat je dan bedoelt. Dus nee. Hij heeft een boekje gemaakt met gekke uitspraken van mij en met een uitleg erbij.
0: Precies, want de uitleg is

0: Soms ook wel nodig. Het is ook wel fijn dat je het erbij hebt. Maar er zitten inderdaad wel iconische dingen bij. Ik heb er even doorheen gebladerd. Ik wil er een paar uitlichten. Je zegt, je kan geen leiding geven als je niet weet hoe het werkt. En daar wordt bijgeschreven dat je eigenlijk toen je zelf in de zaken begon... dat je ook behoorlijk lang aan de band hebt gestaan, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja,
1: ja dat waren natuurlijk heel andere tijden en... Maar ja, mijn vader was stellig en ik eigenlijk ook. Als je de baas wil spelen of de baas wil zijn, dan moet je wel exact weten hoe het werkt. Want anders dan kan je niet zo goed leiding geven.
0: Nee, precies. Je moet eigenlijk weten wat je van een ander vraagt om ook het werk te doen. Daar komt het op neer dan, toch?
1: Ja.
0: De eentje waar ik van opkeek... dat had ik even gemist in alle consternatie... alle berichtgeving rondom Oostkerkbeke. Je zegt, ik raad het iedereen aan... wordt vrijwilliger op de zorgboerderij.
1: Ja.
0: Doe je dat nog veel?
1: Nou, ik wou... of ik wilde... wat is het? Wou.
0: Allebei goed.
1: Ja, dat ik daar meer tijd voor had. Want ik heb dat een aantal keren gedaan... En eerlijk is eerlijk, daar heerst een rust en een saamhorigheid en een plezier. Dat mocht je licht gestrest zijn en je mag daar een dagje meelopen, dan loop je als een herboren mens naar buiten.
0: Ja, dan kom je helemaal tot rust.
1: Zo leuk om te doen.
0: Ja.
1: Ja, echt waar. Het is echt fantastisch.
0: Ja.
1: Mensen realiseren en weten dat ook niet. Dus mocht je een keer een dagje over hebben en... En wat leuks willen doen, dan zou ik dat zeker aanraden.
0: Ja, eventjes bijspringen. Ja, ik heb vaak mensen met zorgboerderijen aan de telefoon, bijvoorbeeld hier in de uitzending. En die hebben inderdaad ook een soort kalmte over zich. Hè? Want het is ook niet de bedoeling dat er al heel veel onrust is. Er moet gewoon lekker een klusje gedaan worden en niet gek allemaal. Heerlijk.
1: Ja, nee, ja precies. Ja. En ik kom vaak bij een zorgboerderij in Zwanenburg. De Beemgaard heet die. En ja, daar kweken ze dan augurken. En
0: ja.
1: Die mensen, dat is zo leuk, die... Eerst ze zaaien ze, ze planten ze, ze verzorgen ze. En uiteindelijk hebben ze dan de augurken. En die gaan ze dan zelf snijden, in potjes pakken. Nou, en dan komen ze naar ons en dan doen wij de nabewerking. En die worden dan weer in de plaatselijke supermarkt verkocht. En zo krijgen ze dan wat geld binnen waar ze weer andere leuke dingen voor doen.
0: Ja.
1: Echt heel gaaf.
0: Ja, inderdaad. En jij helpt ook weer stiekem een klein beetje mee dan op zo'n manier.
1: Ja, maar dat is een kleine moeite, hoor.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dat is toch aardig dat je het doet. Verder schijn jij een hekel te hebben aan energieverspilling.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat altijd zo geweest of komt dit ook bij je pa vandaan?
1: Nou ja, ik vind het gewoon bezopen als je de hele dag het licht aan laat staan als het niet nodig is.
0: En in deze tijd van het jaar is toch ook veel licht van buiten in principe?
1: Nou ja, weet je wat het is? Kijk, die jongens die beginnen dan 's morgens vroeg en dan is het nog een beetje schemerig. Dan doe je het licht aan. Maar ja, weet je, eerlijk is eerlijk. Dan vergeten ze het weer uit te doen. Dus als ik dan om 8:15, 9:15 naar binnen kom of naar beneden loop. En dan brandt het licht nog. Dus ja, en dan maak ik er altijd een opmerking over.
0: Ja, en de opmerking is, als het buiten licht is, mag het licht uit. Vind ik een mooie.
1: Ja.
0: Verder heb jij, en dit zijn jouw woorden, ik herhaal gewoon wat hier staat. Je moet niet zo zitten kutkammen. Wat is dat, Oos?
1: Ja,
0: het staat in een boek. Het staat er voor altijd, nou, Oos.
1: Ja, nou, je moet gewoon niet zeuren en lopen zeiken. Ja.
0: Ja, en is het ook niet een klein beetje... heeft het ook niet te maken met dat je heel erg op de details aan het letten bent... terwijl gewoon even gewerkt moet worden en schouders eronder of zo?
1: Ja, nou, weet je wat het is? Kijk, wij zijn natuurlijk... Iedereen denkt dat wij een of andere mega bedrijf zijn... maar we zijn met nog geen 30 man... En dan moet je gewoon, als je voorop wil lopen, dan moet je gewoon de beste zijn in alles. En dat betekent dat je ook op die kleine dingen moet letten.
0: Ja,
1: ja. En dan ben ik af en toe maar een super zeikert. Maar je wil het gewoon zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
1: En dan moet je wel eens een keer zeuren.
0: En we kennen jou als iemand weinig blad voor de mond, om het zo maar te noemen. Is dat het Amsterdamse in jou, of is dat gewoon een beetje hoe je zelf in elkaar steekt? Is het opvoeding, of is het je afkomst?
1: Nee, ik denk, die vraag stellen ze wel meer. Ik denk dat dat toch een beetje dat Amsterdamse is. Ik zeg altijd, wat je in een minuut kan zeggen, daar moet je geen 10 minuten over doen. Je kan beter maar direct to the point. En soms is dat wel eens... Voor sommige mensen komt dat hard aan. Maar zo bedoel ik het niet. Maar ik ben graag duidelijk. En dan meestal zeg je... Ja, je hebt wel gelijk. Je zegt het soms misschien een beetje direct. Ja, ja. Ik zeg het liever direct, dat mensen precies weten van hoe het zit. Of dat je een half uur om de pot heen gaat lopen draaien.
0: Ja, de augurkenpot in dit geval. Ja. En Oos, nu is er dus een tweede boek van je. Met allemaal uitspraken van jezelf. Waar gaat dit eindigen? Wat komt hierna? Komt hier een verzameling van moppen?
1: Als ik loop het
0: hier. Ja, als ik loop het hier.
1: Nee, dit was een idee van die uitgever. Het was wel heel grappig. Het is een boekje, dat maar plat zeg, wat je een beetje lachend op de wc kan lezen.
0: Ja, precies.
1: Het is gewoon grappig.
0: Nou, hartstikke goed. Nu ik je toch aan de lijn heb, zijn er nog producten waarvan je zegt, dit wordt binnenkort helemaal een hit. Daar zit ik nu midden in de ontwikkeling van een nieuw soort, weet ik veel, paarse augurk of zo?
1: Ja, weet je, Nederland wordt helemaal, of Nederland is een beetje aan het spicy eten.
0: Spicy eten, ja.
1: Dus we hebben daar drie hele leuke hot sauces voor gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Waar we echt trots op zijn, want het was best wel een klus om dat echt puur te maken en lekker. Nou, dat is gelukt en dat hebben we nu.
0: En is dat op basis van wel gewoon de augurk, neem ik aan?
1: Nou, eentje is met jalapeno, daar zit augurk in verwerkt.
0: Ja.
1: Eentje is met mango en Madame Jeannette. En één, die is met Carolina Reaper. Dat is echt een...
0: Heel hete peper is dat, hè?
1: Ja.
0: Oké, zo klinkt hij ook een beetje. Goed, en altijd blijven proeven natuurlijk. Maar misschien wat minder van die hete in jouw geval, toch?
1: Ja, die moet je heel voorzichtig proeven.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Tot slot, je eigen favoriete uitspraak ben je hem tegengekomen in het boek? Dat je denkt van ja, dit is toch wel eentje waar ik stiekem wel een beetje trots op ben dat ik dit ooit een keer gezegd heb.
1: Nou, weet je, dat degene die heeft slappen, dat hoor je natuurlijk 100.000 miljoen keer. Dat zegt half Nederland, geloof ik, maar... Als ik gemekken wil horen, koop ik wel een geit. Die is misschien wel...
0: Ja, daar heb je een mooie mee gescoord. En dat is dan ook de titel die voor op het boekje staat. Als ik gemekker wil horen, dan koop ik wel een geit. Fijn dat we even mochten bellen, Oos Kesbeke. En vandaag wel weer gewoon aan het werk, neem ik aan, hè?
1: Ik ben al lang aan het werk.
0: Ja, precies, zo mag ik het horen. Dankjewel en fijne dag vandaag.
1: Jij ook, en dank je voor het bellen.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
11: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
12: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 19:30 en boven Karspel is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Voor de rechtbank van Alkmaar is de zaak begonnen tegen de man die vorig jaar een enorme explosie zou hebben veroorzaakt in Herugowaard. Door de ontploffing in een appartementencomplex raakten 70 mensen hun huis tijdelijk kwijt. Ja, en de vraag vandaag is belangrijk. Was het nou een ongeluk of ging het expres?
16: Ja, was het een bewuste aanslag of een ongeluk? Begin april vorig jaar was er een grote explosie en brand in een wooncomplex aan de Titanialaan in Heugewaard. En een 20-jarige verdachte uit Spanbroek is volgens het OM verantwoordelijk voor de ramp die toen ontstond. En hij zou namelijk 2 cobra's op een jerrycan vol benzine hebben geplakt en die hebben aangestoken. Waarom hij dat heeft gedaan is nog niet bekend. Zelf ontkent hij namelijk alle betrokkenheid.
15: Nou, naast deze 20-jarige verdachte is er ook nog een 17-jarige jongen verdacht van betrokkenheid. 3 andere minderjarige verdachten zijn vrijgelaten omdat voor hun betrokkenheid niet voldoende bewijs was. De politie weet nog altijd niet wie er achter de dodelijke steekpartij in Herugowaard zit van gisteravond. Gisteren ging het op een bedrijventerrein daar helemaal mis. 1 persoon die kwam om het leven, 2 anderen raakten gewond. Maar ja, wie erachter zit, dat is dus niet duidelijk. Dus is de politie op zoek naar informatie, zeiden ze vanochtend bij ons aan de ontbijttafel.
17: En er zijn natuurlijk ook veel bedrijven omheen die mogelijk bewakingsbeelden hebben die ons onderzoek verder kunnen helpen, of mensen die dashcambeelden hebben van de omgeving. En beelden zijn eenvoudig te delen via ons tipformulier op politie.nl.
15: Ja, het politieonderzoek in Herugowaard gaat vandaag natuurlijk gewoon nog door. Een van de hooligans die verdacht wordt van het gooien van fakkels naar agenten tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC is een jongen uit Bergen. 17-jarige verdachte is vorige week thuis aangehouden, meldt de politie. Tijdens de bekerfinale was het korte tijd onrustig in de Kuip in Rotterdam, waar die wedstrijd was. Voetbalsupporters gooiden dus met vuurwerk. Een speciaal voetbalrechercheteam kwam de jongen uit Bergen op het spoor en heeft hem dus aangehouden. En ja, hoe nu verder met die hoogrisicohonden in Nederland? Veel van die dieren moeten goed getraind worden om bijtincidenten te voorkomen. Maar hondenscholen die gespecialiseerd zijn in dit soort speciale rassen, die vinden maar moeilijk een locatie. En ook vaak zijn de honden niet welkom. Dus ja, hoe nu verder?
13: Iedereen vindt iets van de honden. En op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
15: Ja, dat is een groot probleem. Vorige maand raakte er in Hilversum nog een jongen zwaar gewond bij een bijtincident met een hond. Ja, de brandweer is nog altijd bezig met nablussen in een restaurant in Weidenes. Vannacht brak er dus een grote brand uit. En dat verhaal volgen we de hele ochtend al bij de horecagelegenheid op de Blokdijk. Politie gaat uit van brandstichting omdat er racistische leuzen op de muur zijn gekalkt. Deze buurman die kan het eigenlijk amper geloven.
18: Net de eigenaar, prima, net restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
19: Want, ja, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest.
18: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
15: Nou, wegen in de omgeving daar zijn nog altijd afgezet. Er zijn grote graafmachines nu bezig om daar het restaurant al deels te slopen. Wanneer de wegen opengaan in de omgeving, dat is niet duidelijk. Meer nieuws check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Frank, ga ik naar het weer met Jan Visser.
20: Het is vanochtend bewolkt en er valt plaatselijk een bui, mogelijk met onweer in de loop van de ochtend. Ook vanmiddag, zeker in de loop van de middag, enige tijd forse buien met kans op onweer en windstoten. Aan het einde van de middag en vooral vanavond nemen de buien kansen af. Het wordt maximaal 21 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuiden, vanavond uit het westen. Morgen enkele buien met kans op onweer, maar in de middag ook af en toe wat zon. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden en de wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. In de avond, wanneer het opnieuw gaat regenen, af en toe krachtig, windkracht 6, ook op het IJsselmeer trouwens.
14: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
21: 1 file nog en die staat op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid, 5 minuten.

0: Speciaal voor al die Mariah Carey fans. We weten dat ze er zijn. Dream Lover. Bij NH.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oh, Anne, hij mag weer de deur uit. Hij mag weer uitlogeren voor permanent.
2: Ook waar, net zeggen, iemand.
0: Ja. Ja, je hoeft hem niet terug te geven na een jaartje.
2: Nee,
0: of zo,
2: dat je mag hem gewoon van adopteren.
0: Ja, hij is van jou. Maar dan moet je hem wel winnen. En het winnen ervan, van die ontbijttafel kaasgaaf, dat is een, klein proces. Het is kort, het is krachtig en het gaat als volgt.
2: Ja.
0: Als je de kaasgaaf wil winnen, dan stuur je een appje naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf. Daarmee plaats je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar vrij vlot het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Doe je dat op deze wijze, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf, niks aan de hand, dan win je hem. De exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nada.
2: En jij bent nogal streng.
0: Noppes.
2: Moet ik wel erbij zeggen.
0: Ja, ik ben streng. Als het mij te lang duurt voordat je opneemt, hatzee, wordt de hoorn erop gegooid. Ja.
2: Ja, dat ook.
0: Kan mij niet schelen.
2: Nee. Dat doet je weinig, hè?
0: Nou ja, ik vind het gewoon belangrijk dat je moet ook laten zien met hoe je hem wint, dat je hem graag wil winnen.
2: Mm.
0: Het is two-way traffic, weet je wel?
2: Geven en nemen.
0: Het is geven en nemen. Het is, tweerichtingsverkeer.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik wil hem graag weggeven. Jij wil hem graag winnen. Mm-hmm. Als wij elkaar daarin kunnen vinden, niks aan de hand. Maar op het moment dat je daarmee gaat lopen klooien... Nee, dat kan je wel hebben. Maar op het moment dat je daarmee gaat lopen klooien, niet in mijn wijk.
2: Oké.
0: Okay. Trouwens, nog een leuke update. Hij is ook fantastisch voor de graskaas.
2: Je hebt helemaal niks meegenomen.
0: Nee, ik ging...
2: Je zou dat meenemen.
0: Van het weekend even een vers stukje halen voor jullie, zou ik toch?
2: Je bent er dit weekend helemaal niet.
0: Maar er kan toch iemand anders het kopen? En dan kom ik daar, kijk wel even.
2: Ik hoor smoezen. Ja.
0: Ook voor de graskaas en te winnen door jou 088-850-51-52. Heb het, hè, dat woord kaasgaaf.

0: Bas Kerks met de Lido Shuffle.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ben je er een beetje klaar voor?
3: Ik denk het wel.
0: Kun je dat ooit echt zijn?
3: Ja, dat weet ik nooit helemaal zeker, maar we gaan proberen.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf.
3: Oké. Okay.
0: Ik ben er op zich klaar voor.
3: Ik ook.
0: Maar dan moet er wel opgenomen worden. Anders wordt het niks, hè?
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ja! Is het gewoon helemaal goed, hoor. Met wie spreek ik?
4: Je spreekt met Hans.
0: Hans, ik ga je feliciteren. Je hebt hem binnen. De kaasgaaf is helemaal voor jou.
4: Fantastisch.
0: Had je al vaak meegedaan of was het de eerste keer dat je een app
4: Tweede keer.
0: Tweede keer pas. Nou, ongelooflijk. Er zitten mensen tussen, Hans, moet je weten. Die gewoon al zeker 30 keer het woord kaasgaaf gestuurd hebben. Hè? Dat is gewoon ongelooflijk.
4: Ik was het ook van plan, maar...
0: Het was niet nodig. Het was niet nodig, Hans. Je hebt hem de tweede keer al te pakken. Wat heerlijk. Zo kan je dinsdag goed beginnen, wat mij betreft. En ik hoop wat jou betreft ook. Grote vraag is natuurlijk, waar komt hij te liggen bij jou?
4: Ja, gewoon in de keukenlijn.
0: Kijk, daar ligt hij ook het allerliefst. Ik ben blij om te horen dat hij lekker bij jou in de la mag komen liggen, Hans.
4: Ja.
0: Ik wens je er veel plezier mee en maak er een mooie dag van. Met binnenkort dus een nieuwe kaasgaaf in de la bij jou thuis.
4: Ja, hartstikke bedankt.
0: Veel plezier ermee en fijne dag, Hans.
4: Joep.

0: Johnny Meijer met Taylor Swift en The Half of My Heart. Ze gaat trouwen, hè, onze Taylor.
1: Nou ja.
0: Ja, of althans, dat beweert men. En er wordt gezocht naar een datum waarop ze trouwt. En dat zou dan nu de 4th of July moeten worden. En nou, allemaal toestanden. Er wordt zelfs gezegd,
1: ja,
0: dit is een krankzinnige gedachte, dat ze een complete nepbruiloft aan het organiseren is. Een spookbruiloft. Zodat ze ergens gewoon rustig met haar man kan trouwen.
2: Ja. Oh, snap ik
0: wel. Ja, zou je het ook zo doen?
2: Een spookbruiloft? Ja. Nee, van mij mag iedereen komen.
0: Ja, vind je ook gewoon
2: wel
0: gezellig.
2: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Nou, dat heeft Taylor niet.
1: Zou ze dan ook eens zo'n spook-ABC'tje doen?
0: Ja, precies. Baas voor alcohol. Dat lust Taylor wel.
1: Ja, precies. Iets. De O is voor open light.
0: Ja. Ga je die draaien?
1: Nee, die ga ik niet.
0: Oh, jammer.
1: Nee. Wat ik wel ga draaien is Vicky Sue Robinson. Zij kwam uit de stal van Jane Brown. Hè. Tenminste, niet letterlijk, maar zij was... Turn the Beat Around komt en Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again. Oké, Danny Vera en Marlon Pichel. Komt dus ook.
0: Leuk.
1: Try Again. Ja. En ik doe vandaag een bakje met Armando Brouwer. Hij maakt een podcast met knotsgekke verhalen... Achter de schermen bij televisieprogramma's.
0: Oh.
1: Hij heeft overal en nergens gewerkt bij de wereld door met shownieuws. Daar ken ik hem.
0: Oh, echt?
1: Maar dit is... De betere juice.
0: Maar dit gooit hij gewoon in de ether, of althans. Ja,
1: hij doet dat samen met Fanny van der Rijp. Die ken je misschien van de Mediameiden. Nou, de Mediameiden zijn niet meer, dus dit is eigenlijk...
0: Fanny werkte ook achter de schermen bij de wereld door.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat voor spannende verhalen gaat.
0: Nou, oh, interessant. Allemaal te horen hier zometeen. Alle juice van alle talkshows. Bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Dit is een huidtip.
8: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar... tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Hoi, ik ben Carolijn en ik woon op de prachtige Kalfjeslaan tussen Amsterdam en Amstelveen.
12: Dit is Jim in de leukste helft van Assendelft.
13: Ik ben Gree uit prachtstad Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Grote graafmachines zijn momenteel bezig met de sloop van het restaurant in Weidenes. Vannacht brak daar brand uit. De politie denkt dat het is aangestoken. Op de muren zijn racistische leuzen gekalkt, maar van het restaurant is helemaal niks meer over. Rond deze tijd, of tenminste een uurtje geleden, al begon voor de rechtbank van Alkmaar de zaak tegen de man die vorig jaar een enorme explosie heeft veroorzaakt in Herugowaard. Door de ontploffing in een appartementencomplex raakten 70 mensen tijdelijk hun huis kwijt. Man ontkent betrokkenheid overigens. En ja, hoe nu verder met die hoogrisicohonden in Nederland? Veel van die dieren moeten goed getraind worden om bijtincidenten te voorkomen. Maar hondenscholen die hierin gespecialiseerd zijn, die vinden vaak geen plek. Straks weer nieuws aan Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding, de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig. De parallelrijbaan die is dicht.
17: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast?
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Crayon rolluiken.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Pas op hoor, deze is heet.
23: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, lekker.
23: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, man?
23: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
23: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: mooie combi van stemmen dit, zeg. Danny Vera en Marlon Pichel hoorde je met Try Again. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op de dinsdag op NH. Ja, het begin van de week voor mij. Althans, hier in de studio. Ik was hier gisteren wel, maar bezig met een project waar ik ben aangehaakt, laat ik het zo zeggen. Dus dat speelde zich af in dit pand. Dus het voelde wel gek dat je dan een paar honderd meter verderop iets aan het doen bent en je weet dat jouw eigen programma dan door iemand anders gepresenteerd wordt. Maar goed, het is bij Jos Heremans in goede handen. Dus dank aan Jos voor het mij vervangen. En vandaag is alles weer gewoon als van ouds. Dus maak je geen zorgen. Dus als je het leuk vindt, kunnen we misschien even de checklist doen. Ja, lekkere muziek, is die geregeld? Check. Het laatste nieuws uit Noord-Holland? Nou, check hoor, reken maar van yes. Frank Boer is present en zit er bovenop. Het uitgebreide weer, check, check, check. Ja, Jan Visser is bezig met een analyse, een uitleg, een feitenrelaas en een voorspelling. Dus dat moet goed komen straks zo rond 10:30. Is er dan ook nog een lekkere bak pleur te krijgen hier al? Zeker. En die schenk ik straks in voor Armando Pes Brouwer. Hij maakt een zeer aan te bevelen podcast. Als je een beetje geïnteresseerd bent in het wereldje van de televisie, hè, de talkshows, maar ook de intriges en eigenaardigheden. Nou, er valt een hoop te lachen bij die podcast van hem. Neem dat van mij aan. Een bakje met Armando dus, maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12:00. Straks zit Cilia Romli en Hemel en Aarde. Eerst Dave Barry en Little Things. En net als voor alles en iedereen die betrokken is bij het Trekker Trekfeest in Nieuw-Vennep, die na twee verregende edities dit weekend weer bij droog weer hun motoren kunnen laten ronken, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Armando Pes Brouwer uit Amsterdam. Armando, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart, hallo.
1: Goedemorgen, ja. Wat mag ik voor jou inschenken? Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Gewoon zwarte koffie en filterkoffie. Dus geen havermelk, gewoon zwarte koffie.
1: Geen flauwekul, kijk nou. Dat
2: geen flauwekulletjes.
1: Geen flauwekulletjes. Nou, die koffie komt er.

0: aan Armando. Fanny en Armando's Showbiz Revue. Dat is de titel van de podcast die jij maakt met Fanny van der Rijt. Nou, die titel doet al wel het een en ander vermoeden. Maar kun je eens vertellen waar jullie podcast over gaat?
1: Nou, ik ben nu alleen, dus we zijn uit elkaar.
0: Nu al.
1: Zo gaat het met duo's, hè? Ze laten over pers alleen doen. Ja. Nee, Fanny en ik zijn een duo, maken samen een podcast, Showbiz Revue. Nou, het is allemaal over showbiz nieuwtjes. Eigenlijk allemaal dingen die niet belangrijk zijn in de wereld, maar die we wel belangrijk maken.
0: Ja.
1: Ik ken Fanny al vanaf dat we talkshows met elkaar maakten. De Wereld Draait Door, M en andere dingen, de vooravond. En daarin vonden we elkaar.
0: Ja.
1: We moesten altijd een nieuwsoverzicht maken met hard nieuws. En waar we de show mee gingen openen, zo'n krantenoverzicht maakten. En daar filterden wij altijd een soort van kleine nieuwtjes uit. Het was of over, dat kan zijn over een bever die terugkwam in Nederland. Of een interview met Caroline Tense of een kledinglijn van D&D. Of de verjaardag van protestzanger Armand destijds. Nou, dat vonden wij dan toch wel weer leuk. En dan jaren later komt zoiets dan toch weer rond. Zullen we het daarover hebben? Een podcast van had een idee. En zo geschieden.
0: Ja, misschien kennen mensen van die nog van de Media Meiden. Dat is een podcast die zij hiervoor maakt. Het lijkt een beetje op wat jullie nu doen. Maar het ligt een beetje in elkaars verlengde, toch?
1: Nou ja, joh. We noemen het een. Het is Pepsi. Nee. Het is inderdaad. Weet je, ik ken Fanny al vanaf 2014. Dus de jargon en hoe zij praat en hoe ik praat, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Waarom dat veranderen? Het is inderdaad in de lijn van. Dus we hebben het over media. En ik vind het gewoon een groot compliment als mensen zeggen het lijkt op de Media Meiden.
0: Ja.
1: Dan omarm ik dat natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nou, je zei het al even, jullie putten uit jullie ruime ervaring als redacteur, verslaggever, samensteller voor allerlei programma's. Werk je eigenlijk nog steeds in die wereld? Of?
1: Ja, ik werk nog steeds achter de schermen. Fanny ook. En ik ben natuurlijk een podcast newbie. Dus ik merk wel dat een opdrachtgever die ik heb, of maak nu een muziekprogramma voor een omroep.
0: Ja.
1: Dan wordt het toch altijd in het telefoongesprek gezegd. Dit komt toch niet in de podcast?
0: Ah, ja. Ja, maar dat vroeg ik me wel af. Hè, want het is. Nou, laten we het toch gewoon even benoemen. Wij kennen elkaar natuurlijk omdat we allebei bij Shownieuws hebben gewerkt.
1: Ja, ik vond jou heel goed.
0: Ja, ik vond jou ook echt de allerbeste toen. Nee, maar wat volgens mij een beetje een ding is, Armando. Het is een wereldje waar het hebben van goede contacten met de juiste mensen goed werkt. Hè? Dat is gewoon belangrijk. Ja. Maar ben je nou niet bang, want je stipt het al even aan, hè, dat een BN'er misschien straks niet meer opneemt omdat jij in de podcast misschien iets juice deelt?
1: Ja? Ik heb daarover nagekeken. Kijk, wij zijn geen juice-kanalen. En de anekdotes die ik vertel over een makeover van Catherine en Item ooit, of de wijn van Jan Smit, het zijn allemaal best wel kleine nieuwtjes. En het kijkje achter de schermen, volgens mij zijn die allemaal wel verjaard. Dus die kan ik gewoon zeggen. En ik heb ook zoiets van, joh, ik ben nu 45. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik denk als je net start en je bent heel erg angstig voor dingen. En je netwerk is alles. Maar nu denk ik, joh, het is allemaal. In good faith is het allemaal.
0: Ja. Nou, en ik vind ook als je in dit wereldje zit, moet je ook een beetje tegen een stootje kunnen, toch?
1: Ja, toch? Ja, precies. Maar dit wereldje is ook weer, en dat is ook weer zo leuk in die podcast. Het wereldje kan zich ook zo serieus nemen.
0: Ja.
1: Mijn vriend maakt altijd de grap van, je werkt niet voor een ziekenhuis. En toen ik bij DWDD zat, was het ook van, ik zat zo vaak op die redactie-app. Van het lijkt net wel een secte, weet je. We geloofden zo in onze eigen werkelijkheid dat wat we maakten het belangrijkste was.
0: Ja.
1: Maar goed, dus een beetje tegen huilige huisjes schoppen en grapjes over maken. Dat moet kunnen.
0: Ja, nou, het levert in ieder geval een zeer vermakelijke podcast op. Ik vind jullie echt hartstikke leuk als duo, Fanny en jij. Ik ga de naam nog een keer noemen. Fanny en Armando's Showbiz Revue. Wanneer is de volgende de aflevering te horen?
1: We nemen hem vandaag op, de vierde. Dus we zijn lucky four. En dan komt het morgen rond borreltijd online. Dus elke woensdag.
0: Nou, gaat dat luisteren. Heel veel succes, Armando. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen. Neem je koffie lekker mee. Maak hem to go en dan wens ik je heel veel succes met je podcast.
1: Is goed, dankjewel Bart.
0: Groetjes, joejoe, hoi. Oh. Ja, god, jeetje, Shownieuws, dat was een tijd hoor. Ik heb wel buitengewoon veel plezier gehad altijd. Enfin, misschien komt het nog een keer voorbij in de podcast. Muziek nu in Goedemorgen, dit is Lionel Richie. Tot iets voor 11:30 is dit All Night Long. Goedemorgen.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Ik ben Verlijn en kom uit Amsterdam.
7: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
8: Ik ben Indra uit Werversoo.
9: Ik ben Kuna uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:30. In Hilversum is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie is nog altijd bezig met sporenonderzoek op een bedrijventerrein in Herugowaard. Het heeft allemaal te maken met de fatale steekpartij van gisteren. Ik praat erover verder met Daan Visser, verslaggever daar. Daan, jij bent daar. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Hoe is het daar nu?
12: Ja, het is nu stil, maar er zijn duidelijk sporen dat hier gisteravond wel degelijk iets heeft plaatsgevonden. Het bedrijfspand is afgezet met politielint. Er liggen nog allemaal gele bordjes met nummers erop. En ik sta hierbij iets wat lijkt op een plas bloed. Of het ook daadwerkelijk bloed is, durf ik niet te zeggen. Maar flinke rode kleur, laat ik het zo zeggen. Ik stond hier nog geen 2 minuten. En er kwam een politiewagen voorrijden met wat ik hier moet. Toen moest ik duidelijk maken dat ik van de pers ben. Maar ze zijn hier nog wel degelijk bezig.
11: Ja, inderdaad. Weet jij of er al zicht is op een verdachte?
12: Nee, daar is nog niks over gezegd. Ook over eventuele aanhoudingen wat dat betreft. Ja, er is dus 1 dode gevallen en 2 betrokkenen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of die dan eventueel zijn aangehouden, ja, dat is ook nog onduidelijk. Dus het blijft nog heel erg vaag. Ook de mensen die ik hier spreek, die op de bedrijventerrein werken, die vertellen mij van ja, het gebeurde na 7. Dus toen waren wij allemaal al weg. En we hebben verder, is het gewoon een bedrijfspand zoals vele anderen. Dus die zeggen niet iets opvallends te hebben gezien de afgelopen tijd.
11: Ja, nog veel onduidelijk dus. Maar de politie is flink aan het oproepen dat ze nog getuigen zoeken.
12: Ja, klopt. Ze laten geen kans onbenut om te zeggen, wij willen camerabeelden van eventuele, ja, de bedrijven die hier zitten, die hebben vast wel een camera of 2 of 3 bij hun pand. Of eventuele dashboardbeelden van voorbijrijdende auto's. Ja, dus daar is de politie wel degelijk naar op zoek.
11: Ja, inderdaad. Ja, het zou misschien ook duiden dat ze nog niet het hele verhaal rond hebben. Maar vooralsnog lijkt het daar rustig, behalve het politielint dus.
12: Precies, ja, dat klopt.
11: Verslaggever Daan Visser was dat bij het bedrijfspand waar gisteren iemand om het leven kwam bij een steekpartij. 2 anderen raakten gewond. Spraken daar de politie vanochtend over. Hoe het met die slachtoffers is nog niet bekend. De wachttijden bij polyklinieken die verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht. Maar er zijn ook wachttijden van, let op, 1 jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij polyklinieken waar maag, lever en darmziekten onderzocht worden, moet je lang wachten, zegt deze dokter.
13: heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
11: Ook bij de polyoogheelkunde zijn lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Ja, hoe nu verder met die hoogrisicohonden in Nederland? Veel van die dieren moeten op zijn minst goed getraind worden om bijtincidenten te voorkomen. Maar hondenscholen die hierin gespecialiseerd zijn, die vinden vaak geen locatie. En er zijn ook veel scholen en die willen die honden niet eens hebben.
14: Iedereen vindt iets van de honden. En op het moment dat we dan preventief bezig kunnen zijn, dan is er voor ons geen locatie. En dat vind ik extra bitter, want waar gaan de mensen dan heen? Heel veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben. Worden gewoon geweigerd. Gemiddelde cursist hier rijdt 1,5 uur om hier les te krijgen.
11: Ja, vorige maand raakte er in Hilversum nog een jongen zwaar gewond na een bijtincident met een hond. Een van de hooligans die verdacht wordt van het gooien van fakkels naar agenten tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC is een jongen uit Bergen. Het gaat om een 17-jarige verdachte. Hij is vorige week al thuis opgepakt door de politie. Tijdens de bekerfinale was het even onrustig in de Kuip, het stadion in Rotterdam. Voetbalsupporters gooiden met vuurwerk. Ook naar agenten dus. Een speciaal voetbalrecherche-team kwam de jongen uit Bergen op het spoor en hebben hem dus aangehouden. En Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits extra alert te zijn vanwege mogelijke gevaarlijke situaties en lange files vanwege het slechte weer vanmiddag. KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. In korte tijd, zeggen ze, daar kan veel regen vallen. Houd dus rekening met gevaarlijke rijomstandigheden, waarschuwt Rijkswaterstaat. En de neerslag, hoe die over het land trekt, gaan we gewoon nu horen van Jan, want die weet het.
15: Ja, ik wil het zeggen, een beter bruggetje naar onze weerman heb ik eigenlijk zelden gehoord, Frank, dus hulde daarvoor.
11: Ja, dank. En jongens, handjes aan het stuur, zegt
15: Ja, kijk wel een beetje uit ook. Ja. En dan moet El Niño nog komen, want die is ook onderweg.
11: Dan weet je het wel.
15: Dat zal wel een dikke zomerhit worden.
11: Weet je wat ook nog moet komen? Let op dit zinnetje, anders kunnen we niet door, hè?
15: Oh ja.
11: Ja, let op, komt-ie. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Correctomundo. Jan Visser, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bart.
16: Nou, je hebt een intro van bijna 3 minuten gekregen. Nou, een hoop te bespreken. Er komt slecht weer aan, dus laten we daar even mee beginnen. Ja. Jan, hoe gaat het eruit zien vandaag?
17: Nou ja, er trekt vanochtend een eerste band over met clusterende buien. Er kan onweer bij zitten. Tot nu toe valt dat wel mee. Maar hier en daar kan het wel even flink doorregenen. Dat is eigenlijk al het geval langs de kust en in het zuiden van de provincie. We zien echte buien nu over de provincie trekken. En er kan, ik zag Giezenburg, dat ligt bij Gorinchem. Daar viel in 20 minuten tijd 9 millimeter. Echt een beste bui, dus echt een stortbui.
16: Ja.
17: Maar voor de rest is er weinig aan de hand. Geen hagel, geen wind. Dus, en dat is voor die buien uit. Werd het zojuist in Purmerend nog iets meer dan 20 graden. In de buien daalt de temperatuur naar zo rond de 18 graden. 17 tot 18. En ik zie Kabau in Utrecht zelfs teruggaan naar 16 graden. Dus het koelt wel even af. Nou, begin van de middag dan trekt die buienband verder weg. Uit onze provincie. En dan kan het even wat. Dan wordt het sowieso even wat droger. Misschien dat even nog de zon tevoorschijn komt. En dan later in de middag volgt een actievere zone met onweersbuien. Regen- en onweersbuien. Echt van die clusterende buien.
16: Ja.
17: En het zwaarste geweld, maar de zwaarste buien. Geweld is wat overdreven. Zwaarste buien die zitten boven het noordoostelijk deel van het land. Want daar zijn de temperaturen het hoogst. Daar kan het 24 tot 25 graden worden. En bij ons wordt het maximaal 20 tot 21 graden. Maar in het noordoosten dus. En daar is dus meer energie aanwezig voor het voeden van die buien die daar vergezeld kunnen gaan van hagel. En windstoten tussen 60 en 70 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd.
16: Ja.
17: Maar ook bij ons kan het dus wel even later in de middag gaan plensen.
16: Okay.
17: En dan vanavond wordt het weer droog. En dan draait de wind trouwens naar het westen. Nou, morgen is de bovenlucht wat koud. In de ochtend levert dat vooral wel enkele buien op. Aan de kust met kans op onweer. In de middag af en toe zon, ook nog een buienkans. En dan s'avonds volgt het frontensysteem van een nieuwe, sterk uitdiepende, dus in betekenis toenemende depressie bij Ierland. En de wind wordt morgenavond langs de kust af en toe krachtig uit het zuidwesten. Verder maximaal zo'n 19 graden, 18 tot 19 graden. Dus wat lagere temperaturen. En dan donderdag buien met kans op onweer, kou in de bovenlucht. De temperatuur 18 tot 19 graden opnieuw. Op sommige plaatsen misschien een fractie lager. En veel wind ook uit het zuidwesten aan de kust. Een krachtige, mogelijk even een harde wind. En dan vrijdag wat minder wind, maar nog steeds wel enkele buien. En een temperatuur die met 17, 18 graden ja, toch wel wat aan de koele kant is.
16: Ja.
17: En in het weekeinde neemt de buienkans wat af. Het wordt niet compleet buivrij het weekeinde. Maar wel op zondag alweer een temperatuur van iets boven de, of rond de 20 graden.
16: Oké, okay, dan gaat die temperatuur weer iets omhoog.
17: Ja.
16: Oké, okay, nou duidelijk Jan, voor nu. Nou, dan heb ik nog twee verzoekjes binnen. Want Gerda die vroeg zich af of jij iets kan vertellen over het weer op Alpe d'Huez. Omdat daar het weekend het Alpe d'Huez plaatsvindt. En daar doen natuurlijk veel Nederlanders aan mee. Donderdag is dat trouwens.
17: Als van de donderdag 4 juni.
16: Ja.
17: Ja, dan is het toch wel een buienkans. Met een temperatuur van 11 graden op Alpe d'Huez. Want ja, je zit natuurlijk op een berg. Dus het is allemaal wat kouder. We zien wel vrijdag nog in de ochtend. En daarna wordt het trouwens in het weekend droog met meer zon. Maar dan is het waarschijnlijk het alweer voorbij, dacht ik zo.
16: Okay. Dus dat wel even een kleedje daar goed op aan. Ja. Christian wil dan tot slot nog even weten of Texel een beetje hetzelfde weer is als de rest van Nederland vandaag.
17: Ja, vandaag ook daar wel enkele buien. Dat gaat later in de middag ook wel even door. Dus al zal dat de komende dagen misschien ietsje beter zijn. Maar voor de rest een beetje hetzelfde allemaal.
16: Okay.
17: Ja, je had het net over El Niño.
16: Ja, dat nog even heel kort
17: ook bedoel. Nog even een fenomeen waar we het ook al vaker over hebben gehad. Ja, hè? Omdat al een paar maanden duidelijk is dat er iets staat te gebeuren. Want El Niño, ja, dat is een fenomeen. Dat komt eens in de zoveel jaren voor.
16: Ja.
17: En dan is het, het kan een matige El Niño, soms een krachtige El Niño.
16: Ja.
17: Zoals 1998 het geval is geweest. 1982, 83 ook wel. En een paar jaar geleden ook. Ja, dat zijn de fenomenen waar we op moeten letten in verband met de kracht. Maar als we kijken naar de grafieken van de Amerikaanse Weerdienst, gebaseerd op een heleboel modellen, een blend of models, alles bij elkaar, dan is er toch wel een reële kans op een zeer krachtige El Niño aanwezig.
16: Okay,
17: en dat gaat wereldwijd enorme gevolgen hebben.
16: Ja.
17: En dan zeggen ze wel eens, dat valt voor Nederland allemaal wel mee. Omdat het, direct misschien wel, maar indirect. Kijk, als er ergens iets anders, iets extreems gebeurt, dan gaan wij daar ook iets van mee.
16: Natuurlijk. Ja, dat straalt uit naar de rest van de wereld.
17: Zonder meer,
16: en dus ook naar ons. Okay, Jan, nou, we hebben een hoop besproken en we zijn weer helemaal bij. Dank daarvoor. En over de uur horen we je weer, hè?
17: Ja hoor.
16: Okay, dan. Dag Jan.
17: Dag Bart.
16: Hoi.

Het gaat van dik hout zaag met planken, hè? Klets, boom, bam. Drums op deze plaat, out of time, potverdorie. Chris Farlow is de naam van die zanger. John belde al, en die zei, potverdorie, een lekker nummer is. Wie is dit? Nou, ik was je voor, John. Chris Farlow dus, onthoud die naam. Ja, een generatiegenoot van de Rolling Stones en de Beatles. Ja, je denkt altijd dat in die tijd alleen die bands er waren en ertoe deden. Maar er waren toch voor heel veel meer muzikanten. Maar ja, probeer maar eens door te breken in de gigantische slagschaduw die die bands voor zich uitwierpen. Nou, Chris Farlow zat een beetje in de luwte van de Stones en de Beatles. Destijds best wel redelijk populair. Er is zelfs een verhaal dat hij in een studio was toen er een legendarisch album van de Stones werd opgenomen. En dat hij gewoon een beetje op een piano zat te rommelen, deze Chris Farlow. Out of Time hoorde je in Goedemorgen. Straks Jack Johnson. Heerlijke niks aan de hand muziek, hè? Sitting, waiting, wishing. Je ziet hem liggen zo in die rug, in die hangmat. Klein drankje in de hand, een beetje uitstarend zo over de zee. Even kijken tot er een beetje een golf komt, dan pakt hij zijn surfboard. Ja, ja, Jack Johnson komt eraan. Maar eerst een band met een zangeres die een beetje in het rijtje Sade, Janet Jackson. Zij van Schatjes, die filmschatjes, weet je wel, Acme. Een van die zangeressen van My Time, misschien één of twee van die Dolly Dots. Namelijk vrouwen waar ik in de jaren 80 verkering mee had, zonder dat zij het wisten. Ja, het was wel, ik moet zeggen, een eenzijdige relatie. Zij wisten van mijn bestaan niet af, maar ik ging gewoon in mijn gedachten en in mijn belevingswereld had ik gewoon verkering met ze. Lekker punt. De Bengals komen eraan.

Sitting, Waiting, Wishing. De ultieme ontspannenheid met Jack Johnson. Ja, ik draai hem heel even netjes om, want ik wil nog een liedje draaien. Want als je die kans hebt, moet je hem grijpen. Dus draai ik nog Roger Glover en zijn vrienden. Dit is Love Is All. En daarna de headlines en het nieuws van 11 uur.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
11: Ik ben Tom. Ik woon in Oostland aan het mooie Twisken.
12: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
13: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
14: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een winkel aan de Generaal Cronjeestraat in Haarlem is de komende 3 maanden gesloten omdat ze daar illegale vapes en sterke drank verkochten. Ook werd tijdens de controle een van de controleurs mishandeld. Die winkel moet dus voorlopig dicht blijven. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het onstuimige weer vanmiddag. Ze roepen weggebruikers op om extra alert te zijn vanwege de buien dus. Ja, en Ajax heeft een nieuwe trainer. Althans, dat zegt de transfergoeroe Fabrizio Romano. Die weet zeker dat er vandaag getekend wordt. Wil jij nog weten wie het is, Bart? Denk het wel. Het is niet Arne Slot. Het is de Spanjaard Michel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart.

0: DJ's Mind. 14 minuten over 11.
1: Ciao tutti, buongiorno. Daar zijn we.
0: Jazeker.
2: Hey, goedemorgen, Bart.
0: Ja, absoluut. Goedemorgen en fijn dat je hem hier hebt gehouden. Dat snap ik ook heel goed, hoor. Want het is hier goed toeven. Lekker behagelijk. Terwijl de regen buiten op het dak kletst, denk ik. Tenminste, ik kan het vanaf hier niet zien. Maar er is pittig weer onderweg. Dat gaan we allemaal wel een beetje merken. Dus kijk een beetje uit, hè, als je de weg op gaat. Nee, fijn dat je hem hier hebt gehouden in Goedemorgen. Want dit tweede uurtje is het ook hier dus goed toeven. Je hoort lekkere muziek. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat is in de capabele handen van Frank Boer. En die heeft dus waarschijnlijk meer nieuws over de vermoedelijk nieuwe trainer van Ajax. En dat is dus wel zo goed als rond. Meer daarover dus straks zo rond 11:30. Dan krijg je ook een weerupdate. Nou, je kan nog eens wat winnen hier al. Klein maar fijn prijsje. En dan hoor je misschien ook nog eens een verhaal over een liedje.

0: Vooral voor Nederland.
1: Halve finale.
0: Inderdaad. En ik denk dat de jongens nu met wat meer ervaring, met wat meer jaren achter de rug, dat ze meer, zeg maar, confident deze WK... Ik denk persoonlijk, ik denk dat ze echt ver gaan.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Nou, het ging allemaal crescendo en lekker tot nu toe. Ja. Totdat ik een goede kandidaat probeerde te bellen. En ik neem dan weer niet op. Van is dat toch, jongens? Stuur je een goed antwoord op. Stuur je mij een appje. Charlotte, kijk jou even aan. Nou, blijf het proberen hoor, maak je geen zorgen. Zeker niet de enige die een goed antwoord instuurde. Gerard, Tim, Niels. Ik kan mijn eigen handschrift niet lenen. Saskia, die had het ook bij de rechtheid. Belde er twee mensen, onder wie Rinette, die het helaas niet wisten. Rob heeft het bij het rechtheid. Christian vraagt zich af, wat is een toeterplaat? Nou, dat zijn we nu aan het spelen, Christian. Kopje erbij, jongen. Eens even kijken. Dan heb ik nog Jos en Sylvia, Monique en Willy hadden het ook allemaal bij het rechtheid. Ik probeer dus nu met mijn linkerhand ook nog een nummer te draaien. Nee, maar zij neemt niet op, Charlotte. En er komt ook nog een appje binnen van... Daila is dat, die zegt, wat een mooi liedje van Minnie Riperton. Ja, die draaide ik ook, Loving You. Ze zei, toen dit liedje in de jaren 70 veel op de radio was... hadden wij een kanarie, die ging altijd meefluiten. Ja, zij kan dat, hè? Dat hele hoge, de whistling register noemen ze dat. Zij kon het Denise Williams helemaal bijna een fluittoon zingen. Doet er allemaal niet toe. Loving You van Minnie Riperton had ik helemaal intact gelaten. De toeter zat dus verstopt in 1 miljoen sterren van de Frank Boeijengroep. En dus had ik voor Charlotte al een applausje klaargezet. Hoppa, nou kijk, had zomaar van jou kunnen zijn. En dit had ik ook nog klaargezet, een belletje. Vind ik ook altijd fijn. Ding, ding, ding, ding, ding. Nou, we komen toch uit bij deze. Nee, ik ga het in orde maken. Het komt heel af en toe voor, hè, dat iemand niet opneemt. Wel een appje stuurt en dan vanuit de auto of zo. Ik ga het in orde maken, hoor. Het goede antwoord, wil je dat toch weten? Dat was hemel. En voor de volledigheid, schieten met scherp de sterren van de hemel. Stukje uit de tekst van 1 miljoen sterren van Frank Boeijen. En hemel,
0: dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: En niks anders. Goed, muziek nu. In Goedemorgen is dit Ace of Base en The Sign.

0: interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
1: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: Ik ben Marie Claire uit Bossen Lommer in Amsterdam.
11: Ik ben Gerard van den Top, burgemeester van Hilversum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 11:30. In Laren is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft ze net zelf bekendgemaakt. Lala zit nu nog voor Pro, het oude GroenLinks-PvdA, in de Tweede Kamer. In de Amsterdamse Raad wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Het was al langer duidelijk dat Lala om zich heen aan het kijken was. Ze solliciteerde vorig jaar nog naar het burgemeesterschap van Tilburg. Leverde nog een landelijk relletje op. En ze had ook wel oren naar het burgemeesterschap van Delft. Nou, die banen kreeg ze allebei niet. Nu begint ze dus in Amsterdam, daar wordt ze wethouder. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers vanmiddag tijdens de avondspits om alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk veel langere files dan gewoonlijk. Komt allemaal door de slechte weersomstandigheden. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. In korte tijd kan er veel regen vallen, denken experts. Hou dus rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en files die oplopen, waarschuwt de Rijkswaterstaat op haar beurt weer. De neerslag die trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En er kan inderdaad in korte tijd veel regen vallen. Een van de hooligans die verdacht wordt van het gooien van fakkels naar politieagenten tijdens de bekerfinale tussen AZ en NEC eerder dit jaar, is een jongen uit Bergen. De 17-jarige verdachte is vorige week thuis aangehouden, zegt de politie. Tijdens de bekerfinale was het korte tijd onrustig in de Kuip, voor de wedstrijd eigenlijk begon. Voetbalsupporters die gooiden dus met vuurwerk naar de agenten. Een speciaal voetbalrecherche-team kwam de jongen uit Bergen op het spoor en hij is dus inmiddels aangehouden. En de wachttijden bij polyklinieken in ziekenhuizen verschillen nogal eens. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn er ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij polyklinieken maag, lever en darmziekte moet je lang wachten, zegt deze dokter. Maar ja, er is wel een duidelijke reden voor.
15: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemen gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag, darm en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
14: Ja, ook bij oogheelkunde moet je soms lang wachten. Sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek geduld hebben van meer dan 150 dagen. En dan het belangrijkste. Nou ja, goed, de belangrijkste is. Belangrijkste bijzaak in het leven van voetbal. Ajax heeft een nieuwe trainer. Vanochtend bereikten de Amsterdammers overeenstemming met de Spanjaard Michel. Denk ik dat je het uitspreekt. Vanmiddag worden de contracten nog getekend, schrijft de Telegraaf. Michel, die heet eigenlijk Miguel Angel Sanchez Muñoz. Prachtige mondvol.
16: Schitterend, ja.
14: Kortweg dus. Michel, hij komt over van Girona. Met die club degradeerde hij wel dit seizoen. Maar de afgelopen jaren presteerde hij wel boven verwachting. Hij plaatste zich onder andere voor de Champions League met het nietige, tussen aanhalingstekens, Girona. En net als eerder Francesco Farioli al deed, neemt ook deze nieuwe trainer zijn eigen staf mee. Ajax zal nog wel 1 eigen assistent toevoegen, schrijft de Telegraaf.
16: Nou. Oké, nou, het fijn is wel dat ze gewoon lekker dat hij met Jordi natuurlijk gewoon lekker Spaans kan praten.
14: Ja. Inderdaad, zeker. Er is wel inderdaad wat gedoe over zijn talenknobbel van deze trainer. Hij zou, maar dan praat ik allerlei voetbalrubrieken na, niet zo heel goed Engels spreken. Dat schijnt hij wel geoefend te hebben de laatste tijd. Nou, dat is dan fijn. Maar verder met Jordi Cruijff kan hij prima Spaans.
16: Ja. Nou ja, als hij maar presteert, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, en dan de huidige trainer, nu interim trainer, die blijft dan bij Ajax.
14: Nou, die gaat waarschijnlijk weg. Dat is die Oscar Garcia, ja. Die heeft nog wel een contract voor 1 jaar. De vraag is of hij blijft. Er schijnen ook wat Belgische clubs nog interesse in hem te hebben. Maar hoofdtrainer wordt hij in ieder geval niet.
16: Nee.
14: Want dat is deze Michel uit Madrid.
16: Ik ben benieuwd.
14: Ja, we gaan het allemaal volgen. Zeker. En we worden wereldkampioen. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan Visser.
17: Een zone met buien trekt vanochtend over de provincie. Er is plaatselijk onweer mogelijk en in de buien daalt de temperatuur naar slechts 17 graden. Vanmiddag eveneens buien, vooral in de loop van de middag kunnen er flinke regen- en onweersbuien gaan vallen. Temperatuur dan nog maximaal 19 tot 20 graden, maar dat is vooral buiten de buien om. De wind is in het algemeen vandaag zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag weinig wind en vanavond, wanneer het trouwens droog wordt, een westenwind. Morgen eveneens buienkansen, eerst nog aan de kust met onweer. In de middag ook af en toe zon en het wordt dan 18 tot 19 graden. Wel neemt de zuidwestenwind duidelijk in kracht toe. 'S Avonds aan de kust en ook op het IJsselmeer af en toe een krachtige zuidwestenwind.
16: ANWB Verkeersinformatie. Ja, je kan het eigenlijk geen file noemen. Het is meer een korte vertraging. Die zou nog wel een beetje kunnen gaan oplopen. Dus let een beetje op als je op de A4 rijdt. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en Schiphol. Ja, 1 minuut bedraagt de vertraging nu. Er staat daar een te hoog voertuig. Dus een deel van de Schiphol-tunnel is dicht.

geweldige Desmond Dekker hoorde je. Met het veelgecoverde You Can Get It If You Really Want. Ik heb laatst nog een LP gekocht van Desmond Dekker. Voor 4 euro, nou, die moest ik wel grondig reinigen. Er zat een laag stof op, niet normaal. Maar toen klonk hij toch wel weer aardig goed. En het bijzondere is dat hij op de hoes van die LP... is zijn achternaam anders geschreven. Want we kennen hem natuurlijk allemaal als Desmond Dekker. En dan Dekker met D-E-K-K-E-R. Maar op die LP die ik heb... zag ik tot mijn niet geringe verbazing dat hij Desmond Dekker heet. Dus D-E-K-K-A-R. En ik hoop nu natuurlijk heel erg dat ik voor heel weinig... een soort collectors item heb gekocht... wat over een aantal jaren heel veel geld blijkt waar te zijn. Goed, zal wel niet hoor, maar toch wel opvallend. Dus ik heb nu verschillende albums van Desmond Dekker... waar hij op verschillende manieren zijn achternaam is geschreven. Goed, straks een goedemorgen. Bluff en levenslang en eerst iets anders. Ja, dat internet, hè, dat is toch wel een onuitputtelijke bron van interessante zaken. Ja, er gebeurt een hoop narigheid en troep. Maar ja, als je op muziekgebied een beetje goed zoekt... dan is er krankzinnig veel te vinden. En zeker als je dan op bepaalde dingen zoekt... Nou, dat heet dan die algoritmes, hè, dus dan komt dat voortdurend voorbij in je tijdlijn. En nou, ik heb dat tegenwoordig wel redelijk goed geregeld, denk ik, op Instagram. Want er komen altijd interessante dingetjes voorbij. En nou, jullie weten dat ik een groot bewonderaar ben van Quincy Jones, de producer, de man die nou, aan de wieg heeft gestaan van de carrières van veel artiesten, die waanzinnige hoeveelheid muziek heeft geproduceerd. Hij werkte met Michael Jackson af en die lijst is oneindig. Daar kan je een week uitzendingen mee vullen. Maar Quincy Jones wist zich ook altijd te omringen met geweldige muzikanten. Hè? De zangers, zangeressen, maar ook gitaristen en toetsenisten en bassisten en drummers en ook... blazers, daar was hij, nou ja, daar was hij goed in. Want hij kwam natuurlijk uit de jazz. En de jazz is natuurlijk een muziekstroming die gedomineerd wordt op blazers. En op een zeker moment leerde hij de blazerssectie van Jerry Hay kennen. En die blazerssectie heet de Jerry Hay Horns of de Hay Horns. Nou, Jerry Hay was zelf ook een blazer. Die speelde vleugel en trompet. En Jerry Hay is als trompetist of als vleugelspeler te horen op platen van George Benson en Earth, Wind & Fire. En Frank Sinatra en George Duke, Lionel Richie. Ook een enorme lijst. Nou, hoe ging dat dan? Er werd een lied gecomponeerd. Dus Quincy ging met Michael Jackson zitten. Die schreven dan een liedje, bijvoorbeeld het liedje wat ik straks ga draaien. Nou, dan gingen ze dus al die instrumenten invullen. Dus de drums moesten zo klinken en dan de toetsen zo. En dan en uiteindelijk moest die compositie naar Jerry Hay toe. En die moest dat dan arrangeren. Dan zei Quincy Jones, schrijf hier een mooie partituur bij. Dus schrijf een mooie blazerssectie. En dan gaan we daar, dan schuiven we dat allemaal in elkaar. Nou, en als je dan zo'n plaat als het ware uit elkaar haalt... en ik ben benieuwd of je herkent welk nummer het is. En je haalt hem uit elkaar en je hoort alle instrumenten. Die haal je allemaal weg. Behalve dan de Jerry Hay Horns. Dan krijg je dus dit. Ja. Ja, mooi hè dit.

0: Love en Levenslang met Tibbeers.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
0: Barbara, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Op het plekje van June vandaag.
1: Zo is dat. June nog even op vakantie.
0: Lekker.
1: Ik zag al prachtige foto's voorbij komen. Ja, Lefkas.
0: Ik ben benieuwd of hij nog terugkomt.
1: Ja, zal me benieuwen.
0: Ja.
1: Maar goed, tot die tijd zijn wij er. Passen we op de winkel. Met leuke gasten. Vandaag komt dierenarts Hans ter Wee te gast. En gaat onder meer praten over wat nou de verschillen zijn. De voor- en nadelen tussen het hebben van een dier uit het asiel. Of een dier van een fokker.
0: Oh ja.
1: En stel dat je die overweging moet maken. Waar moet je dan allemaal aan denken?
0: Okay.
1: Verder spelen we natuurlijk Pim Pam Pet. Mooie prijzen te winnen. En Sjoerd, die sturen we naar een feestwinkel. Want in hoeverre... Ja, begint het WK nu al een beetje te leven in de vorm van allerlei leuke outfits die je
0: de
1: kan oranje aantrekken.
0: Koorts. Ja, dat is natuurlijk big business straks.
1: Ja.
0: Leeft het bij jou al een beetje of niet?
1: Ja, begint een beetje te komen, maar nee, nog niet helemaal. Maar
0: niet.
1: Het lijkt me wel leuk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Het is nog een dag of 10, geloof ik. Hè?
1: Ja, het is voor mij nog een beetje ver weg.
0: Ja, dat voelt nog ver weg.
1: Maar ik vind het altijd wel leuk om verhalen van de spelers te lezen. Hoe ze zich voorbereiden.
0: Ja.
1: Wie er überhaupt naartoe gaan. Hoe lang ze daarvoor hebben gewerkt.
0: Als je het goed doet, zit je er best wel lang. Hè? Ze zijn nu al in trainingskamp en dan dat hele WK-toernooi.
1: Ja. Voor voetballers is het een pittige zomer zo na zo'n jaar.
0: Een lange zomer inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Maar goed, van die dingen dus.
0: Ja, dat is allemaal zo dadelijk bij Barbara op de plek van June. Hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren. Ik draai nog één liedje. Dat is van Eddie Rabbit. En ik wens je een fijne dag. Toedeloe, hè.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
8: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
9: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
10: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
11: Ik ben Lester uit Heemstede.
12: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker.
15: Goedemiddag. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft ze net zelf bekendgemaakt. Lala zit nu nog voor pro in de Tweede Kamer. In de Amsterdamse Raad wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Rijkswaterstaat waarschuwt voor het onstuimige weer vanmiddag. Ze roepen weggebruikers op extra alert te zijn vanwege de buien. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Het is de Spanjaard Michel. Hij tekent voor 2 seizoenen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel.
8: Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
25: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
27: June tot 2.
28: Met Barbara Mulder.

0: Goedemiddag op deze dinsdag 2 juni, een regenachtige dag. June die zit vast op een zonovergoten eiland ergens in Griekenland, Maarten, volgens mij.
1: Ja, zij heeft het beter voor elkaar.
0: Maar goed, toch zijn wij ook blij om hier te zijn. Zeker. Maarten aan mijn rechterzijde. Fijn dat je er weer bent.
1: Zeker, fijn dat jij er bent.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Onze Sjoerd is er ook, maar die hebben we op pad gestuurd. Je hoorde dat misschien al even. Die gaat zich verdiepen in mogelijke outfits die je kan aantrekken tijdens het WK voetbal. Hans ter Wee, onze dierenarts, die komt langs. We spelen Pim-Pam-Pet en nog heel veel meer extra. En ik dacht, ik ga vandaag helemaal in het smetteloos wit.
1: Ja, staat je goed.
0: Ja, ik had ook helemaal gestreken en ik stond op en ik ging bijna de deur uit. Toen zag ik dus een enorme vlek op mijn broek.
1: Oh ja, maar ga ik weer even kijken.
0: Nee, inmiddels is hij dus verwijderd.
1: Oh, wat goed. En je witte broek, zo.
0: Ja, ik dacht, maar ja, hoe doe je dat? Sowieso, de afgelopen tijd ben ik zoveel in de weer geweest met allemaal vlekken. Voor mijn kinderen dan. Ze zijn niet meer zo klein, maar ze maken wel vlekken.
1: Ja.
0: Met ossengal. Maar nu had ik zo'n spuit van Oxy Action.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik reclame mag maken. Maar dat heeft dus gewerkt.
1: Okay.
0: Maar ik heb dus heel vaak dat ik bijna gewoon helemaal smetteloos de deur uitga en dan gebeurt er iets.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh, wat grappig.
0: Ook net vlak voordat de uitzending begon, toen pakte ik mijn koptelefoon.
1: Ja.
0: En hier staat wel eens wijn. Dat is dan van vrijdagmiddag. Was een fles rode wijn, maar die was open.
1: Oh nee.
0: En bijna heeft Frank, de nieuwslezer, die helemaal over mij heen laten vallen.
1: Oh jee. Zou wel leuk staan.
0: Maar goed, Maart, maak jij wel eens vlekken?
1: Ja, ik maak heel erg vlekken. Zelfs zo erg dat Jeroen, wat wij eten altijd op de bank. Ik vind eten aan een tafel altijd veel te veel werk. Hij eet op de bank, maar dan komt hij alweer met een theedoek aan. Omdat hij zegt, ja, je hebt dit kleurtje aan, dat is veel te licht. Dat gaat sowieso niet goed komen. Nee. En dat is ook wel vaak het geval. Vooral met rode saus.
0: Aha, en wat is dan wat jou betreft het beste spul om vlekken mee te verwijderen?
1: Ik ben echt een soort wetenschapper. Daar doe ik zo'n emmertje. Daar doe ik dan azijn in. Geen schoonmaakazijn, maar natuurazijn. En dan baking soda. En dat krijgt dan een chemische reactie. Dat gaat helemaal bruisen. Dat maakt ook geluid. Dat je denkt, dat kan nooit goed zijn, maar het komt er helemaal wit uit.
0: Aha, dus dat is jouw tip?
1: Ja.
0: Het lijkt wel een beetje uit grootmoeders tijd.
1: Zeker, maar het werkt wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, als je luistert, er zijn vast wel meer mensen zoals Maarten die voor ons een gouden tip hebben. Dus je hoeft niet meteen zo'n dure spuitbus, maar je maakt het misschien zelf met azijn, baking soda. Ja, wij zijn eigenlijk wel benieuwd naar tips. 088 850 51 52. Leuk als je even wat van je laat horen. En dit is die lekkere van Olivia Dean en Sam Fender. Bring me in.

0: She's Always a Woman. Hij schreef dat voor zijn inmiddels ex-geliefde. Was ook een paar jaar dat hij het niet wilde spelen nadat ze gescheiden waren. Maar daarna gelukkig weer wel. En wij gaan eens even kijken. Ik vroeg jullie iets heel bazaals. Maar hoe ga je om met vlekken? Ik ben iemand die dan smetteloos gekleed is. Nou, en dat duurt vaak niet lang, want voordat ik mijn huis heb verlaten is er wel iets gevallen. Op mijn witte broek bijvoorbeeld vanochtend. Ik weet niet eens wat. En vlak voor de uitzending viel er werkelijk bijna een fles wijn over me heen. Rood. Dus een kluns ben ik ook. Maar goed, er zijn meer mensen die dat overkomt. Lia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, leuk.
1: Ja, je spreekt met Lia. Nou, ik wil een verhaal vertellen. Ik had een boltentstreep op een lichte broek.
0: Oeh, dat is niet fijn.
1: Als je niks lelijker wil hebben, moet je dat hebben.
0: Ik ken het, ja.
1: Ja, maar goed. Toen had ik ook gehoord van iemand op vakantie. Met keukenpapier ga je met melk erop. Dus je keukenpapier met een flink scheut melk. En dat leg je erop. Twee keer. Doe je dat met gewoon keukenpapier. En dan zit het al voor 70% op dat keukenpapier.
0: Oh, dat verplaats toen, je eigenlijk gewoon naar dat papier toe.
1: Ja, en toen moest ik heel lang wrijven. Ook weer steeds met nieuw keukenpapier. Dus en maar wrijven. Nou, er was niets meer van te zien.
0: Wauw, wat een gouden tip.
1: Ja, en dat is heel eenvoudig, helemaal niet duur.
0: Nee, het is ook wel een tip die je niet echt per se zelf bedenkt, toch?
1: Nee.
0: Oké. Dus voor balpenvlekken, keukenpapier met melk. Dat zijn dingen die je vaak wel in huis hebt.
1: Ja, precies.
0: Nou, en geen recente vlekken hebben zich meer aangetrokken.

0: zien bij jou?
1: Nee.
0: Huh?
1: Als ik niets gevaarlijks heb, dan leg ik ook wat op mijn schoot.
0: Oh ja, slim. Oké,
1: Lia. Maar ja, ik ben zo uit 88, dus dat mag dan ook wel een keer, hè?
0: Zo. Nou ja, je klinkt als 67.
1: Ja.
0: Nou, leuk
1: als
0: je...
1: maar waar.
0: Ja, dat snap ik. Nou, leuk je te horen, Lia, en tot de andere keer.
1: Oké, goed zo. Dag.
0: Nou Maarten, zijn er nog meer van die goudtips binnengekomen? Nou ja, hier had ik nooit van gehoord trouwens.
2: Ik ook niet van die melk. Nee, grappig. Maar het schijnt dus te werken. Ja, Leonie stuurt de appje. Het is alsof ik mijn moeder hoor praten. Die zegt altijd deppen en nooit wrijven.
0: Oh ja.
2: Ja, dat schijnt
0: te werken. Altijd deppen, nooit wrijven. Ja, goeie tip. Ja.
2: Hans dan, die zegt met dit weer kun je gewoon in de blote bast met je bord op schoot. Dat scheelt ook vlekken. Ja, dat kan. Thomas dan, zout op een rode wijnvlek. Schijnt het soort te absorberen.
0: Ja, die ken ik ook. Hè?
2: Ja. Els, laten stomen, haalt heel wat vlekken eruit. Monique heeft het dan over een koffievlek. Die moet je met koud water uitspoelen en nooit met warm water. Ik denk omdat er dan dus koffie ontstaat door dat warme water. En Tywin tenslotte, als je je kleding met vlekken naar je moeder brengt... zijn er op magische wijze altijd die vlekken verdwenen... wanneer je ze weer komt ophalen.
0: Ja, maar daar wil ik vanaf, hè. Ja, dat is de beste tip. Prima. Maar leuk dat jullie allemaal belden. En dat vinden we fijn. En dat kan natuurlijk ook iedere dag. Lekkere muziek hebben we ook. Wat dacht je van Janet Jackson?

0: Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Toch nog een kleine tip. Iemand schreef namelijk, je kan ook een paracetamol een beetje nat maken als je een vlek hebt in iets wits. Dus dat is toch nog een mooie tip.
1: Maar dat slikken we dan ook weer door als we hoofdpijn hebben. Ik denk, dat kan dan dus eigenlijk nooit goed zijn, toch?
0: Nou ja, dat kan je dus voor allebei gebruiken. Ja, wat dacht je daarvan?
1: Ja, en je moet trouwens ook nog wat anders uitleggen, want er komen heel veel appjes binnen. Je had het net over, ja, ik zat net hier in het redactiehok en toen kreeg ik wijn over me heen. Mensen vragen zich af wat jij met rode wijn moet op dit tijdstip.
0: Nou, oh nee, dat kan ik uitleggen. We hebben zo'n soort kastje met allemaal kluisjes. Daarbovenop ligt mijn koptelefoon. Ja. En daarbovenop stond inderdaad een fles rode wijn op vrijdag. Drinken we wel eens na de uitzending, of tijdens het laatste uurtje van de uitzending, drinken we een wijntje. Er stond dus kennelijk nog een rode fles van afgelopen week.
1: Ja.
0: Maar die was al half opengedraaid. Dus ik pak mijn koptelefoon. Het klinkt heel erg, hè? Dat
1: ja, maar niet
0: geloven.
1: Dat de mensen denken dat je alcoholist bent.
0: Nee, zeker niet.
2: Dit is een huidtip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Ik ben Verle en ik kom uit Amsterdam.
9: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
10: Ik ben Indra uit Wervershoek.
11: Ik ben Kuna uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Hele goedemiddag, het is bijna 12:30 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Donald Pols is weg bij Tata Steel. Pols is de voormalig directeur van Milieudefensie en was sinds gisteren hoofd duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel. En haarverslaggever Thomas Jak vertelt erover.
14: Ja, dit is toch wel echt een domper voor Tata Steel, want die hadden een soort meesterzet gedaan door het gezicht van deze activistische organisatie Milieudefensie aan te stellen voor hun directeur vergroening en communicatie. Hij kreeg er wel kritiek op en de vraag was ook, zou het hem lukken om Tata Steel te helpen of te dwingen tot die transitie? Maar hij is na een dag alweer ontslagen.
13: Tata Steel zegt dat er meer informatie over zijn verleden bekend is geworden. Ze schrijven dat die informatie hen heeft geraakt. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman zou zijn geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Hij is per direct weg bij het staalbedrijf. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt net. Lala zit nu nog voor pro in de Tweede Kamer. In Amsterdam wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Het was al langer duidelijk dat Lala om zich heen aan het kijken was. Ze solliciteerde vorig jaar naar het burgemeesterschap van Tilburg. Ook had ze wel oren naar het burgemeesterschap in Delft. Die banen kreeg ze uiteindelijk niet. Nu begint ze dus in Amsterdam. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files door de verwachte slechte weersomstandigheden. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel voor vrijwel het hele land uitgeroepen. In korte tijd kan veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en files die flink kunnen oplopen, waarschuwt de wegbeheerder. De neerslag trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Vanochtend bereikten de Amsterdammers overeenstemming met de Spanjaard Michel. Vanmiddag worden de contracten getekend, schrijft Telegraaf. Michel komt over van Girona. Met die club degradeerde hij dit seizoen, maar de afgelopen jaren presteerde hij boven verwachting. Hij plaatste zich met de relatief kleine club zelfs voor de Champions League. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Wij horen jou natuurlijk weer over een half uurtje. En dan is het nu tijd voor onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Dag Barbara, goedemiddag.
0: Een heel andere dag dan de afgelopen tijd. Dat is duidelijk, toch?
11: Met jazeker, al die regenbuien. Jazeker. Ja. Een eerste zone met buien trekt over de provincie. Het grootste deel van de provincie, of althans de meeste buien, beginnen langzaam aan de provincie uit te trekken. Purmerend viel 4 mm, Amsterdam-Holendrecht 8 mm. Ging er rustig aan toe. Mooie buien, goed voor de grond. En inmiddels is Zuid-Holland wat droger geworden. En daar begint ook de zon af en toe door te breken. En dat zal vanmiddag in eerste instantie ook bij ons gebeuren. Dus eerst nog buien, maar die trekken dus weg. En dan kan even de zon doorbreken. Loopt de temperatuur ook weer op. Want de temperatuur is gezakt naar een graad of 17 in de buien. Dus het is wel wat afgekoeld. Hè. Daarvoor was plaatselijk ruim 20 graden. Noordoosten van het land nu voor die buien uit nog 24 graden. Daar begint het inmiddels ook te onweren. Want ja, die buien die treffen daar veel warmere lucht. En dan voor de rest van de middag is van belang een zone die zich nog verder aan het ontwikkelen is. Boven België en het zuidwesten van het land. En daar ontstaan dan in de loop van de middag ontstaat een volgend gebied met buien. Flinke regen- en onweersbuien. En die trekken later in de middag van zuidwest naar noordoost over ons land. En doen ook onze provincie aan. Zwaarste buien waarschijnlijk in het noordoosten van het land. Omdat daar de meeste warmte zit. Nou, niet helemaal zeker hoe dat precies gaat lopen. Maar in ieder geval wat ons land, onze provincie betreft. Dus later in de middag dus opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Voor het zover is, nog zo'n graadje of 20 met wat zon. En de wind die zwakt tot matig en die waait uit verschillende richtingen. Nu is hij weer zuidoost. En vanavond gaat de wind dan wat meer uit het westen waaien. Nou, morgen vooral in de ochtend enkele buien, met kans ook op onweer langs de kust. In de middag af en toe zon, ook nog een enkele bui dan. Maar meest is het toch droog weer. En in de avond gaat het van het westen uit op de nadering van het front van de nieuwe depressie weer regenen. Temperatuur morgen 18 tot 19 graden en meer wind uit het zuidwesten. Bovenland matig, in de middag aan de kust vrij krachtig en 's avonds af en toe krachtig. Ook donderdag is het wisselvallig en koel weer. Vrijdag eveneens en in het weekeinde knapt het geleidelijk weer wat op.
0: Ah, dat is goed. De barometer vandaag, Jan.
11: 1004.
0: 1004 en de spreuk?
11: Op juni komt het aan of de oogst zal bestaan.
0: Zo is dat. Dankjewel, Jan.
11: Ja hoor.

0: Love Song van Sarah Bareilles.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is zover, we gaan Pim Pam Pet spelen. En het leuke is dat jij misschien wel vandaag kan meedoen en een mooie prijs in de wacht kan slepen. Überhaupt is het leuk om mee te doen, los van de leuke prijzen. Want hoe werkt het? Stel dat je het nog nooit gehoord hebt. Ik stel zo meteen een selectievraag. Dan kun je bellen of appen. En dan gaat Maarten die gaat twee kandidaten selecteren.
5: Ja.
0: Toch?
5: Wat een druk.
0: Wat een druk. Op jou bedoel je?
5: Ja.
0: Of op iedereen?
5: Ja, ik heb weer die rottaak.
0: Nou, we kunnen het wel een keer omdraaien.
5: Ja, dan gaan we doen. Hou ik je aan.
0: Ja, dat is goed. Vrijdag misschien.
5: Ja, is goed.
0: Dus dan even kijken. Ja, dan ga jij Pim Pam Pet spelen en dan moet ik jureren.
5: Ja.
0: Ja, inderdaad.
5: Okay.
0: Nou, dat is goed.
5: Doen we vrijdag.
0: Dat doen we dan. Nu is nu. En ik dacht... Ja, zojuist is het nieuws binnengekomen dat Ajax een nieuwe trainer heeft. Michel, je hoorde het al Lotte Dekker vertellen. Hij is 50 jaar, het is een Spanjaard. Hij schreef in 2024 geschiedenis door zich met het kleine Girona te plaatsen voor de Champions League. Dat was heel knap. Nou, afgelopen jaar ging het wat minder goed. Maar hij is dus de nieuwe man bij Ajax. Ik dacht als selectievraag, bedenk iets dat te maken heeft met Ajax.
5: Ja, nou, dat vind ik een goeie.
0: Dan draai ik me aan het rad. Ik draai aan het rad en ik kom uit bij de letter B van Barbara.
5: Nou, dat is te doen.
0: Bedenk iets dat te maken heeft met Ajax.
5: Ja, mag ik nog wat vragen?
0: Ja.
5: Jij hebt best wel verstand van voetbal, toch? Heb jij vertrouwen in deze man?
0: Heb ik vertrouwen in deze man?
5: Ja.
0: Ja, het is wel een ervaren kerel.
5: Ja.
0: En ik denk dat er goed over nagedacht is. Dus ik heb vertrouwen. Maar
5: okay.
0: Goed, het gaat niet al te best met Ajax. Ze moeten opbouwen.
5: Het kan alleen maar beter gaan, wou je
0: zeggen. Zo is dat. Glas is altijd half vol bij mij, hè? Tenminste. Ik doe mijn best.
5: Ligt er aan wat erin zit.
0: Zo is dat.

0: Ticento. Mattia Bazar kan volgens mij glazen laten knallen met die enorm hoge stem. Denk je ook niet, Maarten?
1: Ja, ik vind het een heftig nummer.
0: Beetje bombastisch.
2: Ja. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ik geef je daar gelijk in, ja. Het is zeker bombastisch.
1: Maar wel mooi.
0: Ja. Nou, we laten de rust een beetje terugkeren in de studio. Nou ja, we gaan wel... Ik ben helemaal vergeten de vragen te pakken. Maar we gaan Pim Pam Pet spelen.
1: Ja.
0: En ik vroeg jullie natuurlijk van bedenk iets dat te maken heeft met Ajax. Want zojuist is bekend geworden dat Ajax een nieuwe trainer heeft. Het is de Spaanse Michel. Hij komt van Girona. En kwamen er leuke reacties binnen.
1: Zeker, want het moest met de letter B van natuurlijk de bal. Maar ook het bestuur, Bergkamp, Bob Marley, de beurs, een beker en Van Basten.
0: Ah, mooi. Ja. Echt allemaal goed gedaan.
1: Zeker Bob Marley vond ik goed gevonden.
0: Ja, goed gevonden. Ja. Trudy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar dacht jij aan bij de letter B?
3: Nou ja, een eenvoudige bal.
0: Ja, nou helemaal goed. Dat is toch de basis. Zonder bal hebben we helemaal niks.
3: Ja, zo is het.
0: En dan hebben we Jelle. Goeiedag.
4: Hi, hi, dame in het wit.
0: Hi, inderdaad. Goed geluisterd. Wat dacht jij aan bij de B?
4: Beroerd spelen.
0: Beroerd spelen, ja. Ja, want het is niet helemaal perfect gegaan afgelopen jaar.
4: Nee, zo wat ik begrijp niet. Ik ben niet zo'n voetbalfan, maar wat je allemaal hoort, zeg je nou, dat is helemaal niet goed.
0: Nee, maar goed, het kan alleen maar beter worden, hè?
4: Nou, met zo is dat
0: de
4: ook.
0: De Spanjaarden in de club, hopen ze op een soort een tij een beetje te keren.
4: Olé.
0: Ja, olé. We gaan Pim Pam Pet spelen. 5 vragen en degene die het antwoord weet, moet dat zo snel mogelijk zeggen. Ik begin met de vraag, wat kom je allemaal tegen op een regenachtige dag? Wat kom je allemaal tegen op een regenachtige dag? En de letter is de Z van Zacharia.
3: De zon kan hoor. Ik heb het wel eens meegemaakt dat de zon, zeker, dat het toch regende.
1: Sterker nog, dan komt er een regenboog.
3: Ja.
0: Dus zon rekenen we goed?
1: Ik wel.
0: Oké, okay, ja. Maart is
1: ik ben snel jullie tevreden. Ja, maar wat kom je specifiek tegen? Wat had je überhaupt in gedachten? Zeg maar zonder een letter. Ik vind het moeilijk.
4: Wat doe je?
0: Een paraplu.
1: Oké, okay. Ja, dat is ook echt enig.
0: Modder.
4: Zachte druppeltjes.
0: Ja.
1: Ja, dat is bijvoeglijk naamwoord, mag ook niet.
0: Oké, inderdaad. Ik ben niet zo goed in het bedenken van vragen. Het is vaak veel te moeilijk. Help. Nu word ik zenuwachtig. Een plaats in Noord-Holland. Die is makkelijk. Een plaats in Noord-Holland. Met de letter P van Pieter.
4: Petten.
1: Nou,
0: allebei in koor.
1: Ja, allebei een punt.
0: Oké, okay, Trudy, jij staat voor. Maar goed, jij doet het ook goed, Jelle. Eens even denken. In Volendam heeft een straat, een specifieke straat, gisteren een andere naam gekregen. Nou, dat is een heel verhaal. Maar mijn vraag is, wat vind je allemaal in Volendam? Wat vind je allemaal in Volendam? Met de letter F van fiets.
4: Fietsen.
1: Ik hoor fietsen en ik hoor...
3: Fietsen ook, zei ik.
1: Fietsen.
0: Maar ik zei fietsen, dan mag dat niet, toch?
1: Maar dan mag het niet.
4: Nee, dat is een fotografen.
1: Ja, die heb je heel veel. Ja, van al die bekende Volendammers. Ja. Ja hoor, het staat 2-2.
0: Oké, het staat 2-2. Dan had ik nog als vraag, waar denk je aan bij het Nederlands elftal? Ik heb een beetje veel voetbal, merk ik. Maar goed, dat zou mijn eigen interesse zijn. Met de letter S van Simon.
3: Shirtje.
4: Ja, zwart.
1: Shirtjes hoor ik erbij. Ja, ja, die
0: shirtje vind ik zeker goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus
1: fijn dat jij dat ook.
4: Ja, Sjaak Zwart doet niet meer mee, hè?
0: Wat zeg je?
4: Sjaak Zwart, die deed altijd mee, maar dat is al lang niet meer.
0: Maar die gaat wel kijken. Want die is wel
4: ik
0: nog
4: wel
0: alive. Ja. Maarten, jij mag de laatste vraag bedenken.
1: Ik mag de laatste vraag bedenken. Nou, wat een eer. Ja. Nou, dan denk ik aan iets wat zout smaakt.
0: Iets wat zout smaakt.
1: Ja.
0: Iets wat zout smaakt. Met de letter G van Gerard.
4: Griotten.
0: Oh ja, dat is goed. Maarten weet waarschijnlijk niet wat het is.
1: Ik heb er nooit van gehoord, maar zo enthousiast als Barbara...
3: Ja.
1: Moet ik het wel goedkeuren. Ja, dan staat er 3D. Dan mag jij de laatste vraag opzetten.
0: Oh, hier komt geen einde aan, jongens. Oh, jeetje.
1: We doen een kleur. Een kleur is altijd goed.
0: Een kleur?
1: Ja.
0: Oké, nou jongens, let op. Een kleur. We draaien aan het rad, moet ik zeggen... Een kleur met de letter P.
4: Paars.
1: Ja, dat was Jelle net een fractie eerder.
0: Echt?
1: Ja, ja. Oh. Ik zie het hier uitslaan. Sorry, Trudy.
3: Oh, ik dacht dat ik eerder was. Voor het geluid hier was ik eerder. Maar goed, ik weet het niet hoor.
0: Ik vind het ook een dubieuze beslissing.
1: Ga jij mij nou in twijfel trekken?
0: Ja, sorry, nee, dat doe ik in principe niet.
1: Weet je wat we doen? Ik weet het goed gemaakt. Ik ga terugluisteren. Als het inderdaad anders zit, dan bel ik de gerechtmatige eigenaar van de bon terug.
0: Vind je dat een goeie, Trudy?
3: Ik vind alles goed.
0: Nee, maar ik bedoel, ik hoor wat jij zegt. En ik had ook een klein beetje mijn twijfels.
3: Ja, maar voor mijn geluid. Maar goed, dat moet je luisteren. Ik ben niet zo kinderachtig.
0: Nee, wij ook niet. Dus we gaan het terugluisteren.
1: Nee, nu wel. Nu ben ik heel kinderachtig. Ik ga terugluisteren.
0: Jongens, of in ieder geval, trouwens, sorry Jelle, gefeliciteerd.
4: Ja,
0: tenminste, als je prijs niet wordt
4: ingegaan. Tenzij nu helemaal pimpelpaars van woede is, hè?
0: Ja, die kans heb je wel. Maar nee, goed,
1: ik ga luisteren, het komt goed.
0: Ik ga achter de schermen trouwens ook wel even zeggen dat Maarten anders misschien twee prijzen kan uitreiken.
1: Oh ja, het is €50 per bon, hè? Ga jij betalen?
4: Gaat de radio failliet?
0: Ja, nou jongens.
1: Nee, vind ik een hartstikke goed. Dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, we gaan terugluisteren en we krijgen allebei een prijs.
1: Ja, maar dan ga ik toch niet terugluisteren.
0: Oh? Ja, zeg. Ja. Nou goed. Trudy en Jelle, dank jullie wel.
1: Allebei gewonnen.
4: Dank jullie ook.
0: Het is heel ingewikkeld, zo'n spel.
1: Ja, je maakt het ook een beetje ingewikkeld.
0: Komt het door mij?
1: Nee hoor.
0: Nee, maar misschien zat jij wel fout.
1: Dat denk ik
0: Twijfel
1: wel.
0: Twijfel jij nooit aan jezelf?
1: Jawel, nu.
0: Heel goed. Terecht.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50... nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
10: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond Binnen.
11: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
12: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
13: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
14: Ik ben Ali uit Amsterdam.
15: Thuis in heel
16: Het is bijna 1:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Tata Steel heeft Donald Pols al na een dag ontslagen. Volgens NRC is de man in zijn studententijd voorman geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Hij was gisteren aangesteld als hoofd duurzaamheid en communicatie bij het staalbedrijf. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Ze zit nu nog voor pro in de Tweede Kamer. In de Amsterdamse Raad wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Het is de Spaanse Michel. Hij tekent voor 2 seizoenen bij de club. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: Tot 2
25: met Barbara Mulder.

0: Hele goedemiddag, het is 1:08 en op dit tijdstip hebben we altijd een leuke gast. Dat geldt ook voor vandaag. Het is iemand die jullie waarschijnlijk wel kennen, want hij is hier al jaren te gast, namelijk Hans ter Wee, de dierenarts. Goedemiddag. Oh, eens even kijken, ik moet jou natuurlijk wel openzetten. Ja, daar ben je, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Excuses, dat kwam door mij. Let jij als er nieuws voorbij komt ook altijd op dieren in het nieuws?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: En is er dan de afgelopen tijd wel eens iets naar boven gekomen waarvan je dacht van, oh ja.
1: Nou ja, er gebeurt van alles en nog wat. En dat zijn vaak zijn er toch incidenten. Honden bijten andere, bijna bijten kinderen of mensen. Ja. Of nou ja, dat soort dingen.
0: Ja. Waarom bijt een hond eigenlijk? Is dat dan dat hij slecht is opgevoed? Of kan hij dan in paniek zijn? Of zijn dat een scala aan redenen?
1: Dat kan door een aantal redenen. Hangt een beetje van het type hond af. Maar het kan zijn omdat hij angstig is bijvoorbeeld. Hij bijt van zich af. Een kat in het nauw. Die
0: maakt rare sprongen.
1: Dat is bij een hond natuurlijk ook zo. Die kan van zich afbijten als hij denkt, nou ja, als we dan toch tegenover elkaar staan, zal ik maar beginnen. Het kan ook in zijn karakter zitten. Noem een Mechelse herder die bij politiewedstrijden staat. Ja, dat is een waakhond. Dus die is daarvoor opgeleid om mensen te bijten. Of tenminste, mensen staande te houden.
0: Ja.
1: Dus het hangt een beetje van het type hond af.
0: Ben je als dierenarts eigenlijk als bang geweest voor een dier in je praktijk?
1: Nee, ik ben niet echt bang geweest. Ik ben natuurlijk wel een aantal keren gebeten. En mensen denken altijd dat het dan over honden gaat. Maar,
0: dat hoeft niet zo te zijn?
1: Nee, katten zijn veel enger.
0: Ja?
1: Ja, vier van die poten met nagels die vlijmscherp zijn. En dan ook nog een bek met vlijmscherpe tanden. Dat is een roofdier. Dus een kat is veel moeilijker eigenlijk. Omdat als je een hond, als je zijn kop kunt fixeren of een snuitje omdoet, dan heb je hem eigenlijk al. Maar bij een kat, die heeft ook nog vier poten. Die kan zich echt 360 graden draaien. Die kan ongelooflijk hoog springen. Nee, ik heb wel foto's dat mijn hele arm open ligt. En ik ben al in mijn carrière ook wel een aantal keren bij
0: de
1: eerste hulp geweest. Huisarts, tetanus, antibiotica, noem het maar op.
0: Ja, en zie je dat dan meestal meteen dat je denkt, oh ja, deze is wel onvoorspelbaar, hè?
1: Ja,
0: ja?
1: Het is dus bijna altijd wel, niet altijd. Maar je moet wel, ik denk dat heel veel dierenartsen wel hebben. Je kunt wel dieren gaan lezen, zeg maar. Je ziet op een gegeven moment wel van, oké, hier moet ik even mee oppassen. Hier moet ik niet met mijn neus gaan kijken of die in zijn bek gaan kijken. Want dan ben je toch wel heel erg dicht bij het bij zijn tanden en kiezen.
0: Ja.
1: Dat moet je wel een beetje. Zeker als een eigenaar natuurlijk vaker komt met zijn huisdier, dan weet je wel van, oké, deze die, dat doen we even niet heel ingewikkeld. Of er zijn ook dieren waarbij de eigenaar zegt, nou, ik heb een snuitje meegenomen, een muilkorfje. Laten we dat maar opdoen voordat we gaan beginnen, want hij vindt het zeker niet leuk.
0: Nee, oké, dus dat is een goede waarschuwing.
1: Ja.
0: Maar dat lijkt me ook wel het mooie van het vak, dat je dieren kan lezen, of tenminste, je kan verkomen.
1: Ja, dat denk
0: toch?
1: Ik wel. Als je zoveel dieren ziet en op een gegeven moment weet je wel van, oké, hier moet je even mee oppassen. En deze, daar kun je gewoon, daar kan je maar gaan rollen en knuffelen. En dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: Ja, nou, het nemen van een nieuw huisdier, want daar hebben we het vandaag ook wel over, is best een moeilijke beslissing. Je kan namelijk bijvoorbeeld kiezen tussen een asieldier of eentje van een fokker.
1: Ja.
0: Hoe ga je die keuze, hoe kom je tot die keuze? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, het hangt er een beetje af wat je wil. Ik zeg altijd, als je een huisdier wil, kijk dan eerst even op de pagina van de dierenbescherming of van het Dierenopvangcentrum Amsterdam bijvoorbeeld. Er zijn allemaal hele leuke honden en katten op. En als je kijkt naar honden specifiek, dan moet je eigenlijk eerst bedenken wat je wil. Hè. Heb je tijd om een pup, als je bij een fokker een jonge hond komt, heb je tijd om een pup op te voeden. In het asiel zitten over het algemeen geen pups. Zijn meestal honden die wat ouder zijn. En daar weet je niet altijd het karakter van. Dan weet je eigenlijk niet wat ze hebben meegemaakt. Dat is wel heel erg belangrijk. Bij een rashond is dat veel iets beter in te schatten. Zeker als je een pup koopt, dan heb je nog een hele weg te gaan. En dan kun je ook nog heel erg sturen hoe die hond zich ontwikkelt.
0: Ja, als je daar goed in bent tenminste.
1: Precies. En dat is natuurlijk wel, dat is wat wij als dierenarts natuurlijk veel tegenkomen, dat er heel veel, niet heel veel, er zijn veel mensen die nemen een huisdier omdat het leuk, gezellig en leuk is om uit te laten en dat soort dingen. Maar dat moet je wel. Je moet wel weten waar je aan begint.
0: Ja. Wat is het voor eigenlijk, zijn de overeenkomsten met bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen? Want jij hebt kinderen,
1: ja,
0: toch? En je hebt heel veel dieren gezien in je leven.
1: Ja.
0: Zijn er veel overeenkomsten?
1: Ja, alles.
0: Dus,
1: het is eigenlijk niet hetzelfde. Maar het gaat er natuurlijk om, bij honden bijvoorbeeld, dat je consequent bent. Dat nee is nee en ja is ja. Nou, iedere ouder met kinderen weet dat wel. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Ja. Maar dat is een beetje rekbaar. Maar bij honden moet dat niet rekbaar zijn.
0: Dus kun je niet marchanderen,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Nee, ik had vroeger een eigenaar die had allemaal hele leuke honden. En die liep dan altijd met die honden los door Muiden heen. En die honden volgden hem altijd perfect. Hij naar links, honden naar links. Hij naar rechts, honden naar rechts. Waren er twee ook nog.
0: Zo.
1: En die zei altijd van... Eigenlijk zei die zei altijd van... Nou ja, de eerste 3 maanden moet je een rotbaas zijn. Dan heb je er 13 jaar lang lol van.
0: Ja.
1: En dat een beetje heeft hij wel gelijk. Je moet de eerste 3 tot 6 maanden... moet je wel zo'n jonge hond... moet je echt consequent opvoeden.
0: Ja.
1: En als je de teugels iets laat vieren... hangt ook een beetje vanaf van het ras natuurlijk. Maar er zijn honden bij die daar wat ruim mee omgaan. En dan kan het best lastig worden... om het na 6 maanden weer terug te corrigeren.
0: Ja.
1: En dat is meteen... ook als je het hebt over verschil tussen asieldieren... en honden die bij een fokker koopt. Als je een hond uit een asiel haalt... dan heb je misschien een hond met een rugzakje. En ja, daar moet je dus heel veel tijd in steken... om dat, zeg maar, weer af te leren, bepaalde gedragingen die hij doet. En als je heel veel tijd hebt, dan is dat hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dan geef je zo'n hond een tweede kans. Maar als jij weinig tijd hebt en toch een hond wil... Nou, dan moet je al bedenken of je überhaupt een hond wil. Maar als je minder tijd hebt, ja, dan moet je er eigenlijk niet aan beginnen.
0: Ja, we praten er zo meteen uitgebreid over verder met dierenarts Hans Terwee.

0: Michael Bublé was dat natuurlijk met Haven't Met You Yet. En we praten verder met, met Hans Terwee, onze dierenarts. Die is hier te gast. En je zei net, ik hoorde jou terwijl we even luisteren naar de muziek zeggen, als je een hond neemt, mensen die een hond hebben, worden ouder. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Hebben ze onderzocht.
0: Echt?
1: Ja, plezier met dieren is gezond. Het betekent dat je namelijk, je kunt je ook een beetje voorstellen, als jij geen huisdier zou hebben, het is een hond of een kat, dan heb je een, als je dat hebt, dan heb je een soort verzorgtaak. En bij katten betekent dat eten geven, kattenbak schoonmaken. Als die katten naar buiten gaan, dan moet je ook nog, je moet zorgen dat je er bent als ze weer binnen willen komen. Bij honden moet je natuurlijk naar buiten. Je moet lopen, je moet bewegen. En dat is, ja, dat weet iedereen, gezond.
0: Ja.
1: En dat doe je dus, ook als je ouder bent, is een huisdier dus een hele goede manier om gewoon fit te blijven.
0: En ook, denk ik wel, mentale steun.
1: Zeker.
0: Zie je dat ook terug?
1: Ja, absoluut.
0: Of zag je dat de afgelopen jaren als dierenarts?
1: Ja, zeker. Mensen die, stel, je bent alleen. Hè? Je hebt een huisdier thuis, laat zeggen een kat of een hond. Dan praat je daarmee.
0: Ja.
1: Weet je? En ja, anders je dat niet hebt, dan zit je misschien eenzaam op de bank. Of, in ieder geval ben je niet zo, ben je niet in gesprek. En zo'n kat of een hond, ja, voor die mensen, die praten gewoon terug natuurlijk. Dus daar kun je hele gesprekken mee voeren.
0: Ja. Ja, fantastisch.
1: Ja.
0: We hadden het dus inderdaad over het verschil tussen een huisdier nemen van een fokker of uit het asiel. Hoe zeg je dat? Uit menselijk of uit het dierenoogpunt. Er zijn natuurlijk wel heel veel dieren die wachten op een baasje.
1: Ja.
0: In het asiel. Dus in die zin zou je pleiten voor een dier uit het asiel.
1: Ja, kijk, je moet eerst gaan bedenken, wil ik een dier uit asiel, laten we zeggen even over de honden, wil ik een hond, heb ik er tijd voor, kan ik het betalen, want vergis je niet, er kunnen best flinke kosten bij komen als een hond ziek wordt. En als je dat allemaal bedacht hebt, dan kun je ook bedenken wat voor hond je wil. En als je zegt, ik wil alleen maar een labrador, nou, dan zou je kunnen gaan kijken in een op de website van de dierenbescherming of er toevallig een labrador in een asiel zit. Nou, dat gebeurt niet zoveel. Maar toch, weet je, zo'n

0: hond die in het asiel zit, die zit er niet alleen maar omdat die agressief is en iedereen in zijn omgeving bijt. Dat zijn ook hele schrijnende gevallen waarbij mensen uit elkaar zijn gegaan, daardoor geen tijd meer hebben om dat huisdier te verzorgen, of omdat het van oudere mensen is geweest. En dat zijn heel vaak hele leuke honden. Het voordeel is dat die honden volwassen zijn over het algemeen. En dat betekent weer dat ze... een pup kost meer tijd dan een volwassen hond. En die medewerkers in zo'n dierasiel, die zien die hond elke dag en die verzorgen die honden. En die kunnen je heel veel vertellen over het gedrag en het karakter van die hond.
1: En krijg je dan ook, mag je dan ook bijvoorbeeld even met die hond gaan wandelen?
0: Ja,
1: of hoe werkt dat? Ja, is het dan een soort proef, kennismaking?
0: Kennismakingsperiode heb je.
1: Dan mag je ook nog nee zeggen?
0: Dat mag, ja, tuurlijk, ja. Je kunt ze bezoeken, zeg maar. Als je zegt, nou, ik wil die en hond, die en die hond, dat lijkt me heel erg leuk. Nou, dan wordt meestal voorgesteld, kom dan eens een keer neem hem even 1-2 uur mee naar buiten. Ga eens met hem wandelen, ga eens even kijken hoe die klik is. Want het is niet altijd zo natuurlijk dat de klik op de foto ook de klik in werkelijkheid.
1: Nee, dus je moet dat echt wel uitproberen en dat kan dus ook.
0: Je moet
1: ook.
0: Het echt uitproberen. En het is heel goed om die dieren in een asiel een tweede kans te geven. Want die zitten daar zeg maar niet voor niks. Dus,
1: hoeveel in Nederland ongeveer hoeveel dieren zijn dat die wachten op een baasje?
0: Dat zijn er
1: volgens mij echt duizenden.
0: Ja, dat zijn er veel.
1: Ja, want als
0: zijn er veel.
1: Ja. En dus dit zijn de voordelen van het asieldier of waar je op moet letten. En als je kijkt naar de fokdieren.
0: Ja, nou ja.
1: Dat je eigenlijk van jongs af aan bij de hond of de kat betrokken bent, is natuurlijk ook heel bijzonder om mee te maken in je leven, denk ik.
0: Dat is heel bijzonder. Dat is ook heel, heel fijn, omdat je dan sturen kunt een beetje. Net wat ik net zei, als die hond ouder is, dan laten we zeggen een maand of 6... dan wordt het heel lastig om aangeleerd gedrag weer af te leren. En bij een jonge hond kun je gedrag aanleren. En dat is wel weer heel prettig. Betekent wel, een pup, heel veel tijd kost dat.
1: Ja, ik hoorde ook van een collega, ik weet er niet zoveel van, die zei dat hij de eerste weken, geloof ik, naast de pup moest slapen in bed. Of tenminste, in de huiskamer naast de bench. Is dat zo?
0: Nou, dat moet niet. Maar kijk, als je die jonge hond bij zijn moeder vandaan haalt, op 8-9 weken...
1: Ja.
0: Dan zijn ze over het algemeen niet zo dat ze ineens denken van, oh, dat is gezellig, dit is mijn mand, hier ga ik liggen. Dus die hond, die pup moet wennen. Nou, daar heb je allemaal puppycursussen voor en begeleiding. En een van de methodes is bijvoorbeeld dat je zo'n hond de eerste paar dagen in een bench, niet in je bed, maar in een bench, dus in een hok, naast je bed slaapt.
1: Ja.
0: En op het moment dat hij dan piept, dat je dan, want ze hebben natuurlijk ook minder goed controle over hun plassen en poepen, dat je dan naar buiten gaat en hem laat plassen en poepen.
1: Ja, dus kortom, goed nadenken als je überhaupt een huisdier neemt.
0: En goed informeren.
1: Goed informeren.
0: Kijk overal op internet en bel je dierenarts of kennis die verstand van honden heeft. En ga daarmee overleggen. Want zo'n hond heb je wel bij een pup, laten we zeggen voor een jaar of 13, 14. En als je een hond uit het asiel haalt en die is een jaar of 2, 3, dan gaat hij ook nog 10 jaar mee. Dus dat is best lang.
1: Ja. Hans ter Wee, dierenarts, dank je wel voor al je goede adviezen. En iedereen die het overweegt, wens ik heel veel wijsheid en ook uiteindelijk geluk toe.
0: Ja,
1: dank je wel.
0: Zeker.
1: En tot de volgende.
0: Tot de volgende.
1: Want je komt hier, hoe vaak kom je hier?
0: Nou, 6 keer per jaar.
1: 6 keer per jaar. Zoiets. Nou, houden we zo.
0: Ja.
1: Dank je wel, Hans.
0: Oké, okay, ja.

0: beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Ik ben Siska uit Heilo.
10: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
11: Ik ben Bianca uit Naarden.
12: Ik ben Rob uit Heilo.
13: Ik ben Lisanne uit Amsterdam. Thuis in heel
14: Noord-Holland. Het is 1:05. Eens even kijken. In Limmen is het 19 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Tata Steel heeft Donald Pols na een dag ontslagen. Pols is de voormalig directeur van Milieudefensie en was sinds gisteren hoofd duurzaamheid en communicatie bij het staalbedrijf. En haverslaggever Thomas Jak vertelt erover.
16: Ja, dit is toch wel echt een domper voor Tata Steel, want die hadden een soort meesterzet gedaan door het gezicht van deze activistische organisatie Milieudefensie aan te stellen voor hun directeur vergroening en communicatie. Hij kreeg er wel kritiek op en de vraag was ook, zou het hem lukken om Tata Steel te helpen of te dwingen tot die transitie? Maar hij is na een dag alweer ontslagen.
15: Tata Steel zegt dat er meer informatie over zijn verleden bekend is geworden en dat die informatie hen heeft geraakt. NRC meldt dat Pols in zijn studententijd voorman zou zijn geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Die streed tegen de anti-apartheidsbeweging ACN. Pols reageert bij RTL dat hij er kapot van is en dat hij zich schaamt voor zijn standpunten van toen. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt vanmorgen. Lala zit nu nog voor pro in de Tweede Kamer. In Amsterdam wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Het was al langer duidelijk dat Lala om zich heen aan het kijken was. Zo solliciteerde ze vorig jaar naar het burgemeesterschap van Tilburg. En ook had ze wel oren naar het burgemeesterschap in Delft. Die banen kreeg ze uiteindelijk niet en nu begint ze dus in Amsterdam. De politie is op zoek naar meer informatie over twee mannen die iemand zwaar hebben mishandeld op Koningsdag. Gebeurde op de Spuistraat in het centrum van Amsterdam. Het slachtoffer werd zo hard geslagen dat hij bewusteloos raakte en zijn kaak brak op 3 plekken. De politie heeft nu beelden gedeeld in de hoop te kunnen achterhalen wie de mannen zijn. En ook hoopt de politie dat mensen die getuigen waren contact opnemen. Voetbal dan. Ajax heeft een nieuwe trainer. Vanochtend bereikten de Amsterdammers overeenstemming met de Spanjaard Michel. Vanmiddag worden de contracten getekend, schrijft de Telegraaf. Michel komt over van Girona. Met die club degradeerde hij dit seizoen, maar de afgelopen jaren presteerde hij boven verwachting. Hij plaatste zich met de relatief kleine club zelfs voor de Champions League. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
14: Dankjewel, Lotte. En eens even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, nou, er gaat hier even iets mis. Jan Visser, dat weerbericht, dat krijg je nog van het goed.

0: Zij hoort bij mij. En wie hoorde je daar? Nou, je hoorde Jan Smit en Frans Bauer. Kris Kos Amsterdam.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ja, is er nog iets te doen? Natuurlijk. Onze provincie is eigenlijk zo veelzijdig dat er altijd iets te doen is. Zeker voor iemand als onze Sjoerd Hilarius. Die heeft volgens mij toch de leukste baan van ons allemaal. Want die komt overal op heel veel verschillende plekken. Goedemiddag.
2: Barbara, een hele goede middag vanuit het centrum van Amsterdam. En ik ben bij Louis Wittenburg. En dan denk je misschien, Louis Wittenburg, wat is dat ook weer? Nou, als er één feestwinkel is in Amsterdam, de oudste, dan is deze het wel. Als ik goed is, Francesco. Ja, daar is je. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja. Ik word nu, weet je wat het is? Altijd als ik bij jou en ik ben al een paar keer bij jou binnen geweest. Ik word zo vrolijk.
3: Dankjewel. Maar dit vak moet je ook vrolijk zijn.
2: Ja, ben je nooit zo geheimen?
3: Ik ontken alles.
2: Ja?
3: Correct.
2: En maar jij moet natuurlijk altijd lachend in de winkel staan ook.
3: Je moet een vrolijke uitstraling hebben.
2: Ja.
3: Je hoeft
2: ja,
3: niet altijd te lachen als het maar vrolijk is.
2: Hey, je kan hier natuurlijk zijn als het carnaval is. Je kan hier zijn als je een feestje, een verjaardag hebt. Een babyshower, noem het allemaal maar op. Maar, Francesco, nu gaan we echt beginnen. Want ik zie het al op de achtergrond bij jou. Ik zie overal oranje.
3: Ja, goed hè. Ja. Je moet rustig aan beginnen en langzaam opbouwen.
2: Wordt het dan straks helemaal oranje hier of niet?
3: Dat hangt er vanaf hoe ver die jongens gaan komen.
2: Ja, hè?
3: We zijn nu nog voorzichtig en kijken hoe verder ze komen, hoe gekker het wordt.
2: Ik heb het idee dat het nog niet zo leeft.
3: Dat is heel juist. Ja? Het leeft nog niet echt. Mensen zijn wel aan het kijken.
2: Ja.
3: Een klein beetje hier, een klein beetje daar.
2: Ja, hè?
3: Ja, het komt nog.
2: Heb jij er vertrouwen in? Denk je dat we ver komen?
3: Ik heb goede hoop.
2: Ja, want als we natuurlijk de eerste ronde er al direct uit liggen, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Dan met het oranje spul.
3: Dan hebben een hele hoop mensen een hoop kaartjes.
2: Hallo. Komen jullie ook iets oranjes halen?
4: Nee.
2: Oh, dat is jammer. Kijk, dat bedoel ik dus. Ja,
3: zij komen gewoon voor Harry Styles.
2: Ja, ook door Harry Styles. Hé, laten we eens kijken. Want wat hebben we allemaal een beetje het oranje? We hebben een leuk oranje jurkje natuurlijk. Ja, je kan zo gek niet bedenken of jij hebt het. We hebben pruiken. We hebben natuurlijk hoedjes. Het EK88 pakkie. Zeg het maar.
3: Ja, wat wil je? We hebben alles voor versieren van de straat of je huis of je woonkamer.
2: Ja.
3: Dus daar hebben we alles van. We hebben van Loekie de Leeuw tot de Brullende Leeuw. Gewoon lekker oranje.
2: Ja.
3: Rood, wit, blauw, ballonnen.
2: Ja.
3: Je kan het zo gek niet bedenken.
2: Oh, je hebt echt een suit. Echt zo'n pak. Zo'n oranje pak ook geweldig. En daar maskers uiteraard. Die hebben we natuurlijk ook.
3: Ja, die is een beetje een sad face.
2: Ja, dat is als we gaan verliezen.
3: Als we met strafschoppen eruit gaan, dan kun je dat gaan dragen.
2: God, zullen we het daar niet over hebben, over strafschoppen?
3: Nee,
2: dat
3: doe maar niet.
2: Dat is inderdaad, ja. Nee, maar hoedjes, petjes, dingetjes. Ja, dat gaat natuurlijk pas inderdaad lopen op het moment dat we echt gaan beginnen, hè?
3: Ik heb goede hoop dat als de jongens vertrekken richting het verre land van de US of A, dat de mensen dan denken van, oh ja, de WK komt eraan.
2: Is het dan voor jou ook, als je denkt van bij de inkoop hiervan, hè, dat je dan denkt van, ja, ik moet hier voorzichtig mee zijn? Want dat lijkt me wel met Oranje en Nederland zelf dat, toch?
3: Ja, dat is correct. Wat het punt is natuurlijk, je moet vooruitdenken.
2: Ja.
3: En wij moeten lang vooruitdenken.
2: Ja.
3: Maar kijk, omdat het in Amerika is, hebben we natuurlijk wel oranje cowboyhoeden.
2: Oh ja. Thematisch wordt het dan, hè?
3: Ik denk dat dat wel thematisch wordt.
2: Ja, dat is natuurlijk wel leuk, inderdaad. Ja. Ja. Rodeo-achtig.
3: Ja, mensen op zo'n stier met een oranje hoed op en een oranje pruik. Ik denk dat die Amerikanen niet weten wat hun overkomt.
2: Nee, wat denk jij? Want Amerikanen en Nederland, wij zijn dol op verkleden, hè? Wij zijn echt een verkleedvolk.
3: Qua voetbal, zeker. Ja. Dus ik hoop echt dat het links naar rechts verhaal ook in Amerika gebeurt.
2: Ja.
3: En dan ben ik heel benieuwd hoe de Amerikanen daarop gaan reageren. Dat zou geweldig zijn.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Nou, Barbara, laten we hopen dat we natuurlijk ver komen. Want daar kunnen we heel lang oranje aan. En oranje staat iedereen.
3: Uitstekend. Ja.

Crazy van Charles Barkley. Dat vind ik zo'n aparte naam. Wie heet er nou Charles? Maar wel echt een goede artiest. En meer lekkere muziek hebben we natuurlijk ook voor je in petto. Het is trouwens 2:10 op deze dinsdagmiddag 2 juni. Ik zie buiten dat de zon lichtelijk schijnt. Maar het is natuurlijk wel een regenachtige dag. Gelukkig zijn wij er.

0: prachtig, vooral die saxofoon. Eens even kijken, het is 6 minuten voor 2. En June tot 2 zit er bijna op. Morgen dan zijn we natuurlijk weer. Dan is Francis June, als jullie het allemaal nog kunnen bijbenen.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook een hele leuke gast. Hij is chef, kok en oprichter van de Jollof Club, als ik dat goed zeg.
1: Ja.
0: Dat gaat dus over de West-Afrikaanse keuken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ken dat allemaal niet.
0: Het is vooral een speciaal soort rijst. En dat moet je een keer van je leven hebben gegeten.
1: Oké.
0: Dus weet jij trouwens wat je vanavond gaat eten? Of heb je daar nog niet over nagedacht?
1: Ja, bami. Heb ik gisteren al gemaakt. Kan ik gewoon opwarmen.
0: Jeetje, wat ben je toch een goed voorbereid mens, Maarten.
1: Maar Jeroen heeft het gemaakt trouwens. Moet ik wel eerlijk zijn.
0: Ah, nou, dat is mijn genoegen.
1: Ja, vond het ook leuk.
0: Oké, dit is Aretha Franklin met Respect.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
12: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
15: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
16: Thuis in heel
17: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Tata Steel heeft Donald Pols al na een dag ontslagen. Volgens NRC is de man in zijn studententijd voorman geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Hij was gisteren aangesteld als hoofd duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Ze zit nu nog voor pro in de Tweede Kamer. In de Amsterdamse Raad wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Het is de Spaanse Michel. Hij tekent voor 2 seizoenen bij de club. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow.
23: Kost je maar 3 minuten.
24: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
23: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
25: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
26: Goedemiddag.
27: Met Nick Velderman.

David Guetta, Teddy Swims en Tones en I bij NH met Gone, Gone, Gone. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. Ja, iets minder weer dan de afgelopen week. Maar wel goed voor de plantjes, hè? Voor de natuur, zo is het ook natuurlijk. Je moet nu nog via Zurich of Parijs als je met de trein naar Italië wil. Maar vanaf 14 december rijdt er rechtstreeks een nachttrein tussen Breda en Milaan. Het Nederlands-Belgische spoorbedrijf European Sleeper zal de treinen 3 keer per week laten rijden. De trein zal op zondag, dinsdag en donderdagavond vanuit België en Nederland vertrekken. Op maandag, woensdag en vrijdagavond vertrekt de trein weer vanuit Milaan om de dag daarna in de ochtend aan te komen in Nederland en Brussel. Het is dus de slaaptrein. Je kan er dus in slapen. Dat is wel lekker, hè? 'S Avonds oogjes dicht, 's ochtends wakker worden in een compleet andere stad. Liedjes over treinen, kom maar door, vind ik leuk. 088-850-51-52, 088-850-51-52. Mag ook iets zijn van de band Train bijvoorbeeld, is ook leuk. Suggesties zijn welkom. Goed, goedemiddag Noord-Holland, de police hoor je bij NH. Every breath you take.

Elton John, Dua Lipa bij NH met Cold Heart. Ja, nu moet je nog via Zürich of Parijs als je met de trein naar Italië wil. Maar vanaf 14 december rijdt er rechtstreeks een nachttrein tussen Breda en Milaan. Het Nederlands-Belgische spoorbedrijf European Sleeper die zal de treinen 3 keer per week laten rijden. Het is dus de nachttrein. Hè? Dat betekent dus dat je 's nachts lekker kan slapen. En dan word je dus 's ochtends wakker in een compleet andere stad. Is toch gezellig? Is toch mooi? Liedjes over treinen, dankjewel. 088-850-51-52. Long Train Running staat ertussen van de Doobie Brothers. Maar deze ook. Het is wel leuk toch voor een keertje. Guus Meeuwis samen met Van Gant. Per spoor met... Kun je denken,

0: Dit is Chris Mellencheck bij NH met So Good To Me. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De politie heeft 2 verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Heer Hugo Waard gisteravond.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Let's
7: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
12: Ik ben Christina, uit Volendam.
13: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
14: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 2:30. Momenteel in Broek op Langendijk is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij in Heer Hugo Waard gisteravond. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit de gemeente Velsen. Ze zijn na het incident gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. Ze zitten nu in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij de steekpartij is 1 iemand om het leven gekomen. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. Donald Pols zegt dat hij eerder iets met zijn verleden had moeten doen. Dat zegt hij naar aanleiding van het nieuws dat hij na een dag is ontslagen bij Tata Steel. NRC onthulde dat hij in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse studentenorganisatie. Die keerde zich tegen de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was sinds gisteren hoofd duurzaamheid en communicatie bij het staalbedrijf Tata Steel. En daar is hij dus per direct weg. Kamerlid Esma Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. Dat heeft ze vanmorgen zelf bekendgemaakt. Lala zit nu nog voor Pro in de Tweede Kamer. In Amsterdam wordt ze verantwoordelijk voor onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Het was al langer duidelijk dat Lala om zich heen aan het kijken was. Zo solliciteerde ze vorig jaar naar het burgemeesterschap van Tilburg. En ook had ze wel oren naar het burgemeesterschap in Delft. Die banen kreeg ze uiteindelijk niet en nu begint ze dus in Amsterdam. Een bijzonder bezoek binnenkort in onze provincie. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Amsterdam en Amstelveen. Het staatsbezoek begint met een ceremonie op de Dam. In het paleis daar zijn keizerlijke geschenken uit de Koninklijke Verzameling tentoongesteld. Na Amsterdam gaat de keizer naar Delft om vervolgens weer naar Amsterdam te gaan voor een staatsbanket op het paleis op de Dam. Op dag 2 gaat de keizer naar Den Haag, Leiden en Utrecht om vervolgens een kersenboom te planten in het Amsterdamse bos in Amstelveen.
0: Nou, wat een drukke dag, hè?
1: Nou,
0: hoe heet deze keizer?
1: Naruhito.
0: Ja, ik denk ook als ze bijvoorbeeld in Japan Willem-Alexander moeten zeggen op de radio, dat ze daar ook moeite mee hebben.
1: Ja,
0: hoor.
1: Toch? Dat denk ik ook. Nou, het is fijn dat je dat zegt. Precies. Dankjewel. Ook, Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Met name in de loop van de middag neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien weer toe. Vanavond trekken de buien geleidelijk weg en wordt het dus droog. In de buien is het slechts een graad of 17. Buiten de buien om 19 tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later draait de wind naar het zuidwesten. Morgen af en toe een bui, maar ook nu en dan zon. En in de avond gaat het van tijd tot tijd regenen.

0: En haar met I need a dollar. Een dollar of 100.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A.

Oké, dat zijn ze, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, George Michael met Fast Love. Of voor de keuze B, George Ezra met Budapest. 088 850 51 52.

0: Het is somber bij NH met Homewrecker.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, George Michael met Fast Love. En keuze B, George Ezra met Budapest. Bij de George van Menu Pas Op.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Moet ik toch één George teleurstellen? Dat is toch wat, hè? De George die gewonnen heeft is George Michael. Had het niet anders verwacht.

met Love Blunt. Ook op deze dinsdagmiddag doe ik zometeen de verjaardagskalender. Ben jij jarig vandaag of ken je iemand die jarig is? Zet jezelf dan op deze kalender. 088 850 51 52. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. Mail hem ook. Goedemiddag @nhradio.nl. Justin Bieber, Daisies, hoor je bij NH.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
4: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
5: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
6: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
7: Ik ben Aad uit de Dijk en Waard.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: 1 minuut over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland... krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden... in het onderzoek naar de steekpartij in Heer Hugo Waard gisteravond... Bij het incident is 1 iemand overleden. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. Tata Steel heeft Donald Pols al na een dag ontslagen. Uit onderzoek van NRC bleek dat de man in zijn studententijd... voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Hij was gisteren aangesteld als hoofd duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel. En de politie heeft 6 Amsterdammers aangehouden... voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. Het voorarrest van de hoofdverdachte is verlengd met 90 dagen... en de andere verdachten zitten nog zeker 2 weken vast. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers... moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld... voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's... van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend... en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil... vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië... waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang... in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen... moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden... vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
16: Goedemiddag.
17: Met Nick Velden.

0: Pink en Willow steeds hard bij. En haar met de Cover Me in Sunshine.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Harriette uit Zandvoort AC. Ik hoop dat daar niet zo hard regent vandaag. Is 76 jaar geworden. Harriette, gefeliciteerd. Een toetetje voor jou.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf dan ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nradio.nl.

0: Hey, and I'm a dinner party.
1: 19 toe. 19 toe.
2: We zijn gewoon
3: lief.
2: 19 toen.
1: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1983. Zo had je in het jaar op de tv kijken door het sleutelgat.
4: Dag mensen, jongens. Dag dames en heren. We beginnen deze middaguitzending van de schooltelevisie met de 5e aflevering van de serie Kijken door het sleutelgat.
5: In het verhaal van Tjoepie stond de tijd stil. Het bleef warm. Het wilde maar geen winter worden.
0: Nou, mocht je nou de radio hebben aangezet op 2 juni 1983... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ja, ze scoort een ontzettend grote hit. Het is haar debuutsingle. Ja, Tracy Ullman hoor je bij NH Breakaway.

0: Legend bij NH met Save Room. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: De aangekondigde zuivelstakingen gaan vanavond van start. Ik vertel je zo of wij daar als consumenten ook wat van gaan merken.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
10: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuw-Sloten.
11: Frans Kuil uit Volendam.

0: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit de gemeente Velsen. Zij zijn na het incident gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze aangehouden. Ze zitten nu in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij de steekpartij is 1 iemand om het leven gekomen. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. Het witwassen zou zijn gebeurd door facturen te vervalsen. Bij de aanhoudingen werden naast veel contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen. De aanhoudingen waren 2 weken geleden al, maar het komt nu pas naar buiten. De hoofdverdachte moet nog minstens 90 dagen in de cel blijven en de andere verdachten blijven nog zeker 2 weken in de cel. De aangekondigde zuivelstakingen gaan vanavond van start, dat meldt vakbond FNV. Bij een paar vestigingen van Friesland Campina leggen werknemers vanaf vanavond tot morgenavond het werk neer. FNV had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse zuivelorganisatie. Ze komen niet uit onderhandelingen over een nieuwe cao. En daarom wordt er dus gestaakt. Verwacht wordt dat wij als consumenten nog niet direct veel gaan merken van die stakingen. Er zijn veel productielocaties voor desbetreffende zuivelproducten en daardoor kan er nog genoeg worden geproduceerd, ook tijdens stakingen bij andere productielocaties. Donald Pols kijkt met veel schaamte terug op zijn verleden. Hij zegt dat hij daar eerder iets mee had moeten doen. Dat zegt hij naar aanleiding van zijn ontslag bij Tata Steel. NRC onthulde dat Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse studentenorganisatie. Die keerde zich tegen de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was sinds gisteren hoofd duurzaamheid en communicatie bij staalbedrijf Tata Steel. En nu is hij daar dus per direct weg. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files. Is vanwege het slechte weer. Op dit moment geldt in een groot deel van het land code geel. In korte tijd kan veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en files die flink kunnen oplopen, waarschuwt de wegbeheerder. De neerslag trekt van zuidwest naar noordoost over het land. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Zometeen kijken we even naar het verkeer. Eerst het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag Nick. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Met name in de loop van de middag neemt de kans op flinke regen en onweersbuien weer toe. Vanavond trekken de buien geleidelijk weg en wordt het dus droog. In de buien is het slechts een graad of 17. Buiten de buien om 19 tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later draait de wind naar het zuidwesten. Morgen af en toe een bui, maar ook nu en dan zon. En in de avond gaat het van tijd tot tijd regenen. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 19 graden. En de wind is meest matig, later op de dag aan de kust en op het IJsselmeer, vrij krachtig. En vervolgens in de avond af en toe krachtig uit het zuidwesten. Aan zee kan de wind zelfs tijdelijk hard worden, windkracht 7.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel van meest 7 vertragingen bij ons in de provincie. De middagspits die gaat beginnen. Je krijgt van mij de langste. Dat is de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol, Knoppen, Burgerveen. 8 minuten.

0: En haar met Sweet Sunshine.
1: Kijk heel even naar buiten. Kijk even samen met me mee. Mocht je nu thuis zitten of op je werk of in de auto. Schijnt bij jou de zon? Nee, kunnen we concluderen dat het niet zo'n mooie dag is vandaag. Nee, geen Sweet Sunshine, helaas.
2: NH. NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
1: Nou ja, ik ben toch het zonnetje in huis hier, hè? En op de radio, dus het komt allemaal goed. Meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen. Wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Black Man Wonderful Life. Of toch liever keuze B, Barry White met Let the Music Play. Ja, oké. Okay. Nou, vertel, waar heb jij zin in? Laat het weten. 088 850 51 52 voor keuze A. Black Wonderful Life. Of toch liever die keuze B. Barry White met Let the Music Play. Stemmen. 088 850 51 52.

0: Damiana David, Tyla en Nile Rodgers bij NH met Talk To Me. Zometeen na 4 uur is het tijd voor de Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar voor het zover is de uitslag, hè, van het rondje van het huis. 2 liedjes. Leuk. Keuze A, Black Man Wonderful Life. En keuze B, Barry White, Let The Music Play.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 80% kiest voor keuze B. Barry White hoor je bij NH.

Het is Mr. Barry White bij NH met Let the Music Play. Ja, ik had het net al gezegd. Zometeen de 4 uur is de tijd voor vandaag de dag. Zometeen met Patricia. Geef het je saboesjes een hol met de barsong naar deze van Vanessa Carlton bij NH. 1000 Miles.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
7: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
8: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
9: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
10: Ik ben Ali uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Bij het incident is 1 iemand overleden. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. Tata Steel heeft Donald Pols al na een dag ontslagen. Uit onderzoek van NRC bleek dat de man in zijn studententijd voorman geweest is van een extreemrechtse studentenbeweging. Hij was gisteren aangesteld als hoofd duurzaamheid en communicatie bij het staalbedrijf. En de politie heeft 6 Amsterdammers aangehouden voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. Het voorarrest van de hoofdverdachte is verlengd met 90 dagen en de andere verdachten zitten nog zeker 2 weken vast. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan kijken we ook even hoe het gaat op de Noord-Hollandse wegen met de verkeersinformatie die we krijgen van Jelmer.
8: Zeker, het is drukker dan normaal en dat komt door de regenbuien die over het land trekken. Er staan op dit moment 12 files, ik noem even de langste drie. De eerste, de A7, Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend en Hoorn-Noord. 13 minuten vertraging. 15 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. En de laatste, de N247, Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 in Broek en Waterland. Noord, 12 minuten vertraging.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
20: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
21: Ah, chips.
20: Maak er een potje van.

0: Welkom bij Vandaag de Dag op deze dinsdag de 2e juni. De dag dat we beter een pluutje meenemen als we even naar buiten gaan. Want het kan me toch spoken buiten.
1: Zo.
0: Echt hè?
1: Ik ben heel erg blij dat ik gewoon weer met mijn rijdende onderdak mee mocht vandaag.
0: Ja, geen probleem. Want het was echt smerig. Ik ben vanmorgen wezen sporten.
1: Ja.
0: En op de terugweg, ja hoor, daar kwam die bak met regen.
1: Een bak met regen.
0: Ja, maar ik kon er ook niet onderuit. Want ik was op de sportschool en ik wilde toch wel heel graag naar huis.
1: Nee, en ze zeggen dan, het is goed voor de natuur. Maar daar heb je toch helemaal geen zin in?
0: Nee. Nou, het is in mijn geval, heb ik een tuin. En dan vind ik het inderdaad wel heel fijn voor de plantjes dat er af en toe wat water op komt.
1: Ja, absoluut. Maar dan ik wist wel. De zon ook alweer.
0: Ja, nu al, hè? Ja. Eén dag is hij weg. Jongen, jongen, jongen, jongen. Hé, en Lotte die is er ook weer bij. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij je neus al buiten de deur gestoken en daar een flinke regenbui op gekregen?
2: Nou, dat viel op zich mee. Oh. En ik heb dus een paraplu meegenomen naar mijn auto vanmorgen. Maar toen ik hier aankwam, ik heb in de buurt bij NH geparkeerd, dus ik moest nog een stukje lopen. Toen was het droog en nu ben ik mijn paraplu vergeten in de auto.
1: Oh.
2: Dus ik hoop ontzettend dat het straks om 6:30 droog is.
0: Ik vind het wel een goeie. Die neemt de paraplu mee en dan laat je mijn auto liggen.
2: Ja, stom hè?
0: Ja. Nou ja, goed. Het is ook heel veel droog tussen de buien door, dus wat dat betreft moet het goed komen.
2: Ja, toch?
0: Ja, toch? Denk het wel. Hey, het is ook de dag dat we meer gaan horen, jammer, over ouderen die na hun pensioen gewoon door blijven werken. Zou dat iets voor jou zijn, weet je?
1: Nou, lieverd.
0: Maar tegen de tijd dat jij met pensioen gaat...
1: Ik moet op mijn 85 waarschijnlijk. Nee, ik denk dat ik er tegen die tijd wel een keertje klaar mee ben. Maar als het allemaal gewoon goed gaat, hè, en je wordt goed oud...
0: Ja, waarom
1: en je
0: niet?
1: Hebt nog energie.
0: En je hebt een leuke baan.
1: Zo
0: is het.
1: Dan gewoon doen.
0: Denk
1: absoluut.
0: Ik ook. Zo denk ik er ook
1: aan. Maar eerst, hallo, ik moet nog... 45
0: jaar. Ja, moet je niet over nadenken. Gewoon eraan beginnen.
1: En jij dan?
0: One step at a time.
1: Is het wat voor jou?
0: Ik ga morgen. Nee hoor, nee. Nee. Ik heb nog even te gaan. En,
1: blij als het klaar is.
0: Nee, nou, ik denk wel dat ik dan op een gegeven moment iets minder zou willen werken. Dat je dan in andere privé werkverhoudingen hebt. Maar gewoon door blijven werken zou ik op zich wel prima vinden.
1: Ik ook.
0: Zolang je een leuke baan hebt. Ja, precies.
1: Dat vind ik echt een hele goeie.
0: Ja.
1: We gaan eerst
0: daar zetten we op
1: prime time en daarna lekker
0: showtime. Ja,
1: lekker.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Maar goed, eerst is het showtime, want we zijn weer begonnen met vandaag de dag. En het is de dag dat wij gaan bellen zo met een bekende vogelaar. Volgens mij kent iedereen hem wel. En die gaat ons uitleggen wat urban birding is.

0: Ilse de Lange bij NH Something Good. En we krijgen een raadsel binnen. Althans, de oplossing. De oplossing is Zandvoort, zegt Hans. Maar waarvan?
1: Ja, wat is het raadsel?
0: Wat is het raadsel? Wat is de vraag? De oplossing is Zandvoort. Wij willen graag nadere teksten uitleggen.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Maar eerst gaan we het hebben over lekker vogelen. Daarvoor hoef je echt niet per se naar Zuid-Amerika of naar een groot bos. Ook het Amsterdamse Vondelpark blijkt vol te zitten met bijzondere vogeltjes die je daar kunt zien en horen. En vogelaar Arjan Dwarshuis die ging met een groep vooral jonge vogelliefhebbers het park in. Want vogels kijken is helemaal hip bij jongeren. En urban birding is een ding blijkbaar. Arjan, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Urban birding, is dat hetzelfde als gewoon vogels kijken in de stad?
4: Ja, dat is gewoon. Dat klinkt alsof je met een skateboard heel extreem. Ja, dat, nee, dat is gewoon. Dat is gewoon vogels kijken in de stedelijke omgeving. Dus ik roep altijd al dat de leukste manier en de beste manier om vogels kijken een beetje te leren is gewoon dicht bij huis beginnen.
0: Ja.
4: Dus in je eigen achtertuin als je hebt, maar ook gewoon het parkje om de hoek. En het leuke is, Nederland ligt gewoon op een kruispunt van een hele belangrijke migratieroute voor vogels. En eigenlijk zelfs in de oogschijnlijk saaiste stadsparken kan gewoon een vogel uit een heel ver oord neerstrijken ineens.
0: Ja, je moet alleen misschien even weten waar je moet kijken en waar je op moet letten.
4: Ja.
0: En daar ben jij dan weer voor. Maar is dat urban birding dan, dus vogels kijken in de stad, is dat inderdaad een soort ding bij jongeren dat het populair wordt?
4: Nou, kijk, het is natuurlijk er wonen nou helemaal veel jongeren in de stad. En je hebt gewoon veel stadsparken. De Nederlandse steden zijn redelijk groen. En je hoeft dan niet de auto te pakken. Je kan gewoon even erin lopen.
0: Of lopend.
4: En het is ook heel leuk. Wij hebben natuurlijk heel erg die seizoenen ook. Hè? Dus je kan eigenlijk ook door vaak naar zo'n plek te gaan, kan je door het jaar heen kan je eigenlijk de seizoenen zien veranderen.

0: Ja, jonge Gen Z'ers en millennials helpt het ook dat je natuurlijk goede koffietentjes om de hoek hebt.
1: Ja, want urban burning doe je natuurlijk met een latte, decaf, macchiato, oatmilk, weet ik veel wat. Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk ook een beetje met corona gekomen, toch? Toen zijn ook veel meer mensen...
0: Ja, dat was niet normaal. Ja, ja. Dus ik was ook... mijn podcast, de Vogelspodcast, die was ik begonnen tijdens... Tijdens coronatijd, tijdens de eerste lockdown. En ja, toen ging het helemaal door het dak. Juist bij die generatie beginnende vogelaars. Er waren allemaal jongeren die ineens niks meer mochten en nergens meer heen konden. En ja, het enige wat je nog kon doen, wat leuk was, was buiten op pad gaan met een verrekijker om je nek. Dus wij werden toen extreem veel beluisterd ineens. En ook die allemaal... jongeren die ineens gingen vogels kijken. En dat is best wel gebleven. Want als je eenmaal vogels gaat kijken, het is gewoon een hele leuke verslavende hobby. Ja. En ik roep altijd al dat het de leukste hobby ter wereld is. Maar het was toen ik jong was, was het echt iets voor oude witte mannen. Ja. Nou, nu ben ik zelf een oude witte man aan het worden. Maar je ziet ook steeds meer jongeren, steeds meer vrouwen ook. En mensen van alle mogelijke etnische achtergronden. Dus dat is echt hartstikke leuk.
1: Ja, wat mooi om te zien inderdaad. Je hebt natuurlijk een podcast, maar er is ook een hele online community ontstaan eigenlijk rondom de Vogels Podcast. En jij organiseert
0: de dwaalgasten.
1: Ook, de dwaalgasten. Jij organiseert daar ook dingen voor. Hè? Wat ga je dan bijvoorbeeld doen?
0: Ja, we hebben echt we hebben een community waar inmiddels honderden mensen in zitten. Allemaal beginnende vogelaars. En we hebben excursies die we doen, maar ook hele dagen met lezingen. En wat we doen is eigenlijk zoveel mogelijk die community samenbrengen. Want wat je ook heel erg ziet, het is ook echt een sociaal dingetje. Ja, dus er samen op uitgaan en ook die beleving. Als je een bijzondere vogel ziet, dat je dat samen kan vieren, erover na kan praten. Dat is heel leuk om te doen met anderen. Maar soms is het voor beginnende vogelaars die niet heel jong zijn, daar heb je van die vogelverenigingen voor, of juist al heel ervaren, is best wel zoeken waar je nou die aansluiting kan vinden. En wij doen dat met onze vogelcommunity.
1: Ja, dus, leuk. Ja. Als mensen enthousiast zijn geworden, waar kunnen ze die dan vinden? Ik bedoel,
0: Als je naar onze website vogelspodcast.com gaat, of gewoon de Vogelspodcast beluistert, of onze Instagram checkt, dan kan je er ook zo terechtkomen.
1: Oh, leuk. Nou, dan heb ik nog een kleine tip voor jou. Dat is ook wel een bijzondere, Arjan. Bij ons op het Tuinpark Lissabon, er zit gewoon een spechtennest in de tuin.
0: Nou, als je nu de GPS stuurt, dan stapt meteen in de auto.
1: Oh, oké.
0: Nee. Je hebt de grote bontspecht, dat waarschijnlijk. Dat is best wel een talrijke vogel. Maar hij is wel heel erg mooi. Ja. En dat laat maar weer zien. Wat je ook gewoon...
1: In de stad.
0: Dat er hele mooie dingen onder je neus verscholen kunnen zitten.
1: Ja, leuk. Nou, we gaan luisteren naar de Vogelspodcast. En dank je wel voor jouw weer enthousiastmakende uitleg.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Oké, goed, fijne dag. Arjan Dwarshuis hoorde je.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: In private, je hoorde Dusty Springfield hier bij NH. Hey, ik las in de krant een interessant artikel dat de kliko terug is in Amsterdam. Ik dacht dus dat die kliko helemaal weg was uit de stad. Omdat niemand natuurlijk plek heeft voor zo'n grote kliko. Voor GFT-afval, voor groente, fruit, tuinafval. Maar goed, nu introduceert de gemeente hem weer bij laagbouwbuurten. En er zijn inmiddels al 50.000 groencontainers uitgedeeld. En lang niet iedereen is daar blij mee. En wij vragen vandaag, hoe werkt dat eigenlijk bij jou? Heb jij ook een voortuin vol met kliko's? Scheid jij braaf je afval? Of denk je toch van, ik flikker het allemaal in één grote zak?
1: Ja, of heb je dat misschien wel een balkon vol met fruitafval? Je weet het niet, hè?
0: Gaat lekker muren. 088 850 51 52 is ons nummer als je wil laten weten hoe er bij jou thuis wordt hoe noem je zoiets? Ja,
1: gescheiden.
0: Het afval wordt gescheiden. Heb jij die tuin vol met kliko's en baal je daarvan of vind het een topsysteem? Laat van je horen, zou ik zeggen. Dan spreken we jou na het nieuws van 16:30. En Lotte, wat zit er in dat nieuws?
2: De gemeente Amsterdam gaat mensen met een kleine portemonnee helpen zich te beschermen tegen de warmte. Ik vertel je zo hoe.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
14: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Blaricum is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet langer politieke akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Of die omvolkingstheorieën bezigen. Ook de regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden voor. Deze oproep aan het kabinet werd vorige week ingediend door pro-leider Jesse Klaver. De Kamer debatteerde toen over recente geweldsuitbarstingen bij het protesten tegen de huisvesting van asielzoekers. De politie heeft twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij in Heer Hugo Waard gisteravond. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit de gemeente Velsen. Zij zijn na het incident gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. Ze zitten nu in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij de steekpartij gisteravond is één iemand om het leven gekomen. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. Het witwassen zou zijn gebeurd door facturen te vervalsen. Bij de aanhoudingen werden naast veel contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen. De aanhoudingen waren 2 weken geleden al, maar het komt nu pas naar buiten. De hoofdverdachte moet nog minstens 90 dagen in de cel blijven. De andere verdachte in ieder geval nog 2 weken. De aangekondigde zuivelstakingen gaan vanavond van start, dat meldt vakbond FNV. Bij een paar vestigingen van Friesland Campina leggen werknemers vanaf vanavond tot morgenavond het werk neer. FNV had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse zuivelorganisatie. Ze komen niet uit onderhandelingen over een nieuwe cao. En daarom wordt er dus nu gestaakt. Verwacht wordt dat wij als consumenten nog niet direct veel gaan merken van de stakingen. Er zijn veel productielocaties voor desbetreffende zuivelproducten. Daardoor kan er nog genoeg worden geproduceerd, ook tijdens de stakingen bij andere productielocaties. En de gemeente Amsterdam gaat mensen met een kleine portemonnee helpen zich te beschermen tegen de warmte. Het wordt namelijk steeds heter in de stad en dus ook in de huizen die soms slecht geïsoleerd zijn. Mensen kunnen aanspraak maken op bijvoorbeeld schaduwdoeken, horen en ventilatoren. Trekt de gemeente 50.000 euro voor uit. Ze werken daarvoor samen met verschillende organisaties en die gaan zelf langs de deuren om de spullen aan te bieden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we verder met Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
17: Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Met name in de loop van de middag neemt de kans op flinke regen- en onweersbuien weer toe. Vanavond trekken de buien geleidelijk weg en wordt het dus droog. In de buien is het slechts een graad of 17. Buiten de buien om 19 tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later draait de wind naar het zuidwesten. Morgen af en toe een bui, maar ook nu en dan zon. En in de avond gaat het van tijd tot tijd regenen. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 19 graden. En de wind is meest matig, later op de dag aan de kust en op het IJsselmeer, vrij krachtig. En vervolgens in de avond af en toe krachtig uit het zuidwesten. Aan zee kan de wind zelfs tijdelijk hard worden, windkracht 7.
16: Nou, dat gaat vast gevolg hebben voor het verkeer. Maar jammer, laten we eerst even kijken hoe het op dit moment gaat op de weg.
1: Nou, het is op dit moment al druk. En dat komt door de regen. 19 files gemeld. Ik noem even langs 3. Of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen Noord en Knooppunt Muidenberg, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. 17 minuten vertraging. 11 minuten op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En de A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Knooppunt Rotterpolderplein. Kleine knooppunt Kooimeer, bijna een half uur vertraging.

0: vaak gedraaid deze van Earth, Wind & Fire. Maar wat een lekker nummer is dat. Fall in Love with Me.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, jammer, ik woon al een tijdje in Amsterdam. En ik weet dat er heel vaak en in het verleden langdurig over de introductie van de kliko is gesproken. Want in heel veel gemeenten buiten de grote steden hebben mensen gewoon een voortuin vol met kliko's.
2: Natuurlijk.
0: De groene, ja. De gele, de weet ik veel, de grijze. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. De blauwe, niet te vergeten.
2: De paarse.
0: Maar ja, als je in Amsterdam woont op een flatje van 50 vierkante meter met een balkonnetje van 1x1, dan kun je er natuurlijk niet allemaal kliko's kwijt. Dus nee. Dat is altijd een discussie. Maar nu heeft Amsterdam de kliko toch weer teruggebracht in de stad. De GF2-kliko, de groene dus. En die is uitgedeeld, of wordt uitgedeeld bij laagbouwbuurten. 50.000 groencontainers zijn er al uitgedeeld. Dat vind ik al best wel veel.
2: Vind ik al best wel veel. En als je dan een tuin hebt, kijk, wanneer spreek je van een tuin waar een kliko in past? Want heel veel mensen hebben natuurlijk ook gewoon een, weet ik veel, 2, 3 vierkante meter. Zijn hartstikke blij.
0: Meer een soort stoepje.
2: Precies, voelen zich koning in Frankrijk daar. Ja. Maar ja, dan krijg je zo'n kliko. Dan is het natuurlijk het uitzicht een stuk minder leuk.
0: Ja, zeker weten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer goed dat je dat afval gaat scheiden. Dat snap ik op zich ook wel. Het is wel handig als je zo'n kliko hebt waar je al je groenten en fruit in kan gooien.
2: Maar eerlijk, ik heb daar een vraag bij.
0: Nou,
2: want
0: vertel. Ze
2: hebben toch gewoon een hele heel groot scheidingsmachine waarin dat allemaal gemikt wordt.
0: Nee, maar dan kunnen ze niet de groenten eruit pulken. Dat gaat allemaal in grote bulk.
2: Het gaat allemaal. Dan gaan ze op.
0: Hoe?
2: Ja, echt zo.
0: Gaan ze gewoon die appeltjes en die tomaatjes. En die rotte eitjes, die gaan allemaal zo.
2: Ja, maar dat is dan denk ik, waarom? Wat schelen die 50.000?
0: Misschien luistert er iemand die ons dat kan uitleggen hoe dat zit in die grote afvalenergiecentrale. Of dat inderdaad nog gescheiden kan worden. Ja. Als dat zo is, dan hoeft niemand het meer apart in te zamelen, toch?
2: Nee.
0: Maar we vragen dus vandaag aan onze luisteraars van hoe werkt dat bij jou? Heb jij kliko's in je voortuin? Of doe je op een andere manier aan afval scheiden? Hoe dan? Doe jij daar iets aan thuis? Dat je bijvoorbeeld het papier apart wegbrengt en de flessen?
2: En ik ben het ook gelijk helemaal verleerd. Want als ik nu wel eens bij mijn ouders kom, die doen het wel. Die wonen in Den Helder. En die hebben alles keurig. Die hebben allemaal voor dat een bak, voor dat een bak, voor dat een bak.
0: Maar dat zijn er wel 4 of 5. Ze zijn wel je tuin vol.
2: Zij hebben 4 bakken.
0: Jeetje.
2: Ja, en dan elke keer. Ik mik gewoon nu alles in die prullenbak. Want je bent zo ontwend.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld papier? Breng je het niet naar de papierbak?
2: Ja, dat doe ik wel. Karton doe ik wel.
0: Ja,
2: absoluut. En flessen natuurlijk. Dat doe ik ook nog wel netjes. Okay. Maar verder flikker ik alles wel in die bak.
0: Ja. Nee, ik ook. Nou, hoewel, ik moet wel zeggen, wij hebben sinds kort een GFT-bakje op de aanrecht staan.
2: Heb ik gezien.
0: Ja, dat heb je gezien.
2: Dat
0: moet je wel op tijd legen, kan ik je vertellen.
2: Anders komen allemaal vliegen.
0: Ja, dat gaat meer als de pest. Maar dat is dus natuurlijk ook omdat wij een volkstuin hebben met daar een composthoopje. Dus dan kunnen we dat daar gewoon naartoe meenemen. Maar dat is ook wel weer omslachtig. Maar dus we doen er wel iets meer aan. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat bij de mensen thuis. Hebben jullie een tuin vol kliko's? Of doen jullie op een andere manier iets aan afvalscheiding? Daar zijn wij wel benieuwd naar. Dus je kunt nu bellen of appen met het bekende nummer eigenlijk.
2: 088 850 51 52. En Sanne deed het net al eventjes, want die zei, ik scheid eigenlijk bijna alles. Papier, plastic, glas en GFT hebben allemaal een eigen bak. In het begin was het even wennen, maar nu gaat het allemaal automatisch.
0: Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk een kwestie van wennen. Hier in het gebouw, trouwens, waar wij zitten, daar hebben wij we hebben eentje voor PMD. PMD-afval, dat is, wat is dat eigenlijk? Dat is plastic, metaal?
2: Metaal?
0: PMD.
2: Wanneer gooi je nou metaal weg?
0: Nou, in die PMD-bakken volgens mij.
2: Wat?
0: Nou, en dan heb je nog de GFT-bakken en dan heb je nog de overige afval. En een papierbak heb je ook hier. Daarom hebben we al die muizen.
2: Allemaal wel veel, hoor.
0: Oké, maar hier in het gebouw doen we het allemaal braaf. Maar hoe is het bij jullie thuis? Nou, Jos die stuurt een lange app en die zegt, in Zaanstad heb je 3 kliko's. Groen, plastic en blik en papier. En in de straat is ook nog een ondergronds container voor restafval. Kijk, dat vind ik nou wel heel erg handig. Dan kun je in ieder geval de stinkende zooi, die kun je daar kwijt. Nou, ik zou zeggen, schroom niet en bel of app ons even via 088 850 51 52. Praat je mee.

0: Mi cintura, cintura. Alvaro Soler hoorde je. Volgens mij heeft hij het over zijn riem, denk ik. Cintura, cintura, toch?
1: Ah, cintura. Denk ik. Rimi, rimi.
0: Geen idee. Nou ja, we wisten ook even niet zo goed meer wat PMD-afval nou was. Wat we hier in op het werk moeten inzamelen. En we krijgen van heel veel mensen de oplossing. Het is plastic metaal en de D staat voor drankkartons. Dus nou, dat is dus als je een pakje melk hebt gekocht.
1: Oh,
0: bij de lunch, okay. Zoiets.
1: Ja, ja,
0: nou,
1: ja.
0: Zijn we daar ook weer over uit. En Trixie zegt, ik doe echt aan afval scheiden. Papier, GFT en plastic en mijn bakken staan bij onze brandgang. Volgens mij mag dat niet. Maar oké, die staan daar dus wel, Trix, heel goed. Naast die van de buurman. Het werkt prima.
1: Volgens mij mag het niet. Staan er wel, Trix, heel goed.
0: Ja. Nee, maar bij een brandgang mag je toch niks plaatsen? Nee. Dat lijkt mij even. Want volgens mij als de brandweer dan komt, dan worden ze echt heel boos. Dat
1: nee,
0: is bij ons althans.
1: Nee, maar grappig. Nee.
0: Maar goed, nou ja, maar wel goed dat je aan afval scheiden doet. Want, Jelmer, wij lazen dus dat wij per persoon, per jaar, gemiddeld 500 kilo afval produceren. En als je dat natuurlijk vermenigvuldigt met het aantal inwoners dat we hebben, dan, nou ja, dan
1: jaar,
0: eindigen we op
1: ja.
0: een enorme vuilnisbelt per ja. jaar. Dat moet dus ook minder. En daarom zitten we midden in de week zonder afval. En Elisa Pals is oprichter van Zero Waste Nederland. Goedemiddag, Elisa.
2: Hey, goedemiddag. Hoi.
0: Ja, ja, we moeten natuurlijk allemaal wel een beetje mee met de tijd. Hè? Voor sommige mensen is het lastig, omdat ze bijvoorbeeld inderdaad op een flat wonen. Heb je toch een tip voor mensen die niet de ruimte ja. hebben voor allemaal kliko's?
2: Ja, zeker. Nou, eigenlijk gaat de week zonder afval niet zozeer over beter afval scheiden, maar juist over hoe je afval kunt voorkomen. En als je het kunt voorkomen, dan heb je natuurlijk ook minder te sjouwen en minder te sorteren en minder bakken nodig.
0: Ja, dat is een slimme, ja.
2: Voor dus afval wat je niet hebt, dat hoef je niet te sorteren.
0: Ja, dat is een slimme. Nou, dan laten we daar inderdaad eens mee beginnen. We gaan minder afval binnen in ons huis halen. Maar hoe doen we dat?
2: Door bijvoorbeeld op een andere manier boodschappen te doen. Voor mij was de eerste hele gemakkelijke stap om vaker naar de markt te gaan in plaats van naar de supermarkt. En door dingen zelf te leren maken. Dat blijkt eigenlijk veel eenvoudiger dan je zou denken.
0: Maar wat voor dingen dan bijvoorbeeld om zelf te maken? Waar denk je dan aan?
2: Wat ik bijvoorbeeld een hele lekkere vond is om zelf hummus te maken. Of andere gerechten die je vrij gemakkelijk zelf kunt maken. Soepen en sauzen. Een quiche heb je ook zo in elkaar geplant.
0: Ja.
2: Dus het blijkt eigenlijk veel gemakkelijker dan je zou denken. Zonder dat je dus al die verpakkingen nodig hebt.
0: Ja, dan hoef je niet het plastic bakje van de quiche weer weg te gooien. En een plastic bakje van de hummus. Ja. Nee, dat is een goeie inderdaad. Meer zelf maken, meer op de markt halen. Tegenwoordig krijg je natuurlijk ook allemaal van die tasjes die je mee kunt nemen. Van die zakjes waar je je eigen fruit en groenten in kan gooien. Dat je ook eigenlijk geen verpakking meer nodig hebt. Dat helpt natuurlijk ook. Ja,
2: ja.
0: Ja. Oké, nou daar gaan we mee aan de slag. Wat doe jij zelf verder eigenlijk?
2: Het gaat veel verder dan plastic en verpakkingen. De week zonder afval gaat natuurlijk ook daarover. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het tegengaan van voedselverspilling. Dus hoe kook je slimmer met de producten die je al in huis haalt? Hoe zorg je dat je ze beter bewaart en dat je ook al die restjes opmaakt? Dus hoe verwerk je die bijvoorbeeld in een gerecht? Het gaat ook over textiel, dus minder fast fashion en meer langer doen met wat je hebt. Of beter dat stylen, dus beter benutten wat je al in je kast hebt hangen. Of ook kleding ruilen met andere mensen. En al dat soort activiteiten organiseren we ook deze week. Dus daar kun je ook deze week juist een kijkje gaan nemen en mee gaan doen.
0: Dat is leuk. En dan moeten we even kijken op de website van Zero Waste Nederland, denk ik, toch?
2: We hebben een aparte website hier voor de weekzonderafval.nl.
0: Super.
2: En daar kun je meer dan 200 activiteiten vinden die verspreid zijn over het land. En we hebben daar ook dus heel veel in Noord-Holland. In Amsterdam hebben we een hele themaweek die speciaal in de teken staat van de kringloop. Het heet ook Koning van de Kringloop. Dus je wordt ook koning of koningin van de kringloop.
0: Oké.
2: Er zijn allerlei toffe activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld een kringloop lopen. Dus een wandeling maken langs allemaal verschillende kringloopwinkels. En dan kun je daar ook nog iets of korting krijgen. Of een kopje koffie of een kleurplaats voor kinderen.
0: Ah ja.
2: We hebben een kringloopmarkt in de Hallen op zaterdag.
0: Oh, in Amsterdam. Leuk.
2: In Amsterdam, ja. En een hele grote zeil op vrijdag. Een kledingzeil op vrijdag.
0: Goed, nou, we gaan even kijken op de website van de Week Zonder Afval. Die is dus georganiseerd door Zero Waste Nederland. Dankjewel, Elisa, dat je daar zo vol enthousiasme over hebt willen vertellen bij ons.
2: Ja, dank je. Ik
0: wil een fijne dag.
2: Hoi.
0: Goed, we gaan even door naar Jos. Goedemiddag, Jos.
3: Hi Patricia.
0: Hey, hallo. Hallo. Goede vriend, je hebt een app geschreven met hoe het allemaal bij jullie geregeld is. Ja. Namelijk met allemaal verschillende kliko's. Dat las ik net al even voor. Groen plastic en blikken papier, et cetera. Maar jullie hebben ook dus nog een ondergrondse container. En toen schreef je erachteraan. Maar je kiest voor kliko's. Voor je kiest voor kliko's moet je eerst kiezen voor scheiden vooraf of achteraf. En dat hoor ik niet bij jullie. Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, als je je PMD, wat jullie net over hadden, niet van tevoren scheidt, dan komt dat gewoon bij het restafval. Dan kan je dus gewoon een kliko of een container in de straat kan je neerzetten waar dat allemaal in gaat. En dan wordt er op het afvalverwerkingsbedrijf wordt dat eruit gehaald automatisch. Dat kan tegenwoordig.
0: Dat is wat Jelmer net bedoelde misschien. Ja. Maar dan niet met de appeltjes, maar met de
3: plastic. Nee, kijk, met plastic nou, je appeltjes en je groen, dat moet je toch wel apart houden. Want of je kan het bij het restafval doen, maar goed, dan wordt het niet gescheiden. Maar als je er nog wat mee doet, moet je dat apart houden. Maar je kan dan in ieder geval zorgen dat niet iedereen naar die centrale container hoeft te lopen om hun dingen te doen. Er staan hier een aantal containers in Zaandam. Die staan best wel een end uit elkaar. En af en toe heb ik een oude buurman die aan het begin van de straat woont. En die met zijn stokkie en zijn zakkie hier de hele straat door moet lopen. Om zijn restafvalletje weg te brengen. En dan denk ik, dat vind ik triest. Ja. Dat moet niet mogen. Het is 2026. Alsjeblieft, zet iemand iets in de tuin dat hij het gewoon weg kan gooien.
0: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Ja,
3: nou en dan kun je zeggen van, nou oké, dan gaan we dus, zoals het in Bijster, heb je een hele grote afvalverwerkingsfabriek. Die doen afvalscheiding achteraf.
0: Ja, dat is eigenlijk volgens mij ook wat er heel lang in Amsterdam gebeurd is. Maar
3: dat gebeurt nu nog wel in Amsterdam, omdat jullie niet kunnen scheiden. Alleen, dat is maar beperkt natuurlijk.
0: Ja, zo is het ook. Oké, goed. Nee, maar je hebt gelijk, Jos. Het scheiden begint natuurlijk al voordat je dingen in de kliko gaat gooien. Dat is duidelijk.
3: Ja, ik hoorde iets van 30.000 kliko's die er weer gekocht zijn. En dan denk ik van, maak 50. Eerst nou eens een keuze wat je wil.
0: Goed, Jos. Hey, dankjewel voor je bijdrage. Succes met de kliko's in de tuin.
3: Ja hoor, dat gaat helemaal goed. Dankjewel.
0: Jos Blomquist, hoorde je een lieve luisteraar, vriend van de show, over de kliko's waar wij het over hadden vandaag.

0: Don't turn me loose, laat me niet los. En dat zal in het Vondelpark, bij het Vondelpark in Amsterdam ook gezegd worden. Want daar wordt een nieuw dak op de Vondelkerk geplaatst. Dus laat hem niet los, zou ik zeggen. Het is een hele klus. Hoe dat allemaal gegaan is vanmiddag, dat hoor je zo.
1: Den Helder is voor velen een paradijs.
2: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
1: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
3: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
1: Is het daar nu wel veilig?
4: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
1: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
5: Dit is een uittip.
6: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
14: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
15: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
16: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
17: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
18: Herma

0: 1 over 5 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van een Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het OM eist 3 jaar cel tegen de man die wordt verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom. Die veroorzaakte een grote brand in een wooncomplex in Heerhugowaard. De politie heeft 2 mannen aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij in Heerhugowaard gisteravond. Bij het incident is 1 iemand overleden. Naar de identiteit van die persoon doet de politie nog onderzoek. En KLM schrapt tijdelijk vluchten van en naar Oeganda vanwege de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Volgens de vliegmaatschappij ligt het vliegveld zelf niet in een actief risicogebied, maar er zijn internationale regels ingesteld vanwege de uitbraak, waardoor ze er dus niet naartoe kunnen vliegen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe zou het zijn op de Noord-Hollandse wegen? Jelmer, die kan het ons vertellen.
3: 17 files op dit moment. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging loopt op tot dik een 30 minuten. Iets kortere vertraging van 25 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En de laatste, de N208 Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 16 minuten.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Vandaag de dag.
13: Met Patricia Navel.

0: Love will keep us together. Je hoorde Captain en Tenniel. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, we zijn nog een paar uurtjes bij jullie. Hier gezellig in de studio. We vinden het fijn dat je meeluistert vanuit huis of waar je ook zit. Misschien ben je wel onderweg naar huis in de auto.
2: Misschien ben je wel in Spanje.
0: Ja, dat kan ook. Daar luisteren mensen vanuit Spanje, hè? Mm. Misschien zit June wel te luisteren vanaf Lefkas.
2: Oh,
0: het zou zomaar kunnen. Oh, dan heeft ze vast beter weer dan wij hier. Want het was vandaag toch een beetje een rommelige dag qua weer. Straks spreken we uitgebreid onze weerman Jan Visser. Wat gaan we nog meer doen het komende uur?
2: Nou, ook krijgen we het laatste sportnieuws. En dat gaat over de Telstar podcast De Verlenging. En we gaan het hebben over de explosieve groei, je zei het eerder al, van ouderen die na hun pensioen weer aan de bak willen en dus gaan.
0: Ja, gewoon blijven werken dus.
2: Ja.
0: Nou, daar horen we straks meer over. We gaan nu eerst eventjes nog napraten over die grote brand die vannacht woedde in een restaurant aan de Blokdijk in Weidenes. En dat heb je vast wel meegekregen in het nieuws. Daarbij waren ook racistische leuzen op de muren gekalkt. Vanochtend vroeg in de ontbijttafel zei de politie er het volgende over op de vraag of het ging om brandstichting.
3: Wat er precies is gebeurd, dat gaan we natuurlijk nauwlettend onderzoeken. Maar in diverse media zijn ook teksten te zien die op het pand geklad zijn. En wij vermoeden dat de brand aangestoken is. De teksten die ik gezien heb, die hebben een racistische inslag. Maar we moeten echt kijken of dat ook verband houdt met de brand.
0: Ja, vervolgens is verslaggever Sjoerd Hilarius ook op pad gegaan. Hij sprak vanmorgen vroeg een voorbijganger.
4: Net de eigenaar, die net restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
5: Want, ja, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
0: Ja, die brand in Weidenes hield veel mensen bezig. Verslaggever Michiel Baas die ging overdag nog even kijken, de schade opnemen. Michiel, wat trof je aan eigenlijk toen je daar kwam?
6: Ja, eigenlijk een hoop ellende. Want van het restaurant is weinig meer over. Brandweerlieden die zijn vannacht om drie uur kwam de melding. Brandweer is met groot materieel uitgerukt. Veel brandweermensen aanwezig. Ja, die hebben urenlang het restaurant geblust. Maar daar is niets meer van over.
0: Nee, en we hoorden al even over die leuzen die op de muren waren gespoten. Heb je daar nog iets van kunnen zien?
6: Ja, want die stonden eigenlijk op de muur die eigenlijk als laatste bleef staan. Dus de hele achterkant was al vergaan. Maar die leuzen waren vanochtend nog goed te zien. Ja, dat waren weinig flatteuze teksten, zullen we maar zeggen.
0: Maar wat stond er dan bijvoorbeeld?
6: Nou, er stond bijvoorbeeld oprotten en oprotten kankerturk. En dat zijn natuurlijk niet hele nette teksten. En dat lijkt ook niet geheel toevallig, aangezien de eigenaren van Turkse Kom af zijn.
0: Ah ja, en die eigenaars die zijn vast geschrokken. Maar wat vertelden ze jou? Hoe reageren ze?
6: Ja, nou ja, aangedaan waren ze natuurlijk. En inderdaad vol ongeloof. Ze zijn de zaak ongeveer een jaar geleden zijn ze gestart. En ze zeiden van, eigenlijk begint het net een beetje goed te lopen. En nu hebben we dit. Ze geloofden het eigenlijk niet. Want ze zeiden van, we hebben eigenlijk met niemand problemen. En we zouden eigenlijk niet weten waar dit vandaan komt. Maar zij hadden ook wel door dat het wel naar alle waarschijnlijkheid een racistisch motief heeft.
0: Ja. Ja, Sjoerd, collega Sjoerd, die sprak vanmorgen al even met een toevallige passant daar in Weidenes. Jij hebt nog meer mensen gesproken. Hoe wordt er gereageerd in de buurt?
6: Ja, nou, eigenlijk ook weer met hetzelfde ongeloof. Omdat die bewoners die zeggen niets te weten of het hebben gemerkt van iets van onvrede of wat er dan ook zou spelen. Je moet je voorstellen dat Weidenes is een klein dorp. Het barst er niet van de restaurants. Veel dorpsbewoners gaan daar ook gewoon uit eten. En ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat dit soort teksten, dit soort leuzen, dat vanuit hun dorp komt. Dus zij hebben eigenlijk wel sterk het idee dat het van buiten het dorp zou komen dan.
0: En de burgemeester heeft inmiddels ook gereageerd. Wat zegt die?
6: Ja, de burgemeester die is geschokt door het incident. vraagt wel om terughoudendheid, omdat het natuurlijk nog niet helemaal zeker is dat het inderdaad om een racistisch motief gaat. Maar ja, mocht dat wel het geval zijn, dan keurt hij dat ten zeerste af. En wat hem betreft is er in zijn gemeente, in de gemeente Drechteland, is er geen ruimte voor racisme en discriminatie.
0: Ja, en dat restaurant, je zei net al, de brandweer is uren aan het blussen geweest, maar ze konden het pand niet redden. Betekent dat dat het gewoon echt helemaal weg is, dat er gewoon niks meer staat en dat ze het zullen moeten slopen en opnieuw opbouwen?
6: Nou ja, vanochtend was al goed te zien dat er toen de brandweer de slangen weer aan het oprollen was, dat er een grote kraan inging en om alles vlak te schuiven, zeg maar. Dus of daar iets nieuws komt, dat zal de tijd leren.
0: Oké, dankjewel voor nu. In elk geval, Michiel Baas hoorde je. En een heel verslag van die grote brand in het restaurant in Weidenes vind je ook bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, dan zeg je, wat een bijzondere combinatie. Nou, ze leerden elkaar een jaar of 10 geleden kennen. Toen hebben ze al gewerkt aan dit nummer, Repeat It. En nu hebben ze het ook echt uitgebracht en is het volgens mij een soort instant hit.
1: Vandaag de dag.
0: Gaan wij verder met de sport met Milton Pus vandaag. En Milton, je wilde het hebben over de maandelijkse Telstar-podcast van NH. De Verlenging heet die. Het was ook een speciale aflevering, hè?
2: Ja, want dat is alweer de laatste van dit seizoen, helaas. Maar ja, aan alles komt een eind. In ieder geval niet de laatste van dit jaar, naar wij aannemen. Maar in ieder geval wel de laatste van het afgelopen seizoen. Nou, we hebben het seizoen afgesloten met twee mooie gasten. Adje Rem senior. Dat is voor de bekende luisteraars wel een bekende, denk ik. Een trouw supporter van Telstar. En ook bekend vanwege zijn scherpzinnige en humoristische tweets over de club. En ook Rick van der Masten was te gast. Hij is keeperstrainer bij Telstar. En hij vertrekt na twee seizoenen naar NAC Breda. Nou ja, helaas voor die Rick van der Mast neemt Anthony Corijn hem niet mee naar FC Utrecht. Dat heeft ermee te maken dat zij al een keeperstrainer hadden. Dus ja, voor hem was er geen plaats in zijn technische staf. Maar ja, uiteraard gaat het in de podcast ook over het vertrek van de succestrainer. Maar Rick van der Mast had nog een kostelijke anekdote over een magnetron.
3: We gingen wat nieuws proberen. Topsportmaaltijden gingen we proberen. Op dat moment was ik ook teammanager. Dus ik was niet alleen keeperstrainer, maar was ook teammanager. Dus die mensen kwamen netjes aan met die topsportmaaltijden. Ja, hartstikke leuk. Alleen, hoe gaan we die opwarmen? Ja, ik zorg wel dat er een magnetron komt net voor de wedstrijd. Dan kunnen jullie die meenemen. En wij dachten, ja, het is een heel klein dingetje, maar... Ja, dat was een beest, jongen, dat ding. Dat was niet normaal, joh.
2: Nou, ik heb begrepen dat de magnetron zo groot was dat de fysio van Telstar daar nu nog steeds last van heeft.
0: Nee!
2: Ja, nou ja, misschien is dat een beetje gechargeerd, maar ja, hij heeft er wel echt wel een paar weken last van gehad. En nou, ze waren naar Ibiza vorige week om te vieren dat ze gehandhaafd zijn in de Eredivisie. En toen, dat vertelde Rick van der Mast ook in de podcast, dat die fysio zei van, nou, ik heb zoveel last van mijn rug, ik kan niet mee naar die en die club, hoor. Ik blijf wel gewoon in het hotel. Dus ze nemen er ook wel een beetje, ze maken er ook wel een beetje een gebbetje van.
0: Ja, het is een beetje een running gag geworden, precies, waarschijnlijk. Precies. Ja, ja.
2: Maar overigens was dit bij de wedstrijd van PSV uit, die ze met 2-0 hebben gewonnen. Dus het bracht in ieder geval wel geluk, dat grote magnetron bakbeest
0: in. Ja, grappig. Nou, dit wordt dus besproken in die laatste aflevering van de podcast. Wat zat er nog meer in, waarvan je denkt, dat ga ik alvast eventjes uitlichten?
2: Nou, ik noemde net al Adje Rem senior. Hij is dus al jarenlang fan van de club. En is dus ook gewend dat die club in de eerste divisie speelt. En dat het heel anders loopt bij de club. Maar hij kreeg ook nog een ingezonden vraag van ons of hij niet terugverlangde naar die tijd.
4: Ik heb heel erg genoten dit seizoen van de sfeer in het stadion. Het feit dat het zo vol is met de nieuwe tribunes erbij. Ja, fantastisch. Het voetbal viel me wel wat tegen, moet ik zeggen, van de Eredivisie. Het is veel tijdrekken, gebrei. Tactisch een beetje moeilijk allemaal. Ik vond Feyenoord en AZ bijvoorbeeld, dat zijn van die tegenstanders, daar kan je niet lekker tegen spelen. Ik vind
3: dat
4: lastig.
3: Ook omdat er misschien meer op het spel staat?
4: Ja, is ook zo. De druk is hoger. Maar de spelers zijn ook beter en maken minder fouten. In de KKD wordt er wel eens lekker blundertje gemaakt, een ketser van de keeper. Kijk, dat is eigenlijk leuker kijken dan de Eredivisie.
0: Oh, hij verlangt eigenlijk terug naar de tijd dat Telstar niet in de Eredivisie zat. Dat is ook voor het eerst, toch?
2: Ja, dat was dus dat vond ik leuker kijken, omdat daar meer blunders werden gemaakt. Onder andere door de keepers. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel waar.
2: Een beetje omdenken, maar ja.
0: Dat is ook zo. Daarom zijn die bekerwedstrijden altijd zo grappig, toch?
2: Nee, zeker. Ja. Ja, blunders blijven altijd goed.
0: Ja, zeker. En je hebt een t-shirt meegenomen. Hou hem even omhoog voor de camera. Wat staat erop en wat is het verhaal erbij?
2: Ja, het is een Telstar-shirt. Ik zal het even omschrijven voor de mensen die aan het luisteren zijn op de radio. Het is een lichtgroen Telstar-shirt en het is een keeper-shirt. Het keeper-shirt is van Tyrik Bodak. Ik zal ook even de achterkant laten zien voor de mensen die kijken op de site. Er staat rugnummer 13 op en dat is van Tyrik Bodak. Dat is de derde keeper van Telstar. Die heeft dit seizoen geen enkele minuut gespeeld in het eerste.

0: Oh. Maar die heeft wel een interessant verhaal, want hij gaat naar het WK.
1: Oh ja. Jeetje, ja, dat is geweldig, hè? Voor het eerst, toch?
0: Ja, ook.
1: Dat ze meedoen aan het WK.
0: En het mooie is dat hij dus mee is gegaan in het vliegtuig naar Curaçao en uiteindelijk ook naar Amerika. Maar dat we dit hebben als cadeautje gekregen van Rick van der Mast.
1: Leuk.
0: Dus hij hangt nu boven op de redactie. Maar ik dacht van ja, om toch nog even wat meer sfeer te brengen, neem ik hem even mee naar beneden om te laten zien en over te vertellen.
1: Echt een collectors item. Leuk. De podcast, die is er nu dus. De laatste van het seizoen. Want jullie gaan wel gewoon weer verder straks als alles weer begint, toch?
0: Daar ga ik wel vanuit. Maar daar moeten we het nog even over hebben.
1: Oh, oké. Ik moet nog eventjes over de
0: bobo's.
1: Waar is deze laatste aflevering te beluisteren?
0: Nou ja, via de site, de app of je favoriete podcast-app.
1: Dankjewel, Milton Pus.
2: Vandaag de dag.

0: As long as you follow. Je hoorde Fleetwood Mac hier bij NH. En straks dan gaan we het hebben over die ouderen die met pensioen kunnen, maar eigenlijk gewoon door willen werken. Waarom? Dat hoor je zo na het nieuws van 5:30 met Lotte Dekker. En Lotte, wat zit erin?
1: Vandaag stond een man die wordt verdacht van het aansteken van een vuurwerkbom in Heerhugowaard voor de rechter. Je hoort zo welke straf justitie eist tegen hem.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergraafsmeer.

0: is 6:01. In Haarlem is het 17 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom in Heerhugowaard moet, als het aan het OM ligt, 3 jaar de cel in. Die vuurwerkbom veroorzaakte een grote brand in een wooncomplex daar. Het gebeurde in april vorig jaar. De verdachte ontkent dat hij het explosief heeft aangestoken. Wel zegt hij dat hij met dat explosief bezig was vlak voor de brand. Veel mensen in het complex raakten veel spullen kwijt of konden zelfs niet terug naar huis. Een van de bewoners vertelde er vandaag over in de rechtszaal.
2: Die dag kan ik niet meer vergeten. Zoveel geschreeuw en ruzie uit die woning. Toen gebeurde ook de explosie. Ik kreeg geen zuurstof en zag zwart voor mijn ogen. Ik was op dat moment met mijn vader aan het bellen. Sinds die dag slaap ik weinig en gebruik ik slaapmedicatie om te kunnen slapen. Ik droomde veel over die dag en dat ik mijn eigen dood voor me zag. Het moment dat ik weer bij mijn spullen kon komen, stond ik met trillende benen in mijn woning.
1: Was horen bij de NOS. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. Het witwassen zou zijn gebeurd door facturen te vervalsen. Bij de aanhoudingen werden naast veel contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen. De aanhoudingen waren 2 weken geleden, maar het komt nu pas naar buiten. De hoofdverdachte moet nog minstens 90 dagen in de cel blijven en de andere verdachten blijven in ieder geval nog 2 weken vastzitten. KLM vliegt tijdelijk niet van en naar Oeganda vanwege de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het vliegveld ligt niet in een actief risicogebied, maar er zijn nu internationale regels opgelegd vanwege de uitbraak, waardoor er niet op die route kan worden gevlogen. Mensen van wie de vlucht is geannuleerd zijn geïnformeerd door KLM en zij zijn omgeboekt. Voor hoe lang er niet naar Oeganda wordt gevlogen is niet duidelijk. En de provincie Noord-Holland gaat voortaan elk jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken. Op 30 juni gaat de vlag op het provinciehuis Halfstok om stil te staan bij de slachtoffers van het slavernijverleden. En op 1 juli wordt dan de vlag gehezen tijdens de Kittikotti-herdenking van de afschaffing van de slavernij. Er zijn verschillende provincies die dat al deden of die dat vanaf dit jaar ook gaan doen, net als Noord-Holland. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Laten we dan eens even kijken naar het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
3: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, hoe zouden we deze dag eens gaan omschrijven? Een mooie dag in oktober? Een herfstdag, zoiets?
3: Nou, daar vind ik wel wat zwaar aangezet, hoor.
0: Ja.
3: Want het is toch, het is 20 graden geworden op de meeste plaatsen. Ruim 20 graden.
0: Ja.
3: Was op zich niet onaangenaam. Alleen tijdens de buien daalde de temperatuur naar zo'n 16 tot 17 graden.
0: Ja, daar zat ik net in, Jan, vandaar.
3: Ja, en dat is het nu ook nog. En in het noordoosten van het land, voor die buien uit, werd het nog plaatselijk 26 graden.
0: Oh ja.
3: Dus je ziet toch wel behoorlijke verschillen. Nou, die buien waren best wel pittig. Vanmorgen al de eerste serie, vanmiddag de tweede. Geen echte spectaculaire buien. Hè, want er waren natuurlijk weer allerlei berichten van het wordt verschrikkelijk. Nou, dat is allemaal wel meegevallen. Hensbroek en Zaandam kwamen uit op 10 mm. Berkhout 12. Er viel in Amsterdam Holendrecht, Heerhugowaard, Zuiderwoude 14. En Stompetoren 15, Schorel 7 mm. Dus geen enorme hoeveelheden en een mooie regen voor de grond. Want zeker in onze provincie is het nog steeds te droog, grote delen van Noord-Holland. Want niet alleen april was bijzonder droog, ook mei. Vanavond kan er ook plaatselijk nog een bui vallen, kleine kans op onweer. En dan komende nacht is het meest droog weer. De temperatuur daalt naar een graad of 13 en de wind is matig en aan de kust af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen overdag af en toe wat zon, maar ook een enkele bui. In de middag wordt de bewolking van het westen uit dikker en 's avonds kan er enige tijd regen vallen. Temperatuur morgen 18 tot 19 graden en wel behoorlijk wat wind. Zuidwest matig aan de kust en op het IJsselmeer in de middag en avond vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Ook op donderdag veel wind, nog enkele buien. En aan de koele kant vrijdag nog een buienkans. En in de loop van het weekend knapt het wat op.
0: Oh, dat is goed nieuws, Jan. Daar klampen wij ons aan vast.
3: Oké. Okay.
0: Dank je wel. En een mooie avond voor jou.
3: Hetzelfde.
0: Joe. Dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die, Jelmer?
4: Het is redelijk druk op de weg. Er staan op dit moment 23 files. En ik noem even de langste drie. Of die met een bijzondere oorzaak. De eerste A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Je vertraging loopt op tot bijna een kwartier. 22 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Kooimeer. Gaan we nog eventjes richting de N201. Uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkeveen en Loenen. Daar loopt je vertraging op tot 20 minuten.

0: Stevie Wonder bij NH, Isn't She Lovely?
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: Ja, dat is de titel van ons tv-programma dat vanavond weer te zien is. En dat gaat over ouderen, dit keer, die betaald blijven werken. En blijven werken, ook als ze met pensioen gaan. En dat merken uitzendbureaus die gespecialiseerd zijn in het vinden van werk voor ouderen steeds vaker. Dat die ouderen dus dan iets heel anders gaan doen dan ze hun hele leven gedaan hebben. Dat is wel opmerkelijk. Ze gaan dus niet door in de baan waar ze zaten, maar doen iets anders. Zo iemand is Marie-Anne Pak uit Bergen. Ze was zangeres en zangdocent, maar sinds ze gepensioneerd is, brengt ze medicijnen rond voor de apotheek in haar woonplaats.
3: Marie-Anne, waar bestaat je werk uit?
4: Binnenkomen, sorteren, rondbrengen in de auto.
3: In de auto, van medicijnen?
4: Medicijnen, allemaal medicijnen.
3: En je was zangeres en zangdocent, dus wel heel verschil.
4: In zoverre dat ik nog steeds met ontzettend veel mensen te maken heb.
3: Dus dat maakt dan weer geen verschil?
4: Dat maakt geen verschil.
3: Nee.
5: Marie-Anne maakt de pakketten medicijnen klaar die zij iedere vrijdagmiddag rondbrengt aan cliënten die zelf niet meer naar de apotheek kunnen komen. Bij de apotheek zijn 5 pensionados aan het werk als medicijn rondbrenger. Ze werken daar via uitzendorganisatie Actief 65PLUS uit Amsterdam. Daar merken ze ook dat steeds meer ouderen weer aan de slag gaan na hun pensionering. Dat vertelt directeur Norbert Plotske.
6: Je ziet met name dat er veel meer acceptatie is gekomen van het werken van mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
7: Dus het is toegenomen?
6: Het is enorm toegenomen, mede onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook dat mensen fitter zijn geworden, dat mensen computervaardiger zijn. Dus ja, dat is echt gigantisch toegenomen.
7: Als u het in cijfers zou kunnen uitdrukken, over wat voor percentage spreken we?
6: Nou, dan spreken we wel over 40-50% toename in de laatste 10 jaar.
5: En ook werkgevers raken steeds meer gewend aan het inhuren van ouderen voor bepaalde functies. Voor een deel gebeurt dat uit nood, maar steeds vaker is dat ook een bewuste keus voor de pensionado, vertelt apotheker Moussati uit Bergen, die maar liefst 5 gepensioneerden inhuurt om medicijnen rond te brengen.
8: Qua noodzaak, je vindt tegenwoordig steeds minder eigenlijk pakketjes bezorgers op de markt. En als bewuste keuze hebben we er ook juist voor de oudere generatie gekozen, omdat ze wat flexibeler zijn. Ze zijn sneller in te zetten. Als je ze een keertje nodig hebt, dan kunnen ze sneller switchen met een rooster. En dat komt voor ons alleen maar goed uit.
5: Intussen is Marie-Anne al vol in haar rondbrengronde en mogen we haar even storen. Ze vertelt hoe ze van zangdocent medicijn rondbrenger werd.
4: Sinds dat ik 70 was, ben ik helemaal gestopt. Nou, dat is ook niet helemaal waar, want ik heb nog steeds 3 zangkoren onder mijn leiding staan.
3: Okay. Maar en hoe ging dat toen je 70 was? Dacht je, ik hou ermee op?
4: En toen vond ik mezelf terug op de bank.
3: Ja, en hoe was dat?
4: Ik werd daar geen leuker mens van.
3: En wat betekent dat?
4: Zagrijnig worden aan het eind van de middag. Het gevoel hebben dat je niks doet en ook niet in beweging te branden bent.
3: Nee.
4: Ik ben een mens, ik hou ervan om in beweging te zijn, maar wel voor wat er van me verwacht wordt.
3: Ja.
4: Ik vind het lastig om mezelf
3: aan de gang te helpen.
4: En dus ik vind het heerlijk dat die auto er staat, dat die pakken er staan, dat mijn leerlingen er vroeger stonden, dat mijn werk dus voor me klaar lag en dan kon ik het gaan doen.
3: Je hebt structuur.
4: Dat vind ik heerlijk.
3: Ja. Zijn mensen wel eens verbaasd dat je nog werkt?
4: Ja. Ja. Je hoeft toch niet meer?
3: Nee.
4: Waarom doe je dat dan?
3: En waarom doe je het dan?
4: In beweging blijven. Niet in dutten. Ik heb wel vrienden en vriendinnen die vullen hun leven. En dat is ook leuk, hoor. Tuurlijk. Die zijn alsmaar op reis. En nooit thuis. En dan denk ik, ja, maar ik wil gewoon elke dag een leuk leven hebben.
3: Ja.
4: En een leuk leven is dat ik dingen doe.
3: Ja. Hoe lang blijf je dat doen?
4: Zolang ik kan.
3: Zolang je kan.
4: Als mijn rijbewijs niet afgenomen wordt, dan blijf ik dat nog een leven doen. Of iemand mij ontslaat, of zo.
3: Ja. Ik zal je niet langer ophouden, want je moet de volgende pluk medicijnen alweer afleveren.
4: Ja, de volgende pillen.
3: Als een haast naar het volgende adres.
4: Zeker.
0: En weg van ze weer. Marie-Anne Pak, wat een leuke dame. Gepensioneerd zangeres, maar nu nog steeds werkzaam. Maar dan als medicijnen rondbrenger in Bergen. De reportage over Marie-Anne en haar werk is ook te zien in ons tv-programma Bij de Tijd. En dat is nu weer op tv bij ons. En ook te zien online op nhnieuws.nl. Oh.

0: nacht alleen. Ja, dan slaap je wel lekker vaak, hè, Jelmer? Heb je niet, als jij een nachtje alleen slaapt?
1: Nou, nee, eigenlijk dat niet meer. Nee, ik vind een avondje alleen op de bank af en toe heerlijk, maar slapen alleen, dat lukt me niet meer.
0: Oh, echt? Nee, oh, wat zoet.
1: Ja, echt.
0: Oh, goed. Nou ja, ja, ik kan dat wel goed. Het gebeurt niet vaak, maar ik vind het wel lekker rustig.
1: Nee, vind ik ook af en toe, maar dan zeg ik toch altijd, oh, kom maar weer.
0: Oké. Okay. Dus, zo zit iedereen weer anders in elkaar.
1: Ja,
0: een nacht alleen, dat zou voor Doe Maar wel leuk zijn geweest. Maar goed, wij gaan het hebben over de dagplaat, want die komt zo eraan na het nieuws van 6 uur en na Shania Twain. En welke richting gaan wij zoeken naar het plaatje dat past bij deze dag?
1: We gaan het hebben over een held die een instrument bespeelde met 52 witte en 36 zwarte toetsen. Ja.

0: De ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja. En trouwens...
1: Anne, wat dacht jij dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Een spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
10: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Herengewaard.
11: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
12: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
15: Goedenavond. De man die wordt verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom in Herengewaard moet, als het aan het OM ligt, 3 jaar de cel in. Die vuurwerkbom veroorzaakte een grote brand in een wooncomplex daar. De politie heeft 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van zeker 38 miljoen euro voor criminelen. De hoofdverdachte moet nog minstens 90 dagen in de cel blijven en de andere verdachte in ieder geval nog 2 weken. KLM vliegt tijdelijk niet van en naar Oeganda vanwege de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Mensen die een vlucht hadden geboekt zijn geïnformeerd en omgeboekt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En hoe zou het gaan op de weg? Zijn er nog veel files, Jelmer?
17: Die nog, ik noem even de langste drie. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. 12 minuten vertraging. 15 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. En de laatste, de N247 Amsterdam richting Hoorn, tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord, 9 minuten vertraging.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Dit is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
26: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Nagelkerken.

0: Andrew Gold bij NH. Thank you for being a friend. Het is 6:10. Een heel goede avond als je net inschakelt. En straks gaan we weer op zoek naar een dagplaatje. En het had iets te maken met allemaal toetsen, wit en zwart. Dus dan heb ik wel zo'n klein donkerbruin vermoeden waar dat over gaat. Maar eerst...
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, eerst gaan we weer even meekijken met een van onze verslaggevers. Want ja, zij zijn onze ogen en oren in de provincie. En ze volgen al het nieuws voor ons. Ze was verslaggever Frank Veenhof vandaag in de rechtbank in Alkmaar. Daar stond namelijk de 20-jarige Koen L. voor de rechter. Hij wordt verdacht van het maken en ontsteken van een vuurwerkbom die een zware explosie en een grote brand veroorzaakte in een wooncomplex in Heerhugowaard. Frank, goedenavond. Laten we eerst even teruggaan naar die 10e april van vorig jaar. Wat gebeurde daar nou precies?
3: Ja, dat was een donderdagavond, een normale donderdagavond in Heerhugowaard. En plots was daar die explosie. Er is een vuurwerkbom, eigenlijk twee cobra's. Nou, misschien zeg je dat niet wat, maar dat is zwaar vuurwerk. Die zijn op een jerrycan met vol benzine geplakt. En die zijn aangestoken in dat appartement, waardoor het hele appartement complex schade had. Er waren 13 woningen zelfs volledig onbewoonbaar. En ja, gelukkig vielen daar geen zwaar gewonden, wel licht gewonden, maar ook geen mensen overleden. Wel een aantal huisdieren overleden, heel erg verdrietig. En ja, het was een enorme schok in de buurt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, de impact was enorm. Al kort daarna werd deze verdachte aangehouden, die vandaag voor de rechter stond. Maar hij was niet alleen, toch? Er waren er toch nog meer die werden aangehouden in die tijd?
3: Nee, klopt. Uiteindelijk zijn er 5 verdachten aangehouden, waarvan eentje meerjarig was. Dat was deze inmiddels 20-jarige jongen uit Spanbroek. De andere jongens waren allemaal minderjarig. Maar ja, zij zijn dus ook allemaal aangehouden. Alleen, zij zijn uiteindelijk... er zijn 3 vrijgesproken. Daar hebben ze van kunnen... daar kunnen ze niet van bepalen of zij een rol hebben gehad. En er is nog een minderjarige verdachte. En die is ook nog verdachte, maar die is niet hoofdverdachte in de zaak. Maar verder horen we er niet zoveel van, want hij is minderjarig. En dan is zo'n zaak besloten.
0: Ja, zo is dat. Dat geldt niet voor deze 20-jarige Koen L. uit Spanbroek. Dus de hoofdverdachte waar het OM vandaag 4 jaar cel tegen eisen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Waar is die eisen eigenlijk op gebaseerd? Wat denken zij dat hij precies gedaan heeft?
3: Ja, die eis is echt meer gebaseerd dan op deze explosie. Dat komt namelijk omdat de explosie is een ongeluk geweest. Want je gaat natuurlijk niet je eigen appartement of het appartement van een vriend van je zomaar opblazen terwijl je er zelf ook in zit. Dus dat is echt per ongeluk gebeurd. Alleen dat hij deze jerrycan met die cobra's, dus die vuurwerkbom, had gemaakt, dat had wel een reden. Dat hebben ze echt in zijn telefoon onderzocht in allemaal chatgesprekken die hij heeft gehad. Hij had de intentie om ergens op iets of iemand een aanslag te plegen. En ja, daarvoor wordt hij nu veroordeeld.
0: Ah ja, en is ook duidelijk geworden op wat of wie dan en waarom?
3: Nou, er is een vrouw in het spel waar hij wel of niet een relatie mee zou hebben. En de ex daarvan, nou, daar had hij een woordenwisseling mee. Als jij de bom plaatst, dan plaats ik hem ook, et cetera. En nou, dat soort chatgesprekken gingen over en weer. En uiteindelijk heeft hij ook het risico genomen natuurlijk om die vuurwerkbom mee te nemen naar zijn vrienden. Of in elk geval die daar in handen te hebben. En ja, uiteindelijk is het dus gigantisch misgegaan. Ja. Ze hebben met aanstekers rond die bom lopen zwaaien om stoer te doen. Dom gedrag noemde hij het zelf vandaag in de rechtbank. En uiteindelijk heeft het dus een van die lonten vlam gevat en is die explosie veroorzaakt.
0: Ja, en wonder boven wonder zijn ze daar ook zelf niet bij om het leven gekomen. Dat had natuurlijk goed gekund als je hoort hoe die bom eruit zag. Wat zegt hij er verder zelf over alles wat er gebeurd is, deze verdachte?
3: Dat het dom gedrag is en dat ze op het moment... Hij zegt zelf dat hij het niet heeft gedaan, dat hij hem niet heeft aangestoken, dat een van die andere jongens dat moet hebben gedaan, dat hij op de wc zat. Maar wat wel duidelijk is dat op het moment dat een van die lonten aanging van die cobra's, dat zij dachten, we moeten weg. En dat ze keihard naar buiten zijn gerend. En dat zij dus wel op tijd zijn ontkomen aan iets wat nog veel erger had kunnen zijn.
0: Ja, er moesten heel veel mensen hun huizen uit. Sommige mensen raakten licht gewond. Het was grote paniek. Vandaag waren ook slachtoffers van deze explosie in de zaal aanwezig. Die hebben ook later hun slachtofferverklaring gedaan. Wat vertelden zij?
3: Ja, dat was heel erg heftig. Er waren 5 slachtoffers die gingen inspreken. En eigenlijk braken er 4 van de 5 in tranen uit. Ja, het is gewoon heel erg heftig voor hun geweest. En onder andere Jasmine deed haar verhaal. En die hebben we al eerder gesproken met NH ook. Zij is nog heel lang in het gebouw gebleven om haar katten te zoeken. En ja, het heeft gewoon enorm veel impact gehad op haar leven.
2: Als ik buiten bijvoorbeeld sirenes hoor of ik hoor in één keer een knal, dan schrik ik er wel van. En dan denk ik gelijk van, oké, wat kan het zijn eigenlijk? En moet ik weggaan? Moet ik wegrennen? Moet ik mezelf redden? Veel spanning, angst heb en veel stress krijg meteen met bepaalde knallen.
0: Ja, die heeft een soort trauma opgelopen, zo te horen. Dat kun je goed voorstellen. Wanneer is de uitspraak eigenlijk in deze zaak, Frank?
3: Nou, de rechter doet over 2 weken uitspraak. Het is een best forse straf geëist. 3 jaar celstraf, daar heeft hij al wel 14 maanden van gezeten op dit moment. Dus hij zou nog 2 jaar moeten zitten. En daarbij komt nog dat de reclassering moet bepalen of hij weer of hij zonder verdere behandeling dan weer terug kan keren in het leven. Want als er 1 ding niet mag gebeuren, is dat zoiets weer kan gebeuren.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Over 2 weken dus is de uitspraak in deze zaak. Dankjewel, verslaggever Frank Veenhof. En het hele verhaal is ook terug te lezen op de site op nhnieuws.nl.
1: NH. Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: Lewis en de nieuws hoorde je If This Is It. En ik denk jammer dat het gewoon tijd is om die dagplaat te gaan aankondigen.
1: Want This Is It.
0: Ja, toch?
1: Yeah.
0: Nee, ja.
2: Dagplaat.
0: Ja, want ik wou zeggen, we krijgen namelijk nu al appjes binnen van mensen die wel hebben geraden waar het over moet gaan vandaag. En ja, ik vind het, dan is het gewoon tijd voor de grote onthulling. De dagplaat van vandaag is eigenlijk een heel klein beetje een onderwerpje van gisteren. Maar we vonden het zo leuk dat we toch voor één keer al onze strenge principes even overboord gooiden.
1: Ja.
0: Het gaat namelijk over een 21-jarige student die het La La Land concert in Sydney heeft gered. La La Land is die film, die bekende film met allemaal die leuke liedjes erin. Dat wordt nog steeds over de hele wereld worden daar concerten van gegeven. En in Sydney was het zo dat de echte pianist doodziek werd. Zo ziek dat hij in de pauze moest stoppen.
1: Oh, daar heb je geen woord aan gelogen. Bezoekers die kregen al een beetje argwaan toen de pauze langer duurde dan normaal. Toen dachten ze al, nou, volgens mij gaat dit niet helemaal goed. En de orkestleider die deelde het slechte nieuws dan ook met het publiek toen iedereen weer een beetje zat. En die vroeg gewoon,
0: is er een dokter in de zaal?
1: Ja,
0: nee,
1: zoiets.
0: Is er een pianist in de zaal?
1: Dit is dus Brillant à vue. Brillant à vue, ken je dat? Ja, dat is een term. Dat is een muzikant die nodig

0: noten kan spelen zonder ze eerst te oefenen of zelfs maar gezien te hebben. Gewoon een beetje met het idee van, nou ja, als dit lukt, dan kan het concert gewoon doorgaan. Nou, ik heb eventjes het begin en het einde van dit concert samengevoegd. Moet je even luisteren.
1: Oké, dan moet ik hem zeker even erbij pakken. Dat,
0: nou, dat
1: is misschien wel een idee.
0: Dat zou een heel goed idee zijn.
1: Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Want dat is natuurlijk wel weer een beetje...
0: Ik heb heel erg mijn best hebben gedaan, ja, hierop.
1: Begin en einde concert, is dat hem?
0: Ja, dat is
1: hem.
2: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Oké.
1: Sight read, ja, gezicht.
0: Dan begint hij nu een beetje te spelen. Dat heb ik even geskipt, kijk.
1: Ik hoor nog geen piano.
0: Ja.
1: Oh, oké. Ja, dit was het einde in elk geval. Daverend applaus was het resultaat. Nou ja, ik vind het wel heel knap als iemand dit zou... Ik kan een heel klein beetje piano spelen, maar echt een heel klein beetje. En dat je durft om dat podium op te klauteren en gewoon... tweede helft van concert helemaal mee te spelen. Ik vind het briljant.
0: Lieverd, als je inderdaad 3 toetsen in kan toetsen... dan had je hier denk ik niet gezeten.
1: Nee.
0: Maar zijn vriendin die heeft hem dus aangespoord. En die zou gewoon tegen hem... dit moet je doen.
1: Ja.
0: Dit is gewoon je kans. Ja. Ja, je kan je echt weer op de kaart zetten.
1: Maar goed, we zoeken dus liedjes over piano's... en over invallen en over muzikanten. Vertel.
0: Ja, nou, ik heb dus een liedje gevonden. Ken ik via TikTok. En het gaat vooral voor mij om het pianospel. Moet je horen.
1: Niet heel gezellig nummer, maar goed.
0: Hij is Blood
1: Bones,
0: zeg.
1: Nou zeg. Maar wel een heel gaaf begin.
0: Bedankt.
1: Dat absoluut. Ik dacht aan Cloud. Ik zal je vervanger wel zijn. I'll be your substitute. Ah. Maar goed, nu is het natuurlijk aan jullie om een nog beter plaatje tevoorschijn te toveren. Uit die hoge hoed. Plaatjes zoeken wij dus over de toetsen van de piano. Over de pianisten en over vervangers, invallers en dat soort zaken meer.
0: En dat kan je gewoon sturen, appen of bellen. 088-850-51-52. Doe je best.
1: Doe je best en dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag echt de dagplaat wordt.

0: Meja en All About The Money. En straks na het nieuws van 6:30 hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. En Lotte, wat zit er in het nieuws?
1: Milieudefensie wist van het verleden van Donald Poels, die door dat verleden vandaag werd ontslagen bij Tata Steel. Vertel ik je zo meer over.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
13: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
14: Henk Hagemeer uit Sparendam.
15: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:55. In Hoogkarspel is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. De man die wordt verdacht van het maken en aansteken van een vuurwerkbom in Heerhugowaard moet, als het aan het OM ligt, 3 jaar de cel in. Die vuurwerkbom veroorzaakte een grote brand in een wooncomplex daar. Dat gebeurde in april vorig jaar. De verdachte ontkent dat hij het explosief heeft aangestoken. Wel zegt hij dat hij met dat explosief bezig was vlak voor de grote brand. Veel mensen in het complex raakten veel spullen kwijt of konden zelfs niet terug naar huis. Een van de bewoners vertelde er vandaag over in de rechtszaal.
17: Die dag kan ik niet meer vergeten. Zoveel geschreeuw en ruzie uit die woning. Toen gebeurde ook de explosie. Ik kreeg geen zuurstof en zag zwart voor mijn ogen. Ik was op dat moment met mijn vader aan het bellen. Sinds die dag slaap ik weinig en gebruik ik slaapmedicatie om te kunnen slapen. Ik droomde veel over die dag en dat ik mijn eigen dood voor me zag. Het moment dat ik weer bij mijn spullen kon komen, stond ik met trillende benen in mijn woning.
1: Pastoren bij de NOS. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Milieudefensie wist van het verleden van Donald Poels bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Poels, die directeur was van Milieudefensie, heeft dat een paar jaar terug zelf verteld aan de bestuurder. Hij heeft toen afstand gedaan van zijn verleden en spijt betuigd. Gisteren was Donald Poels aangesteld als directeur duurzaamheid en communicatie bij Tata Steel. En daar werd hij na een dag ontslagen toen zijn verleden naar buiten kwam. Poels legt zich neer bij deze keuze. Hij noemt het begrijpelijk dat het staalbedrijf niet met hem verder wil. En hij zegt tegen het ANP dat hij destijds verkeerd heeft gehandeld en daar nu de gevolgen van moet dragen. KLM vliegt tijdelijk niet van en naar Oeganda vanwege de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het vliegveld ligt niet in een actief risicogebied, maar er zijn nu internationale regels opgelegd vanwege de uitbraak, waardoor KLM in de knel komt met de hoeveelheid personeel naar andere bestemmingen. Mensen van wie de vlucht is geannuleerd zijn geïnformeerd door KLM en zijn omgeboekt. Voor hoe lang er dan niet naar Oeganda wordt gevlogen is niet duidelijk. kinderen die geen geldige verblijfspapieren hebben kunnen vanaf volgend jaar een stadspas krijgen in Amsterdam. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar sportactiviteiten en culturele evenementen. En ook kunnen ze goedkopere kleding en schoolspullen kopen. Er begint dit jaar al een pilot met ongeveer 100 kinderen. Daarna is het de bedoeling om de regeling volgend jaar uit te breiden. De gemeente trekt €900.000 uit voor het plan. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
7: Dank Lotte en wij gaan door met het weer van Jan Visser.
18: Vanavond is er nog kans op plaatselijk een bui. In de nacht is het overwegend droog en koelt het af naar 13 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Morgen plaatselijk een bui, ook af en toe zon. Maar aan het eind van de middag wordt de bewolking dikker en 's avonds gaat het van het westen uit af en toe regenen. Temperatuur morgen maximaal zo'n 18 tot 19 graden. En er staat behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. Boven land een matige wind, maar aan de kust en op het IJsselmeer in de middag en avond een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind.
7: Ja, jammer. De avondspits loopt een beetje op zijn eind. Maar er is nog wel wat aan de hand, toch?
19: Ja, twee nog maar. Dus het valt allemaal mee. De A1 eerst Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Knoop het Muidenberg. Is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Vertraging loopt op tot 10 minuten. En 5 minuten op de N207. Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.

0: The Walk of Life hoorde je van de Dire Straits.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar een dagplaat over piano's, over pianisten, over vervangers. Naar aanleiding van het mooie verhaal dat een concert, een La La Land concert in Sydney gered werd door een 21-jarige student toen de echte pianist ziek werd.
3: Ja, echt
0: en die kwam gewoon naar voren. En die deed het gewoon.
3: Die deed het trucje. Nou, ik denk dat hij dat zijn leven niet meer vergeet.
0: Nee, echt. Dat denk ik ook. En het publiek ook, denk ik. Want dat is natuurlijk wel bijzonder als je dat meemaakt. En dat het dan nog goed afloopt ook. Hè?
3: En je zet je even keurig op de kaart als muzikant. Laten we eerlijk
0: zeker
3: zijn.
0: Zeker weten.
3: Zet je op je cv.
0: Zo is het.
3: Nou, wat mensen ook op hun cv kunnen zetten, zijn deze geweldige suggesties. Want Frank en Ellie, die zeggen, nou, doe mij maar McCartney en Wonder met Ebony and Ivory. En dat zijn dan weer de zwarte en witte toetsen.
0: Heel symbolisch ook, hè?
3: Zeker.
0: Ja, voor de toetsen van de piano die zo in harmonie samenleven.
3: Mooi, hè?
0: Ja, fantastisch. Gerrit wilde Green Velvet horen. Going down to La La Land. La La Land. Ja, want dit ging dus over het La La Land concert.
3: La La Land Leuk concert. Gerrit. Paul, Marijke en Hilke, voordat je dit instart, moet ik eventjes een verhaaltje vertellen. Want mijn vader, die gaat hier ook voor, weet ik zeker.
0: Oh.
3: Dit is namelijk een liedje. En altijd als dit kwam, en dan waren we aan het kletsen, zei hij, nu iedereen koppen dicht, het pianostuk komt.
0: Oh.
3: Ja, dus dat stukje heb ik eventjes geknipt.
0: Oké.
4: Okay. I'm the piano, cries out, let me play once

0: Nou, mooi. Sorry voor je vader, dat ik toch even praat.
1: Ja, het wordt nog veel mooier, maar goed, het duurt denk ik wel een minuut.
0: Maar ik denk dat jij ook wel van Bach zou houden als je dit mooi vindt. Dan vind je Bach ook geweldig.
1: Ja, ik kan het echt waarderen, maar het is niet zo dat ik... Kijk, dit is ook lekker.
0: Ja, oké.
2: Okay.
0: Oh, we moeten even vertellen wat het is, want jouw vader was er dol op. En Paul, Marijke en Hilco vroegen de maan.
1: Het
0: maar
1: is Mark
0: en
1: Clark Band natuurlijk, Worn Down Piano.
0: Zo is het.
1: Sorry, jongen.
0: Leuk, leuk, leuk. Nou, leuk dat je met deze suggestie kwamen. Jos die kwam met Diana Ross en dat rijmt. Ja, ook een goeie hoor.
1: Zeker, absoluut. Deze van Saar, die kende ik dan weer niet, is van Rob Tauber.
3: Piano in het café, het café aan zee is oud en grijs.
0: Dit is leuk.
3: Piano in het café aan zee houdt heel slecht wijs.
0: Wat een goeie.
1: Leuk, hè?
0: Leuk. En Jasmijn die vraagt Kelvin Jones aan. Nou, ik kende hem ook niet, maar het is wel een lekker nummer, hoor.
4: I got drunk one night with a girl from Spain and she danced on the piano.
0: Danced on the piano. Goeie zeg, leuk gevonden Jasmijn. Maar goed, we gaan dus een ander nummer draaien, wat wel met een piano te maken heeft. En die werd door heel veel mensen aangevraagd.
1: Ik denk ook dat er ongeveer nog maar één over is. Dus zullen we het maar afstrekken. Aangevraagd door Carmen, Marja, Wil, Rob en Henny. Het is natuurlijk Piano Man van Billy Joel.
5: Oei. Dagblaad.

0: De Lush Life van Zara Larsson hoorde je. En jammer, het is tot mijn schrik opeens alweer 9:07 geworden.
1: 18:51.
0: Normaal, toch?
1: Ja.
0: Nee, zo is het. Dat betekent dat we ook even gaan terugkijken op deze dag.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, wat gebeurde er allemaal op deze dinsdag, de 2e juni? Nou, het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel voorstelde aan Frank en Anne om een wedstrijd van het Nederlands elftal te gaan kijken bij hem thuis. Eén probleempje, zijn zoon viert zijn verjaardag en heeft een heleboel mensen uitgenodigd.
3: Dat komt ook doordat James 80 mensen heeft uitgenodigd voor zijn verjaardag.
0: Oeh.
3: 80 mensen!
4: Wat erg!
3: Gek geworden.
4: Je mag gewoon nee zeggen, hè?
3: Nou, dat is nu een beetje te laat.
1: 82, hè?
3: Oh ja, 82. Echt gezellig dat jullie ook komen, jongens.
0: Ja, dat is
3: echt
0: gewoon mee. Nou, maar dan mogen wij misschien ook wel komen. Kom op, zeg.
1: Zo, maar toch? Even serieus. Dat vind ik een goed idee. Wij komen ook.
0: Wij komen ook. 84. Oké, gezellig. Het was ook de dag dat bekend werd dat Michel Sanchez komend seizoen de nieuwe trainer van Ajax wordt. Barbara en Maarten hadden het erover in June tot 2.
5: Jij hebt best wel verstand van voetbal, toch? Heb jij vertrouwen in deze man?
4: Heb ik vertrouwen in deze man?
5: Ja.
4: Ja, het is wel een ervaren kerel.
5: Ja.
4: En ik denk dat er goed over nagedacht is. Dus ik heb vertrouwen. Maar goed, het gaat niet al te best met Ajax. Ze moeten opbouwen.
5: Het kan alleen maar beter gaan, wou je
4: zeggen. Zo is dat. Het glas is altijd half vol bij mij, hè? Tenminste. Ik doe mijn best.
5: Ligt er al wat erin zit.
4: Zo is dat.
0: Ja, vertrouwen heeft Barbara er wel in. Maar je weet, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
1: Zo, om maar weer eventjes dat glas half leeg te maken.
0: Zo is het. Wat er ook in zat. En bij ons in de uitzending hoorde je vogelaar Arjan Dwarshuis. Je kent hem denk ik wel. Hij vertelde dat vogelspotten in de stad razend populair is. En dat is net zo multicultureel als de stad zelf.
6: In het Vondelpark, ja, 's winters zitten daar kotmeeuwen en stormmeeuwen en meerkoeten uit de Baltische Staten en zelfs Rusland. In het voorjaar heb je vliegerboeren, zwaluwen en gierzwaluwen rond die in tropisch Afrika hebben overwinterd.
0: Bizar,
6: zitten nelganzen geïntroduceerd uit Afrika, halsbandparkieten uit India. Dus het is echt een soort weerspiegeling van de multiculturele samenleving in Amsterdam.
0: Leuk, hè? Ja, en het heet dus urban birding. Dat je urban stadsvogelen.
1: Ja.
0: Birding.
1: Ja, dat is dan wel heel erg hip, urban birding.
0: Urban birding.
1: Ja, je kan het ook gewoon vogels spotten in.
0: Ja, zo is het, vogels
1: noemen.
0: Kijken. Of gewoon naar het Vondelpark gaan, dan kom je ze vanzelf tegen.
1: Zo is het.
0: Maar goed, morgen is er weer een dag. En dan gaat onze Jelmer, deze Jelmer dus... onder hopen we deskundige leiding van Sjoerd... even oefenen voor het wandelevenement de 4 van Alkmaar. Wat is de bedoeling dat je uiteindelijk 25 kilometer gaat lopen, Jelmer?
1: Ja.
0: Are you crazy?
7: Ja, we hebben de muziek wel even nodig, want tot de 20 ging het prima. Ja. Maar nu beginnen de pijntjes wel een beetje te komen.
8: Ja, nu ga ik mijn voeten wel voelen.
1: Wat?
8: Dat vooral, denk ik. Ik denk dat je je voeten wel voelt. Blaren nog niet.
7: Nee, we hebben geen blaren.
8: Nee, dat niet. Maar wel
0: dat was vorig jaar.
1: Ach,
0: blaren. Dus dan moet je wel een beetje op voorbereid zijn, Nivert.
1: Berg tegenop.
0: Oh, dat snap ik.
1: Zeg ik je eerlijk.
0: Ik ga je aanmoedigen vanaf de kant.
1: Oh, dat vind ik lief.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... en de mooiste merken, en uitsluitend de beste materialen... en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
6: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
7: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
9: Ik ben Marit uit Heemskerk.
10: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
14: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
13: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.
16: De NH Muziek Mix.
17: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
9: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
8: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix. NH.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Ruud en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellig Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
7: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
6: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer aan.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
7: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
6: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
2: Ik ben Ron uit Hello.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
4: Ik ben Joost uit Opdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.